0: En Kimi Antonelli van Mercedes was sneller dan Verstappen. Hij start morgen op pole position. Het noorden van het land heeft nog te maken met felle buien, met kans op hagel, onweer en windstoten. Het is een graad of 12. Overdag blijft het bewolkt en buiig. Het wordt 20 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: 538. Armin van Buuren.

0: 538 Nieuws. 3 uur.
1: Er heeft een grote brand gewoed in het centrum van Hoogeveen. Het vuur ontstond bij een geparkeerde auto onder een carport. Daarna sloeg het vuur over naar 2 huizen. De brandweer is uit meerdere regio's op de brand afgekomen en het vuur is inmiddels onder controle. Het is niet uitgesloten dat Amerika op termijn weer nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran, dat zegt president Trump. Ook Iran denkt dat het een kwestie van tijd is. Dat stuurt Iran een nieuw voorstel voor vrede naar Amerika. Trump zegt het voorstel te gaan bekijken, maar denkt niet dat hij ermee akkoord gaat. Zangeres Shakira is op dit moment bezig met een enorm gratis concert op het Copacabana-strand in Rio de Janeiro. Er worden zo'n 2 miljoen bezoekers verwacht. Elk jaar geeft een wereldster een gratis concert op het strand om de lokale economie te boosten. Vorig jaar was dat Lady Gaga, het jaar daarvoor Madonna. En in de Eredivisie hebben Ajax en PSV gelijk gespeeld. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Ajax staat voorlopig nog 4e in de competitie, maar kan later vandaag nog worden ingehaald door FC Twente. NEC Telstar werd even stilgelegd vanwege onweer, maar eindigt uiteindelijk ook gelijk. Het werd 1-1. Het noorden van het land heeft nog te maken met felle buien, met kans op hagel, onweer en windstoten. Het is een graad of 12. Overdag blijft het bewolkt en buiig. Het wordt dan 20 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538.
2: Afrojack.
3: What up, what up? Ik ben Afrojack en je luistert naar een nieuwe Jack Radio. Laat me weten wat je vindt op mijn Twitter of op Instagram. Let's go.

0: grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app. 538 Nieuws.
1: 4 uur.
2: Bij een asielzoekerscentrum in Middelburg is iemand neergestoken, dat melden Zeeuwse media. Een groep mensen in het AZC had ruzie met elkaar gekregen. Ook is er iemand aangehouden. Hoe het gaat met degene die is neergestoken is niet bekend. In het Drentse Hogeveen heeft een grote brand in een appartementencomplex gewoed. Het vuur begon bij een geparkeerde auto en sloeg daarna over naar meerdere woningen. 8 huizen moesten worden ontruimd, niemand raakte gewond. Er wordt nog gekeken of iedereen veilig terug naar huis kan. Een Amerikaanse fabrikant van abortuspillen stapt naar het Hoge Rechtshof. Vrijdag besloot de lagere rechter dat er in heel Amerika geen abortuspillen meer per post mogen worden verstuurd. De fabrikant zegt dat dit voor medische problemen zorgt, omdat vrouwen niet lang kunnen wachten met het nemen van zo'n pil. En de Grand Prix van Miami gaat vanavond 3 uur eerder dan gepland van start, om 7 uur Nederlandse tijd. Er wordt noodweer verwacht. Racebond FIA zegt zo de veiligheid van de coureurs en de fans te kunnen garanderen. De Italiaan Kimi Antonelli start op pole position, Max Verstappen op plaats 2. Het wordt een kletsnatte dag en de zon komt er vandaag niet aan te pas. Het wordt 18 graden in het westen tot 22 in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuidoosten. En dit was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: De grote brand in Hoogeveen is onder controle. De brand begon bij een geparkeerde auto en sloeg via de carport over naar een appartementencomplex. De brandweer rukte met groot materieel uit. 8 woningen moesten worden geëvacueerd. Niemand raakte gewond. Amerika gaat nog veel meer militairen weghalen uit Duitsland, bovenop de 5000 die gisternacht al werden aangekondigd. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel precies, zegt hij niet. Trump ligt al de hele week overhoop met de Duitse bondskanselier Merz, omdat hij kritiek heeft op de oorlog in Iran. Op de Filipijnen zijn duizenden mensen geëvacueerd omdat een vulkaan op het punt van uitbarsten staat. Meerdere dorpen zijn al bedekt onder een laag as. Mensen in een straal van 6 kilometer rond de Mayon-vulkaan moeten weg. Die vulkaan is erg populair bij toeristen omdat hij de perfecte vulkaanvorm heeft. En in Frankrijk zijn tienduizenden mensen afgekomen op een illegale rave. Die begon vrijdagochtend op een militair terrein in het midden van Frankrijk, vlakbij de stad Bourges. De autoriteiten zijn er niet gerust op omdat er onontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog op het terrein liggen. Het wordt zondag een kletsnatte dag en de zon komt er vandaag niet aan te pas. Het wordt 18 graden in het westen tot 22 in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuidoosten. En dit was het nieuws op 538.

my church. This is where I heal my heart.

0: 3:8 nieuws. 6 uur.
1: In het Drentse Hoogeveen heeft een grote brand in een appartementencomplex gewoed. Het vuur begon bij een geparkeerde auto en sloeg daarna over naar meerdere woningen. 8 huizen moesten worden ontruimd, niemand raakte gewond. De brand is inmiddels onder controle. In Rotterdam is een jongen van 17 neergestoken. Ook zou rond dezelfde tijd in dezelfde straat een melding zijn binnengekomen van een schietpartij. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht, er is nog niemand opgepakt en de politie doet onderzoek. Blijkt erop dat alleen het zuiden van het land echt last heeft gehad van het onweer dat gisteravond over het land trok. In Limburg kwamen putdeksels omhoog en in Nijmegen lag de wedstrijd NEC Telstar even stil. In het Brabantse Budel moesten brandweermannen die te voet de natuurbrand aan het nablussen waren naar binnen vanwege het onweer. En Max Verstappen heeft goede zaken gedaan in de Formule 1. Hij reed in de kwalificatie naar de tweede tijd op het straatcircuit van Miami. Kimi Antonelli van Team Mercedes was nog net iets sneller. Hij start vanavond op pole position. De race start wel 3 uur eerder dan gepland. Er wordt noodweer verwacht. Het wordt een kletsnatte dag en de zon komt er vandaag niet aan te pas. Het wordt 18 graden in het westen tot 22 in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuidoosten. En dat was het nieuws op 538.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Oké, mannen. Bij wie kijken we het WK?
4: Niet bij mij. TV is te klein.
5: En ik heb geen barbecue.
6: Man, man. Zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een TV, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
7: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
8: Yay, Lego!
7: En als je bij Dreamland voor meer dan 70 euro Lego koopt, krijg je de speelse kat van Lego er gratis bij.
9: Yay, gratis!
7: Haast je dus naar je favoriete Dreamland winkel. Want de actie loopt nog tot 3 mei. Dreamland. Plezier, start hier!

0: Denk jij dat je een echte voetbalfan bent?
1: Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
0: Radio 538 presenteert
1: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken.
0: Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten?
1: Dan win je 20.000 euro.
0: En 1 jaar lang gratis boodschappen.
1: Aanmelden via 538.nl.
0: Het NK WK Voetbal Kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Hi.
4: Hoi, hallo.
5: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
6: Bij Star Channel hangt er iets in de lucht.
7: I'm serious about that.
6: Het wordt een spannend voorjaar op meerdere fronten met de Disney Plus hitserie Will Trent.
8: Well, I guess we're back, Betty.
6: Een nieuw seizoen van From. En nog veel meer. Volg je favoriete series bij Star Channel.
5: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
9: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
10: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
11: Boost yourself.
12: Je wacht op het juiste moment. Maar sta je niet te lang stil? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
13: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen... die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
12: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
14: Jongens, eten!
15: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Wow, dit wil ik! Nu bij Beterbed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
19: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
21: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
22: Bij Ethos haal je voordelig de mooiste moederdagcadeaus. Laat je moeder stralen met bijvoorbeeld oogmake-up van L'Oréal Paris en Maybelline. Nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
23: Mooi van Ethos.
24: Nu, later en altijd.
25: Ga je bijna met pensioen?
26: Ja.
25: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
26: Nee.
25: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
27: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Voordelig veel kleuren in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
1: Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: even over later.
1: Ik ben aan het streamen.
0: Oh, sorry.
1: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
0: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
2: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Bij Star Channel hangt er iets in de lucht.
2: I'm serious about to happen.
1: Het wordt een spannend voorjaar op meerdere fronten. Met de Disney Plus hitserie Will Trent.
3: Well, I guess we're back, Betty.
1: Een nieuw seizoen van From. En nog veel meer. Volg je favoriete series bij Star Channel.

0: romantisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
0: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
3: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Solair zonbescherming, tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begin.

0: ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hak burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
2: NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland.
3: 538 Nieuws. 7 uur.
4: President Trump is van plan om veel meer dan de 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken dan hij vrijdag aankondigde. Dat zei hij in Florida tegen journalisten. Trump is kwaad op bondskanselier Merz omdat hij kritiek heeft op de oorlog die Amerika voert in Iran. Ook is Trump gefrustreerd dat Duitsland niet helpt. In het Drentse Hoogeveen was vannacht brand. Het vuur ontstond in een auto in een carport, maar sloeg over naar twee huizen erboven. Bewoners van alle 8 woningen boven de brand zijn geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk wanneer ze terug kunnen. Brand is intussen onder controle, raakte niemand gewond. Formule 1-liefhebbers moeten vanavond eerder klaarzitten voor de grote prijs van Miami. De organisatie heeft de race 3 uur vervroegd omdat er noodweer wordt verwacht. De start is nu dus al om 7 uur. Max Verstappen start vanaf plek 2. Hij reed in de kwalificatie de tweede tijd achter Kimi Antonelli van Mercedes. En in de Eredivisie hebben Ajax en PSV met 2-2 gelijk gespeeld. Ajax staat nu 4e, maar kan vandaag worden ingehaald door FC Twente. NEC Telstar werd even stilgelegd vanwege onweer, maar eindigt uiteindelijk ook gelijk 1-1. Utrecht NAC Breda werd 2-0, Groningen Excelsior 2-3. Vanochtend af en toe zon, maar ook een bui. Vanuit het westen komen er meer buien aan. Het oosten heeft kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 17 tot 22 graden. En dat was het nieuws op 538.
5: Dan 538 verkeer voor je dan Flitsmeister. Maar deze ochtend helemaal niks te melden. Mocht je onderweg toch nog wat hebben gespot, meld het vooral via de app van Flitsmeister. Veilige reis.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
8: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom

Daar ben ik David bij 538. Je hoorde Talk to Me. Goedemorgen, Kilian van Luijten hier. Een belangrijke dag voor Formule 1-fans vandaag natuurlijk. Om 7 uur gaan de lichten uit in Miami. Max Verstappen die maakte gisteren behoorlijk wat indruk door tweede te eindigen in de kwalificatie. Dat had niemand verwacht eigenlijk. 0,1 seconde op Antoinelli, hè? Dat is echt nog sneller dan dat je met je ogen kunt knipperen. Maar goed, niet alleen Max Verstappen maakte gisteren indruk. Ook Ajax maakte behoorlijk wat indruk tegen PSV. Na 38 seconden incasseerde ze alweer een tegengoal. Alleen het bijzondere was deze keer dat ze niet opgaven, maar in de blessuretijd alsnog een gelijkmaker maakte. Ach ja, weet je, bekijk het positief. Als we het tegenwoordig altijd in de blessuretijd goed willen gaan maken, dan hebben we nog twee leuke speelrondes te gaan, toch? Hey, het zijn de hits van 538 om deze ochtend lekker bij wakker te worden. Suzanne Vreek, Kerm.

0: morgen.
1: Hey, als je me wat langer kent dan vandaag, dan weet je dat ik altijd de grootste fan ben van die kansloze kennisfeitjes. Dat zijn zeg maar van die feitjes waar je helemaal niks aan hebt, maar toch is het leuk om te weten. En ik zag nu dat ik Mike Posner voor je draai met I Took a Pill in Ibiza. En wat wel grappig is, normaal gesproken hoor je een titel van een track veel vaker voorbij komen, toch? Ik bedoel Suzanne Freek, Halverwege, die je net hoorde. Het woordje halverwege heb je vaker voorbij horen komen. Magnetic van de Bauza, die je ook net op 538 hoorde, hoor je ook Magnetic vaker voorbij komen. Maar Mike Posner dacht er heel anders over. Ze dacht, ja, ik ga dit moeilijk doen, er helemaal een titel te bedenken voor deze track. Weet je wat ik doe? Ik pak gewoon het allereerste zinnetje dat ik op papier zet. Dat wordt de titel van mijn nieuwe track. En daarom komt de titel van deze plaat maar één keer voor. Alleen maar aan het begin.

0: 538, je hoorde Medusa. En Kilian van Luijt hier met zometeen een plaat dat echt een mega wereldhit is geweest. Maar de maker zelf vond het echt een van zijn slechtste liedjes ooit. En dit verhaal precies is door je zometeen op 538. Ook is Ed Sheeran en Taylor Swift onderweg voor je.
1: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
2: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar 2,95 per week. En krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
3: Even over later.
4: Ik ben aan het streamen.
3: Oh, sorry.
4: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
5: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
6: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
7: Oh yeah.
6: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Lieve kips, Vega broodbeleg, dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
12: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
11: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
13: Op zoek naar gevaar. Prime Video brengt de rillingen. Zoals een dodelijk verlangen, zo heet dat er rook vanaf komt. Duik in de nieuwe dark romance 56 Days.
14: Some people are just meant to be together.
13: En bad guys die weigeren dood te blijven. In seizoen 2 van de huiveringwekkende misdaadthriller Cross.
15: This killer doesn't make mistakes.
13: Voor meer pure darkness, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18+. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
16: Komende week spelen we bij 538 een gloednieuw spel. Waarin je je hersenen moet laten kraken, je onderbuikgevoel moet vertrouwen en op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister 's ochtends en 's middags en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Komende week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Dit jaar bestaat Staatsloterij 300 jaar. Om dat te vieren hangen we dit hele jaar de slingers op. Extra jubileumprijzen, een speciale trekking, de Staatsloterijshow op SBS6 en vele andere unieke momenten. Kijk voor meer informatie op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust.

0: Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rennen, Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Goedemorgen, deze ochtend een mix van zon, wolken en een bui. Later vanmiddag komen er wel meer buien aan. En de oosten kans op onweer, hagel en flinke windstoten. En vandaag maximaal 22 graden. Als je weer op deed, door de weg met Flitsmeister. Met nog één flitser op de A4 vanaf Leiden richting Den Haag. Bij Den Haag zelf opgepast bij 44,7. 7:01, tijd voor de hoofdpunten met Ronald Remmelswaan.
7: Goedemorgen. In het Drentse Hogeveen is brand geweest in een appartementencomplex. Brand begon bij een auto in een carport eronder, maar sloeg al snel over naar huizen erboven. 8 woningen werden ontruimd. Vooral in het zuiden hadden ze gisteravond last van flinke buien, maar het zorgde niet voor al te grote problemen. Op beelden bij regionale media is te zien dat regenwater als een rivier door straten in Zuid-Limburg stroomt. En Max Verstappen is in de kwalificatie van de Formule 1 in Miami tweede geworden, achter Kimi Antonelli. Die start vanavond vanaf pole position. De race begint dan om 7 uur, omdat rond het circuit later noodweer wordt verwacht. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op
8: 538. Kilian van Luijt.
6: Met zometeen nieuwe muziek van Teddy Swims. En Sherwin komt eraan. En dit is Andy Grammer.

geloof jij altijd in jezelf? Ja, er zijn namelijk een hoop voorbeelden waarin mensen echt totaal niet in zichzelf geloven. DJ Jurgen is daar een mooi voorbeeld van. Ik sprak hem tijdens de House Top 1000 hier op 538, dat is het paasweekend. En ik vroeg hem eventjes naar het ontstaan van Better Off Alone, zijn bekende plaat. En toen vertelde hij met het verhaal dat hij het echt een verschrikkelijke plaat in eerste instantie vond. Hij had hem gemaakt, maar hij voelde het totaal niet. Vond het echt een veel te Duitse sound hebben. En toen dacht hij, weet je wat ik ga doen? Ik ga hem verkopen aan een of andere Duitse DJ voor een paar tientjes. En dan ben ik er vanaf, weet je wel. Uiteindelijk draaide hij in een club ergens in Amsterdam. Precieze plek wist hij niet meer. En toen dacht hij, ja weet je, laat ik deze plaat eens één kans geven om te kijken wat het doet. Mag jij raden wat er gebeurde? Inderdaad, die hele club van voor naar achter ging helemaal los op deze plaat. En toen dacht hij, nou, misschien moet ik deze plaat toch maar even lekker voor mezelf houden. Inmiddels is de rest hitgeschiedenis en zijn bankrekening heeft er ook behoorlijk van geprofiteerd. DJ Jurgen op 538, dit is Better Off Alone.

Hey, ben je bijgelovig? Uit onderzoek blijkt namelijk dat 1 op de 4 Nederlanders 13 als een echt ongeluksgetal ziet. Dat is ook goed terug te zien. In sommige vliegtuigen is er geen 13e rij. In sommige gebouwen bestaat de 13e verdieping helemaal niet. En in Amerika, daar gaan ze nog verder, daar kun je geen kenteken krijgen met het getal 13 erop. Toch is niet voor iedereen 13 een ongeluksgetal. Voor Taylor Swift bijvoorbeeld, die net op Vuidrecht hoorde, is het juist het geluksgetal. Het komt namelijk omdat ze het vaak gebruikt in haar leven en carrière. Ze is bijvoorbeeld op 13 december geboren en schreef haar eerste nummer op 13-jarige leeftijd. En laten we eerlijk zijn, met een inkomen van 13 miljoen per jaar is het getal ineens heel leuk, ja. Je hoort Taylor Swift en Offline bij 538. Zometeen nog nieuwe muziek van Son Milieu. En eerst Calvin Harris, dit is Promises. Hey,

0: Dit is jouw 538 met nieuwe muziek van Son Milieu. Je hoorde Dark Before the Dawn. Hey, goedemorgen. Kilian van Luijten hier met zometeen de 538-favorite van Sienna Spyro. Ook Bruno Mars komt eraan. Hey, en je hoort waarom Niels van de 538-ochtendshow niet naakt kan zwemmen.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
3: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog?
4: Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
5: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
6: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: De droomselectie.
9: Droom jouw amateurteam nog wel eens van Oranje?
10: Deze zomer selecteert Koeman een tweede team
9: dat Oranje achterna reist.
10: Meld je team aan via onsoranje.nl/staatsloterij-droomselectie.
8: De droomselectie.
11: Staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
10: Deze zomer selecteert Koeman een tweede team
9: dat Oranje achterna reist.
10: Meld je team aan via onsoranje.nl/staatsloterij-droomselectie.
8: De droomselectie.
13: En? Volgend jaar weer? Samen het dak eraf blazen.
14: Verzeker jezelf nu alvast van een onvergetelijke dag.
13: Score tickets voor 538 Koningsdag 2027 via 538.nl.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 Plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samenwerken is niet altijd even gemakkelijk.
17: Ik ben degene die hier voor jouw lul staat. Ik ben jou zat helemaal.
16: Wie heeft die oer-Hollandse handelsgeest echt in de vingers? Je ziet het in de Moneymakers. Morgen om 8:30 op 6.
18: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
19: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
18: Oh, Otrium?
19: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
20: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
21: Wow,
20: kost je maar 3 minuten.
21: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
20: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
22: Dit weekend bij Otrium. 10% extra korting op sneakers van New Balance, On Running en meer.
23: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Garnier, 1 plus 1 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
24: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
25: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om...

0: Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
3: 538 Nieuws. 8 uur.
4: President Trump is van plan veel meer militairen uit Duitsland weg te halen dan de 5000 die hij vrijdag noemde. Hoeveel meer, zegt hij niet. Trump is boos op bondskanselier Merz omdat hij kritiek heeft op de oorlog in Iran. Duitsland is niet erg onder de indruk. Volgens de defensieminister was de actie van Trump te verwachten. In Rotterdam zijn twee verdachten aangehouden na een steekpartij gisteravond in de wijk Delfshaven. Dat meldt de politie op X. Bij de steekpartij raakte een jongen van 17 gewond. Hij moest naar het ziekenhuis. Rond dezelfde tijd werden in dezelfde straat ook schoten gehoord. De politie bevestigt dat er een vuurwapen is gevonden. In het centrum van Hogeveen in Drenthe was vannacht een felle brand. Die begon in een auto onder een carport, maar sloeg over naar huizen erboven. Twee daarvan vlogen in brand, maar ook 6 andere woningen werden ontruimd. Bewoners konden voorlopig nog niet terug, er raakte niemand gewond. En de Formule 1 race in Miami begint vandaag een paar uur eerder dan gepland. De start is nu al om 7 uur. Reden is noodweer, dat wordt verwacht. Max Verstappen start vanaf plek 2. Kimi Antonelli was in de kwalificatie de snelste. Toch is Max blij. Dit seizoen had hij nog niet eerder een plek in de eerste startrij. Vanochtend af en toe zon, maar ook een bui. Vanuit het westen komen er meer buien aan. De oosten heeft kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 17 tot 22 graden. En dat was het nieuws op 538.
5: Dan 538 verkeer voor je de Flitsmeister. Met een flits op de A16 Rotterdam-Dordrecht bij Rotterdam zelf. 15.9. Veilige reis.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
7: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
9: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijt. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog?
11: Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
6: 538. Kilian
5: van Luijs. Zo, goedemorgen. Zometeen de 538 favorite van Gianna Spyro. Oh, Jennifer Lopez komt eraan. En dit is Airport Jack.

0: hoorde I Just Might. En door de week hoor je ze elke ochtend hier vanaf 6 uur. Timmerik, Niels en Florentien in een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Waar ze het afgelopen vrijdag hadden over zwembroeken.
1: Zijn jullie van de Speedo of van een beetje een losse zwembroek?
2: Geen kleding.
1: Geen? Ben je naakt? Nee.
3: Ja, hij is een...
2: Zeker,
3: ja,
2: ik ben een naaktzwemmer.
1: Ja. Oh, ja. Ben jij er zo heen?
3: Ja.
1: Is dat nou extra lekker of
2: heerlijk.
1: Zo?
2: Heerlijk. Ja. Dat is een gevoel van vrijheid.
1: Ja. Ja.
2: Enige is, soms sleept hij over de grond.
0: Vanaf 6 uur sharp zijn ze bij je terug. Timmerik, Niels en Florentien in de 538 Ochtendshow. En dit is de favorite van Sienna Sparrow.

0: 538 met Ace of Base. Je hoorde All That She Wants.
1: 538 presenteert...
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Mensen die regelmatig zoete aardappels eten hebben een hoger IQ. Of denk je dat stelling 2 waar is? Baby's worden geboren zonder een knieschijf. Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Dat doe ik omdat ik altijd groot fan ben van die kansloze kennisfeitjes. Dat zijn van die feitjes waar je eigenlijk helemaal niks in hebt. Maar toch ergens is het leuk om te weten. En toen dacht ik, ja, misschien wel een keer zo leuk om er wel wat aan te hebben. En zie daar dus Kilian's kansloze kennisquiz. Jouw kans op het 538 slaapmasker. En aan jou dus de vraag, welke van de twee is waar? Is dat stelling 1? Mensen die regelmatig zoete aardappels eten hebben een hoger IQ. Of denk je dat stelling 2 waar is? Baby's worden geboren zonder knieschijf. Welke is waar, denk je? Stelling 1 of stelling 2? Let me know via de app van 538. Hoor je nu, Jennifer Lopez.

0: How to Save a Life. Hey, en welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Mensen die regelmatig zoete aardappels eten hebben een hoger IQ. Of denk je dat stelling 2 waar is? Baby's worden geboren zonder een knieschijf. Welke denk je dat waar is? Stelling 1 of stelling 2? Je kunt het namelijk doorgeven via de gratis app van 538. En verder is onderweg voor je ATB en Olivia Dean.
1: Denk jij dat je een echte voetbalfan bent?
2: Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
1: Radio 538 presenteert
2: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken.
1: Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten?
2: Dan win je 20.000 euro.
1: En 1 jaar lang gratis boodschappen.
2: Aanmelden via 538.nl.
1: Het NK WK Voetbal Kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Op zoek naar liefde? Prime Video brengt het vuur. Beleef de kus die bijna gebeurde in de romantische film Love Me, Love Me.
8: What is it about you?
7: En een onverwachte romance die alle regels herschrijft in de serie Off Campus. Voor meer brandende liefde, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
9: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesschuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland.
12: Nog een keer! Papa, sneller!
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
14: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
16: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Jongens, eten.
21: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
22: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
23: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
24: Olivia Rodrigo. The Unravel Tour. In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via mojo.nl/Olivia Rodrigo.
25: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
26: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Conimex, Kroephoek, Boemboe en Boksausen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Je zou je

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
2: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
1: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
2: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
1: Stap je ook in?

0: Morgen deze ochtend een mix van zon, wolken en een bui. Later vanmiddag komen er dan meer buien aan. En in het oosten kans op onweer, hagel en flinke windstoten. Temperatuur vandaag maximaal 22 graden. Ze weer opdaten door naar de weg met flitsmaars. Ze hebben nog flitsers op de A2 richting Eindhoven bij 127.4. Dan de A10 vanaf de Koentunnel richting de Nieuwe Meer bij Amsterdam 28.6. Nog een keer de A10 de andere kant op richting de A10 Noord bij Amsterdam 4.5. En de A16 Rotterdam-Dordrecht bij Rotterdam 15.9. Exact 9:01, tijd voor de hoofdpunten met Ronald Remmelswaan.
1: Goedemorgen. Amerika gaat veel meer dan 5000 militairen uit Duitsland weghalen. Dat zegt president Trump. Hoeveel meer, zei hij niet. Trump is boos op bondskanselier Merz, die afgelopen week kritiek had op de oorlog van Amerika in Iran. In Hoogeveen in Drenthe zijn vannacht 8 huizen ontruimd nadat in een carport eronder een auto in brand was gevlogen. Het vuur sloeg over naar 2 van de 8 woningen. De bewoners kunnen voorlopig nog niet terug. En de Formule 1-race in Miami is uren naar voren gehaald, omdat rond het circuit noodweer wordt verwacht. Het begint nu om 7:00 vanavond onze tijd. Max Verstappen start vanaf plek 2. Kimi Antonelli pakte bij de kwalificatie pole position. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
2: 538. Kilian van Luit.
0: Met zometeen het antwoord op Kilian's kans naar zijn kennisquiz. Eerst Alex Warren.

0: Blazer en DJ Snake.
1: 538 presenteert
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Ja, welke van deze twee stellingen is waar? Is dat stelling 1, mensen die regelmatig zoete aardappels eten hebben een hoger IQ? Of denk je dat stelling 2 waar is? Baby's worden geboren zonder knieschijf. Dat doen we in Kilian's kansloze kennisquiz die ik deze ochtend ga spelen met Patrick. Patrick, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: En gefeliciteerd nog, hè?
3: Dankjewel, man.
0: En je was gisteren jarig.
3: Yep.
0: En je zei net al, je hebt het voor het eerst kunnen vieren met je zoon.
3: Ja, ja, inderdaad.
0: Vertel, hoe zit dat?
3: Ja, nou, gewoon, het was een beetje, Patrick, die was een beetje vroeger een beetje niet goed. En ja, gewoon flink verslaafd.
0: Ja.
3: En alles naar de kloten geholpen. En dan nu nuchter en clean en
0: Wauw.
3: Ja, mijn vader heeft altijd wel contact gehouden. En ja, vervolgens is hij toch wel weer in contact gekomen met mij.
0: Ah, nou wat fijn zeg.
3: Dus, wel de dag van mijn leven gisteren geweest.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Hoe heb je het gevierd dan? Wat heb je gedaan?
3: Lekker geluncht.
0: Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk.
3: Flinke broodje carpaccio en hij eet kip. En chill man.
0: Nou, lekker zeg. Heb je nog wat leuks gekregen van hem ook?
3: Nou, die dag, wat dacht je daarvan?
0: Ja, precies. Oh, wat leuk, jongen. Nou, lekker, man. Hé, welke van deze twee stellingen is waar? Is dat stelling 1, mensen die regelmatig zoete aardappels eten hebben een hoger IQ? Of denk je, Patrick, dat stelling 2 waar is? Baby's worden geboren zonder een knieschijf.
3: Stelling 2. Heel simpel.
0: Heel simpel, leg uit.
3: Nou, en wij mensen worden geboren zonder knieschijf. En je ontwikkelt pas knieschijf, weet je, als baby. Dat je, als je begint te kruipen, en dan gaat hij een beetje ontwikkeld worden. Dus dat.
0: Nou jongen, je hebt het hartstikke goed.
3: Ja, dankjewel.
0: Ja, tuurlijk zegt hij, ja. Baby's worden inderdaad geboren zonder knieschijven. Wel zit de kraakbeen op die plek. Dat later zich ontwikkelt inderdaad als een echte knieschijf. En wat je zegt, maar goed ook dat het is. Want als we elke keer lopen, als we elke keer kruipen, zeg maar. Ja, dan gaan die knieën natuurlijk helemaal naar de tering. Dus dat wil je ook niet hebben.
3: Heb je meteen een kreupelkind?
0: Ja. Ja, en ik weet niet, als ik nu wel eens op mijn knieën ga, dan loopt alles al te kraken. Laat staan als ik dat als baby moet meemaken.
3: Nou, misschien over een paar hebben mij ook, hè. Ja. Ik heb toch een jong outline.
0: Nou, ik hoop dat je in ieder geval nog een hoop verjaardagen met je zoon kan vieren, toch?
3: Kijk, dat hoop ik ook en daar gaan we toch voor. Lekker nuchter en clean, up and go met flow.
0: Lekker jongen, gefeliciteerd.
3: Dankjewel, man.
0: Hey, Slaapmasker komt je kant op, Patrick. Fijne dag nog vandaag.
3: Yo, dankjewel.
0: Hoi, hoi.

0: Kloks. En zometeen aan 9e, Marnix Westhuis die gaat vertellen hoe je veel geld kan verdienen met het bedenken van babynamen. Maar dat zit hoor je zometeen. Ook de Spice Girls en Taylor Swift komen eraan.
1: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
2: Je voldoet aan alle verwachtingen. Maar wat verwacht je eigenlijk van jezelf? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
6: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refa Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming, 2,5 prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig? Altijd? En een paar nieuwe broeken? Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale. Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
5: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
6: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar 2,95 per week.

0: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
1: Yay, Lego!
0: En als je bij Dreamland voor meer dan 70 euro Lego koopt, krijg je de speelse kat van Lego er gratis bij.
2: Yay, gratis!
0: Haast je dus naar je favoriete Dreamland winkel. Want de actie loopt nog tot 3 mei. Plezier, start hier.
3: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samenwerken is niet altijd even gemakkelijk.
4: Ik ben degene die hier voor jou lul staat. Ik ben jou zat helemaal.
3: Wie heeft die oer-Hollandse handelsgeest echt in de vingers? Je ziet het in de Moneymakers. Morgen om 9:30 op 6.
5: Nu mega mooie deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Axe en Rexona. 2 plus 3 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: 538 Nieuws. 9 uur.
8: De bouw van tienduizenden huizen loopt gevaar op door regels over de afstand tot landbouwgrond, meldt Nieuwsuur. Volgens die regels moeten huizen er vanwege gevaar door bestrijdingsmiddelen minstens 50 meter vandaan liggen. Maar vaak is er helemaal geen gevaar, zeggen gemeenten. Die willen daarom dat wetgeving wordt aangepast. Na een steekpartij gisteravond in Rotterdam-Delfshaven heeft de politie twee mannen van 18 en 22 aangehouden. De jongen van 17 raakte gewond. Hij moest naar het ziekenhuis. Volgens regiozender Rijnmond werden in dezelfde straat ook schoten gehoord. De politie zegt dat er een vuurwapen is gevonden en doet onderzoek. 5000 Amerikaanse militairen weghalen uit Duitsland vindt president Trump te weinig. Het worden er flink meer. Dat zei hij tegen journalisten in Florida. Hoeveel meer weet Trump nog niet en ook niet wanneer. Hij is boos op bondskanselier Merz. Die zei afgelopen week dat Amerika zonder plan aan de oorlog in Iran is begonnen. En het leek een Franse brouwer een leuk idee. Hij noemde een speciaal biertje met citroensmaak John Lemon, naar de beroemde Beatle. Maar zijn weduwe, Yoko Ono, ziet het humor niet van in. Ze eist een directe stop van de verkoop of een forse boete. De brouwer mag nog uitverkopen. En verzamelaars vechten nu om de laatste flessen. Vanochtend nog af en toe zon, maar ook buien. Vanmiddag is het bewolkt met meer buien. In het oosten kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 17 tot 22 graden. En dat was het nieuws op 538.
9: 538 verkeer dan door Flitsmeister. 1 vertraging, A12 Arnhem richting Utrecht bij Grijsoord. Auto met pech daar, 5 minuten vertraging. En er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Oppassen op de A2 Utrecht richting Amsterdam bij 38.0. A10 Zeeburgertunnel richting Diemen bij 11.6. En ook op de A10, maar dan de Koentunnel richting de Nieuwmeer. Oppassen bij 29.7.
10: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Hi, dag.
12: Hoi, hallo.
13: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
14: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
13: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
14: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
9: 538. Just A, Jack Style, John, hoor je zo meteen. Spice Girls, dit is Wannabe.

Hey, Jack Staal, John, turn the lights off bij 58. Zou jij de naam van je kind laten bepalen door iemand anders en daar dan ook heel veel geld voor over hebben? Het zou je niks verbazen, maar deze baan bestaat echt het verzinnen van kindernamen. Je kan er serieus veel geld mee verdienen.

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor. En dan van de ene Taylor naar de ander.
1: Jouw weekend. Jouw 538.
0: Want zou jij geld over hebben om iemand anders de naam van je baby te laten beslissen? Dat gebeurt echt. Natuurlijk. In Amerika, ja, waar anders. Babynaam consultant, zo heten ze. En een van de meest succesvolle van Amerika, die het meest poen daarmee verdient, dat is Taylor Humphrey. Pakt een paar ton per jaar met het verzinnen van babynamen. Soms met zoveel spoed dat ze alles uit haar handen moet laten vallen. Je zou denken, 9 maanden bedenktijd, maar goed. Voor 2026, dit jaar dus, haar voorspelling. Waarschijnlijk worden namen geïnspireerd op vogels, heel populair. Stel je voor, maandagmorgen gemeentehuis. Nou, meneer, mevrouw, gefeliciteerd met uw baby. Welke naam mogen we neerzetten?
2: Hoe noemen ze jou?
3: Koekoekjoen.
2: Hoe? Koekoekjoen.
0: Ah, ja, de koekoek. Dat is natuurlijk ook een vogel. Toch blij dat mijn ouders in 1998 op tv een schaatser zagen en dachten, goh, Marnix, dat is een leuke naam. Dus goedemorgen, Marnix hier, Radio 58, lekker zit op je zondag. Zoe Levi, sneller zometeen de Michael Jackson. Dit is Black or White.

0: Zo, Olivia en Snelle, ik zing bij Radio 538. Hey, wij als Nederlanders, wij hebben ooit een record gehaald. En dat heeft te maken met de allergrootste ter wereld. Detail zou je zo meteen.
1: Begin de dag met een lach met de 538 Ochtendshow. Morgen om 9:45. Even bellen met Peter Heerschop.
2: Rekken heeft wetenschappelijk geen enkele zin. En dat is achteraf natuurlijk logisch. Want dan zeg ik, heb je ooit een jachtluipaard zien rekken voordat hij een gnoe gaat vangen?
1: 538! De 538 Ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538.
3: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
4: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
5: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten? We doen met je mee. Plus.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow.
7: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig? Altijd? En een paar nieuwe broeken? Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale. Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond.

0: meer?
1: Coffee Lovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar 30 euro per maand. En krijgen nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van 229 euro. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950 euro of 133 euro bijtelling per maand. MG, find your more.
9: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Op zoek naar actie? Prime Video brengt de spanning. Wat dacht je van schurken die praten in plaats van vechten? In de laatste seizoensaflevering van The Boys.
12: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
11: En vuurgevechten waar de kogels nooit op raken in de hilarische actiethriller The Wrecking Crew.
12: Damn pumped.
11: Nog meer epische actie? Op Prime Video kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
13: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je dan Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: En geen zwerver. En ik ben al helemaal geen stinkende zwerver. Ja, het zijn een paar tweets van Post Malone uit 2015. Je hoorde met I Had Some Help bij Radio 538. En terwijl hij dat in 2015 op Twitter zette, hebben een paar jongens uit Nederland echt een bizar wereldrecord neergezet. Namelijk de allerlangste ter wereld. Allerlangste tandem ter wereld, voor de duidelijkheid. Ja, 35 meter lang, wel gewoon twee banden. Ja, het is gewoon een normale fiets, maar dan gebouwd van een festivalconstructiebuizenstel, weet je wel. Waar normaal de speakers en de lampen in hangen op festivals, weet je wel. Nou, daar is hij dus van gebouwd. 35 meter lang, de ene persoon stuurt vooraan en de andere achter die trapt. En dat lijkt me serieus opgave, hoor. Een fiets van 35 meter aan moeten trappen. Jongen, jongen, dan moet je wel serieus naar de sportschool, denk je niet. Niks van mij, hoor. Nee, de laatste keer dat ik met mijn collega Kian, hè, op een tandem zat, belanden we allebei in de sloot tijdens de Red Bull Stalen Ros.
1: Nog zo gezegd, geen bommetje!
0: Hey, goedemorgen, dit is Radio 538, mijn naam is Mardix. Zometeen met Lucas en Steve, Believe It, naar Brandy en Monica. Dit is The Boy Is Mine.

Lucas en Steve, Believe It bij Radio 538. Hey, vanaf morgen jouw kans op 10.000 euro in de 538 ochtendshow en de 538 middagshow de komende week. Als je meespeelt met het 538 kokerspel. Alle details check.

Share and Believe bij Radio 538. Hey, deze week veel NL alert in Nederland. Hè, mede door al die de bosbranden die we hadden. Maar er ging nog een alert uit. Maar dan naar alle single fans van Harry Styles. Want na 8 maanden daten is hij verloofd. Ja, Harry Styles definitief van de markt. Oh nee, wat moeten ze fans nou? Je hoort er nu, Harry Styles. Dit is...

0: Kane Brown, Miles on It bij Radio 58. Hey, er is een onderzoek gedaan met duiven door heel Europa en ze blijken een angst te hebben. Detail sowieso.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
2: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 8 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris of taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
11: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
12: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf €27,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
14: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
15: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
17: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
18: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
15: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
19: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
20: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
21: Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
22: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
23: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
24: 538 Nieuws.
25: 10 uur.
26: In IJsselstein zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. Ruiten zijn ingegooid, er is een vlag op zijn kop opgehangen en er zijn stickers geplakt met het woord corrupt erop. Het is al een paar weken onrustig in IJsselstein vanwege de komst van een asielnoodopvang voor meer dan 100 mensen bij een voetbalclub. Er zijn 2 jonge mannen aangehouden voor een steekpartij gisteravond in Rotterdam-Delfshaven. Daarbij raakte een jongen van 17 gewond. Hij ligt in het ziekenhuis. Regiozender Rijnmond meldt dat getuigen zeggen ook schoten te hebben gehoord. Politie bevestigt dat, maar er zou nog geen wapen zijn gevonden. Voor de derde keer in korte tijd was er vannacht in Almere brand in een leegstaande sauna, meldt Omroep Flevoland. De brandweer kon snel blussen, ook omdat er een flinke regenbui viel. Het pand staat al jaren leeg. Op die plek moet een woonzorgcentrum komen. De eerste brand in februari was vermoedelijk aangestoken. En een emotioneel bericht van de moeder van Jade Kok op de socials na de uitvaart van haar dochter vrijdag. Zo mooi, heftig, emotioneel, liefdevol en indrukwekkend, schrijft ze. Maar ook dat ze geen idee heeft hoe ze nu verder moet zonder haar. Duizenden mensen vormden een erehaag toen de auto met Jade langs reed. Eerst nog af en toe zon, maar ook al buien. Vanmiddag is het bewolkt en dan komen er meer buien aan. In het oosten kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 17 tot 22 graden. Morgen zonniger. En dat was het nieuws op 538.
0: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Vertraging op de A12 Utrecht richting Arnhem bij Waterberg. 14 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens. 10 minuten. En de A50 Os richting Apeldoorn ook bij Waterberg. 14 minuten vertraging. Flitsers ook op deze zondagochtend. Oppassen op de A4 Bernis richting Schiedam bij 71,8. A10 Groentunnel richting de Nieuwe Meer bij 29,7. A12 Zoetermeer richting Gouda bij 25,9. A13 Rijswijk richting Rotterdam bij 16,6. En ook oppassen op de A22. Velsen richting Beverwijk bij 9,2.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smin.
16: Boost yourself.
24: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
25: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
0: 538. En goedemorgen met de lekkerste hits voor je zondagochtend. Miles Smith, Nile Horan, hoor je zo meteen na 10.

0: Smit en Lauren, you're the drive safe. Hey, wat lekker hè, dat de Formule 1 eindelijk weer is begonnen dit weekend. Lag even een tijdje op zijn gat door de oorlog in het Midden-Oosten, met die straat van Hormuz en zo. Dit weekend hebben we al een sprintrace achter de rug. Vanavond om 7 uur is de hoofdrace in Miami. 3 uur eerder dan gepland. Komt door noodweer dat daar voorspeld is in Amerika, Miami. Max vanaf P2. En Niall Horan die je net hoorde. Van welke coureur is hij eigenlijk fan?
1: Like Verstappen, like Leclerc, like Carlos Sainz, Perez. Yeah, I don't want to sound like a glory hunter, but I'm a huge Lewis Hamilton fan.
0: Oh, fan van Lewis Hamilton. Je moet weten, dit zei hij nog in de tijd dat Lewis Hamilton bij Mercedes was. En daar wel wist te winnen. Bij Ferrari op dit moment namelijk helemaal niet. Hey, goedemorgen, Marnix hier. Klein onderzoekje voor de zondagochtend. Denk jij te weten wat het antwoord is? Duiven, waar zijn ze bang voor? Voor mannen of vrouwen? Dus waar zijn duiven bang voor? Juist antwoord hoor.

laatste jaar, Sean en Paul, Cheap Thrills bij Radio 58. Hé, wat denk je? Duiven, zijn die banger voor mannen of voor vrouwen? Er is een klein onderzoekje uitgevoerd in 5 verschillende Europese landen. En de onderzoekers hielden alles gelijk. Dus bij testpersonen dezelfde kleding, dezelfde manier van lopen. Niet laten zien of het lang of kort haar is. En toch kwam er 1 juiste antwoord uit. Het scheelt ook maar 1 meter. Dus duiven laten het juiste antwoord 1 meter dichterbij komen. Duiven zijn namelijk banger voor vrouwen. Ja, dat is uit dit onderzoek gekomen. Ik lieg niet. Duiven blijken banger te zijn voor vrouwen. Het is alleen nog niet zo duidelijk waarom. Misschien dat ze iets van geur doorhebben of zo. Het zou ook een misvatting kunnen zijn bij het onderzoek. Je hoort die duiven natuurlijk het... ik roekoe. Ik roekoe. Het is wel gele kaarten voor mij. Goedemorgen, 58. Marnix hier. Alesso, Becky, hoor je zo meteen.

0: En Becky Hill, Jordan Surrender bij Radio 538. En je raadt nooit wat de script per se in hun kleedkamer wil hebben liggen voor een optreden. Het antwoord hoor je zo meteen.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
4: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
6: Komende week spelen we bij 538 een gloednieuw spel. Waarin je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen. En op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister 's ochtends en 's middags. En speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij. Dan win je een waanzinnig geldbedrag. Komende week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
8: Dit jaar bestaat Staatsloterij 300 jaar. Om dat te vieren hangen we dit hele jaar de slingers op. Extra jubileumprijzen, een speciale trekking, de Staatsloterijshow op SBS6 en vele andere unieke momenten. Kijk voor meer informatie op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: 4 spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samenwerken is niet altijd even gemakkelijk.
13: Ik ben degene die hier voor jouw lul staat. Ik ben jouw zat helemaal.
12: Wie heeft die oer-Hollandse handelsgeest echt in de vingers? Je ziet het in de Moneymakers. Morgen om 8:30 op 6.
14: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Garnier, 1+1 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
15: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
16: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: Stap over op Ziggo Internet en TV. En krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
19: Get ready for the OG.
20: All y'all bitches wanna look like me.
21: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
22: Olivia Rodrigo. The Unravel Tour.
0: In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via mojo.nl/Olivia Rodrigo.
3: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
22: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
23: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
24: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
25: 538 Marnix Westhuis.
26: En goedemorgen. De script hoor je zo meteen naar Taylor Swift en Opalite.

The Script en I Want It All bij Radio 538. Waarschijnlijk ken je die verhalen wel van artiesten, toch, die verplicht iets in hun kleedkamer willen hebben voordat ze gaan optreden. Gerard Joling bijvoorbeeld, een spiegel en appelsap. Afrojack gaat voor champagne en lekker eten en drinken voor zijn crew. En De Script die je net hoorde, die heeft een andere grote wens. Waarschijnlijk ligt het bij jou ook in de la. Thee. Oké, niet Earl Grey of rooibos. Ze willen het specifieke merk Barry's hebben. Dat is de populairste thee van Ierland, waar ze vandaan komen. En dat helpt hun, zoals ze zelf zeggen, om zich overal ter wereld thuis te laten voelen. Nou, als ik een artiest zou zijn, zou ik wat anders op die rider neerzetten. Namelijk een wit broodje met pindakaas en hagelslag. Dat is pas thuiskomen. Hey,

0: Susanne Freek, halverwege.
1: Radio 538 presenteert het NK WK Voetbal Kijken.
0: Wie is de grootste voetbalfan van Nederland? Die alles uit zijn agenda schrapt om geen seconde te hoeven missen van een wedstrijd. En er ook nog eens alles over weet. Als jij jezelf hierin herkent, of misschien wel een van je vrienden, ga dan naar 538.nl, want 538 organiseert het NK WK Voetbal Kijken. 4 dagen lang. Dag en nacht naar wedstrijden kijken zonder in slaap te vallen. En terwijl die wedstrijden bezig zijn, moet je ook nog eens de juiste antwoorden geven om niet uitgeschakeld te worden. En dan degene die als laatste overblijft, wint 20.000 euro. En een jaar lang gratis boodschappen doen. Hoe vet is dat? Dus, wat denk je ervan? Kun je dat? Ga naar 538.nl en meld jezelf of misschien wel een van je vrienden aan en schiet op. Het kan namelijk nog 1 week. 538.nl voor het NK WK voetbal kijken. Melee, hoor je nu.

0: 538 met Gordo en Reinier Zonneveld. Je hoort een Loco Loco. Hey, wat hebben Mexico, Japan, Zuid-Korea en Amerika met elkaar te maken? Een van de hits die je zometeen gaat horen.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
2: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: En we zijn nog niet klaar, want deze week ook nog bij Lidl Plus. Mango, per stuk voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het. Lidl,
3: Lidl Deals. Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Wow, dit wil ik! Nu bij Beterbed tot 800 euro korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
9: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
7: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
11: Yay, Lego!
10: En als je bij Dreamland voor meer dan 70 euro Lego koopt, krijg je de speelse kat van Lego er gratis bij.
12: Yay, gratis!
10: Haast je dus naar je favoriete Dreamland winkel. Want de actie loopt nog tot 3 mei. Plezier, start hier.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
14: Voor de makers. Praxis.
15: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel. Voor iedere klus de ideale bus.
16: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar 30 euro per maand. En krijgen nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van 229 euro. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
2: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: 538 Nieuws.
5: 11 uur.
6: De gemeente IJsselstein komt later vandaag met reactie op de vernielingen van vannacht bij het stadhuis Annex Theater. Een woordvoerder zegt dat eerst moet worden uitgezocht wat er precies is gebeurd. Op foto's is te zien dat ruiten zijn ingegooid en dat beveiligingscamera's zijn afgeplakt. In IJsselstein moet een asielnoodopvang komen. In Meppel is in het water een lichaam gevonden, meldt RTV Drenthe. De omgeving werd snel afgezet. Hulpdiensten hebben het lichaam op het droge gehaald. Er is een onderzoek opgestart om erachter te komen wie het slachtoffer is en of het om een ongeluk of een misdrijf gaat. Amerikaanse buitenlandminister Rubio gaat komende week naar het Vaticaan in een poging om de ruzie met de paus te lijmen. Hij spreekt de paus niet zelf, maar zijn rechterhand. De paus had al een paar keer kritiek op de oorlog in Iran. Daarop zei Trump dat hij de paus zwak en verschrikkelijk vindt en beelde zichzelf af als Jezus. En het nieuwe muziekproject van de Rolling Stones heet Foreign Tongues. De drie bandleden hebben beelden van stukjes albumhoes gedeeld op hun socials. Gisteren was er ineens een fragment van een nieuw nummer met een emoji van een cd erbij. Er werden laatst al meer hints gegeven, onder meer via mysterieuze posters in Londen. Bewolkt en er trekken veel buien over het land. In het oosten is daarbij kans op onweer, hagel en windstoten. Het is van west naar oost 17 tot 22 graden. Morgen zonniger. En dat was het nieuws op 538.
7: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Vertragingen, dit zijn de drie grootste van dit moment. A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens, 21 minuten. A16 Rotterdam richting Antwerpen bij het industrieterrein Breda, 6000 tot 7000, 24 minuten. En de A58 Bergen op Zoom richting Tilburg bij Galder, 18 minuten vertraging. Er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Oppassen op de A10 Koentunnel richting de Nieuwe Meer bij 29.7. A12 Zoetermeer richting Den Haag bij 12.8. A22 Velsen richting Beverwijk bij 9.2. En ook oppassen op de A27 Hilversum richting Utrecht bij 88.2.
8: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
9: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
10: NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van Werkend Nederland.
11: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken.

0: en Andy Grammer, The Thing I Love.
1: Jouw weekend, jouw 538.
0: Hey, wat denk je dat Mexico, Japan, Zuid-Korea en Amerika met elkaar te maken hebben? Het klinkt inderdaad alsof je een rondje loopt in de all-you-can-eat wereldkeuken. Dat is het in dit geval niet. Nee, dat zijn de vier landen waar Max en Andy Grammer de videoclip voor dit nummer The Thing I Love hebben opgenomen. Ja, toch weer wat anders, zo'n videoclip in die vier verschillende landen. Ik bedoel, als je kijkt hoe de meeste Nederlandse volkszangers het aanpakken. Wit overhemdje, volle kroeg, beetje handjes in de lucht. Ja, la la la la, weet je wel. Maar ik was toch benieuwd, Max en Andy Grammer. Stel je voor, zij zouden als volkszangers een nummer hebben gemaakt. Dus in plaats van wat je net hoorde, hoe zou dat dan klinken? Nou, bij deze het antwoord. La la la.

0: Maxime en Babette, hoe dan ook, bij Radio 538. Die deden ze ook nog live, hè? Voor 40.000 waanzinnige 538-luisteraars op het Chasséveld in Breda. Dat optreden kun je trouwens terugkijken via de YouTube-pagina van 538. Maar ook die van Direct, Bankzitters, Roxy Dekker en nog veel meer. De grote afsluiter van 538 Koningsdag, Afrojack, die ga je zo meteen horen. Heeft hij eigenlijk nog een beetje last van de zenuwen voordat hij moet optreden?
1: Ja, het is, zeg maar, op een gegeven moment doe je het zo lang, dan doe je het gewoon. Het is net zo als je 's ochtends wakker wordt en je smeert een boterham pindakaas. Dat is gewoon dat nog steeds hetzelfde.
0: Afrojack, je hoort hem zo meteen bij 538 met Rivers naar Madonna. Dit is Holiday.

0: Applejack en Rivers bij Radio 538. Hey, je gaat zo meteen de Alberto Stegeman van de popmuziek horen. Hoe dit zit, je hoort het zo meteen.
1: Denk jij dat je een echte voetbalfan bent?
2: Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
1: Radio 538 presenteert
2: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken.
1: Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten.
2: Dan win je 20.000 euro.
1: En 1 jaar lang gratis boodschappen.
2: Aanmelden via 538.nl.
1: Het NK WK Voetbal Kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
3: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Lieve Kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
8: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
9: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
10: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
11: Boost yourself.
12: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op moederdag.
13: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
14: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
15: Bij Star Channel hangt er iets in de lucht.
16: I'm serious about that.
15: Het wordt een spannend voorjaar op meerdere fronten met de Disney Plus hitserie Will Trent.
17: Well, I guess we're back, Betty.
15: Een nieuw seizoen van From. En nog veel meer. Volg je favoriete series bij Star Channel.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
19: Nu bij Karwei, 30% korting op bijna alle buitenbijts. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
21: Joehoe!
16: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
22: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
23: Fans van Voordeel.
22: Aldi.
24: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
22: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89.
25: Dat is verfrissend goedkoop.
22: Zeker weten.

Wie is dat nou? De Alberto Stegeman van de popmuziek. 538. Nou, je hoorde hem net. Ryan Tedder, dat is de zanger van One Republic. En hoezo is hij dan eigenlijk de Alberto Stegeman van de popmuziek? Nou, Alberto Stegeman gaat altijd undercover in Nederland. En Ryan Tedder, die wordt achter de schermen ook wel de undercover king of popmuziek genoemd. Het klinkt omdat hij allemaal mensen onthult en zo. Nee, hij heeft een paar van de grootste hits voor heel veel popartiesten geschreven. En wat dacht je van Beyoncé? Halo heeft hij geschreven. Iets voor Adele, voor Ed Sheeran, Tate McRae. Ook van onze eigen Chesto. En ook voor Leona Lewis, Bleeding Love. Die heeft hij ook geschreven. Die ga je zo meteen horen bij 538 naar Gala, Freak from Desire.

Fiona Lewis en Bleeding Love bij Radio 538. Hey, terwijl Donald Trump zijn soldaten uit Duitsland haalt, sturen wij juist meer hits jouw kant op. Wat dacht je daarvan? Teddy Swims, Dance and I, hoor je zo meteen.

0: Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
1: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskblad cadeau van al 5 euro. Koop hem in de winkel of op

0: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je daar zin in?
3: Ja.
2: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
0: Echte hamburgers zonder een koe te slachten. Het kan echt. Pioniers uit Maastricht maken 80.000 hamburgers uit een paar cellen. En die koe, die staat gewoon nog in de wei. Kijk op brightlands.com.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
5: Voor de makers.
1: Praxis.
6: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming, tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne begint natuurlijk bij...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: En dan nu de vuurberichten. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los.
9: Altijd weer die autodrop.
10: Absurd.
9: Lekker.
11: Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Shop nu heren sneakers al vanaf 14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
12: Je zou je

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd

0: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
1: En? Volgend jaar weer? Samen het dak eraf blazen?
2: Verzeker jezelf nu alvast van een onvergetelijke dag.
1: Score tickets voor 538 Koningsdag 2027 via 538.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Nu mega mooie deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Axe en Rexona. 2 plus 3 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: 538 Nieuws.
3: 12 uur.
4: De grote brand in de toetjesfabriek in Ermelo gisternacht is misschien aangestoken. Het onderzoek loopt nog, maar de politie sluit brandstichting aan de hand van eerste camerabeelden niet uit. Het pand brandde helemaal af, er vielen geen gewonden. De politie kan nog niet zeggen of er al verdachten in beeld zijn. Twee Nederlanders die meevoeren met de hulpvloot voor Gaza komen eind van de middag aan op Schiphol. Het Israëlische leger hield een aantal boten bij Creta tegen. Eén van de Nederlanders kreeg rake klappen. Ongeveer 175 mensen werden op Creta afgezet. Twee opvarenden zijn meegenomen naar Israël. Tientallen kinderen leggen bloemen op de 400 graven van het Nationale Ereveld in het Gelderse Loenen. De Oorlogsgravenstichting wil zo ook de jongere generatie betrokken houden bij de herdenking. De bloemenlegging is altijd een dag voor 4 mei, omdat het ereveld dan gereserveerd is voor de officiële herdenkingen. En ondanks de vernieling aan het stadhuis in IJsselstein kan het theater dat er zit vandaag open. De hoofdingang blijft dicht, daar zijn ruiten ingegooid en de pui is ontzet. Daarom wordt tijdelijk een zijdeur gebruikt. Politie hoopt vanmiddag meer te kunnen melden over de vernieling die mogelijk te maken heeft met de plannen voor asielopvang. Bewolkt en er trekken veel buien over het land. In het oosten is daarbij kans op onweer, hagel en windstoten. Het is van west naar oost 17 tot 22 graden. Morgen zonniger. En dat was het nieuws op 538.
5: Dankjewel. 1 over 12. Goedemiddag. Verkeersinformatie voor je van Flitsmeister op 538. Op dit moment, ik F5 de hele boel even. 12 vertragingen op de A-wegen. De drie langste, dat zijn deze. De A1 Hengelo richting Osnabrück tussen de Letten en de grens met Duitsland. 23 minuten. De A4 Dinteloord richting Antwerpen tussen Markiezaad en de grens met België. 24 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen tussen Sippelveld en de grens met Duitsland. We willen allemaal weg, lijkt het wel. 22 minuten vertraging, Duitserweg helemaal afgesloten.
6: Controles dan eentje op de A10 Zeeburgertunnel richting de A10 Noord bij Amsterdam. 7.0. De A22 Velsen richting Beverwijk bij Velsen Zuid. 9.2. En de A27 Hilversum richting Utrecht bij Maartensdijk. Op de rem bij 87.8.
7: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
8: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
9: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
10: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
11: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
12: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
13: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: 538. Nou, maak je klaar voor een super zondag hier op 538.
6: Met zometeen Shakira, Zoo komt eraan naar Roxy Dekker en Loser.

0: ik zit te denken, maar we draaien Zoo in dit radioprogramma van Shakira. En dat betekent altijd...
1: Dierenfeitje!
2: Martijn en Julia. Fijn.

0: mensen zijn gespot die jaren later nog steeds worden lastiggevallen door kraaien, omdat ze ooit één vogel hebben geïrriteerd. Dus de crow mafia is real.
1: Oké. Nou, fijn dat ik dit weet. Doodsbang ben ik. Hey, dit is 538, het is zondagmiddag en we zijn even benieuwd in welke bubbel jij zit. Waar ben je mee bezig? Wat houdt je bezig? Heb je al spijt van dingen die je gisteren hebt gedaan? Laat even weten aan ons, door middel van 3 cryptische woorden, hoe jouw bubbel er op dit moment uitziet. Waar ben je mee bezig? Omschrijf dat even in 3 woorden. En dan gaan Julia en ik proberen om jouw bubbel een beetje door te prikken en te raden waar jij op dit moment mee bezig bent.
0: Ja, spreek het even in via een audioberichtje via de app van Radio 538. Dus 3 cryptische woorden wat jij op dit moment aan het doen bent. En dan gaan wij dat eens even proberen te raaien.
1: 3 cryptische woorden inspreken via de app van 538. En wie weet prikken we jouw bubbel zometeen door. Material Lover van Shannon Spyro komt eraan. Na Seal.

0: Martijn en Julia.
1: Ja, iedereen zit toch een beetje in zijn eigen zondag. Een middagbubbel eigenlijk. En wij willen eigenlijk aan de hand van 3 cryptische woorden even aan het raden wat jij aan het doen bent op dit moment.
2: En ook leuk om thuis mee te raden natuurlijk als je die woorden hoort. We gaan eens even beginnen met Emily. Die appte deze 3 woorden in.
3: Hey, Emily hier. Waar ik op het moment mee bezig ben is haar, water en krullen.
2: Ik kijk even naar jou, Jules. Want ja, ik denk dat het meer jouw vakgebied
1: Emily
2: is dan
1: die heeft
2: voor
1: een
2: mij.
1: Haarwasdag.
2: Haarwasdag.
1: Ja, de vrouwen hebben een haarwasdag. Echt.
2: Ik dacht, Emily gaat vandaag urenlang bij de kapper zitten, dacht ik eigenlijk. Emily, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Wat ben jij aan het doen vandaag?
4: Nou, Julia, je had gelijk. Ik had inderdaad een haarwasdag.
1: Ja, toch?
2: Help me even. Vrouwen hebben een haarwasdag?
4: Ja, het is een hele routine. Zeker met krullen erbij. Het is echt een hele routine.
1: Ja, dit is echt een opgave. Zeg maar, ik zet hem ook echt, ik weet niet of jij dat ook doet, Emily, maar ik zet hem echt in de agenda, de haarwasdag.
4: Nou, ik plan hem een soort van in mijn hoofd. Ik heb hem nog net niet in de agenda, maar ik plan hem inderdaad wel in mijn hoofd in, ja.
1: Ja, en dat je dan bijvoorbeeld op zondag je haar gaat wassen en denkt, oeh, ik heb donderdag een feestje, ga ik dat redden, maar ik heb woensdag ook nog een sportlesje en dan wordt het weer vet, moet ik dan woensdag of donderdag wassen? Och, wat hebben we een zwaar leven, toch?
4: Ja, nee, die voel ik helemaal.
2: Ik weet niet wat ik hoor, weet je dat?
4: Ja, dat is voor mannen, dat denk ik echt nog wel een heel ander.
1: Jullie denken altijd dat wij het heel makkelijk hebben als
2: vrouwen. Nee, dat hoor je mij niet zeggen.
1: Maar zwaar leven, we moeten kinderen uitpersen, we moeten ons haren wassen.
2: Oké, daar heb je helemaal gelijk in. Emily, die laatste vraag. Hoe lang duurt bij jou een haarwasdag?
4: Oeh, dat kan wel variëren tussen de 1,5 en 2 uur, denk ik.
2: Ja, 1,5 en 2 uur.
1: Ja, dag op dag.
2: Hoe laat ben je opgestaan vanochtend?
4: 9:15, dus in die zin
2: valt
4: wel mee.
2: Oké, nou, stuur even een fotootje van het eindresultaat. Daar ben ik dan ook alweer benieuwd naar.
4: Ja, dat zal ik doen.
2: Oké, dankjewel.
1: Succes en sterkte.
2: Succes ermee.
4: Hoi. Nee, dankjewel.
2: Nou, wasdag. Ongekend. Laten we Louise ook nog even doen.
5: Oppassen, auto, thuis.
2: Oppassen, auto, thuis.
1: Ik denk dat hij een hele dure auto heeft en daarop moet passen zodat hij niet gestolen wordt.
2: Is dat ook iets typisch vrouwelijks wat je nu zegt, of niet? Ja. Hey, oppassen auto thuis. Ik denk dat ze zal wezen oppassen. En dan naar huis rijdt. Het is niet heel cryptisch, maar we gaan het even checken bijna. Louise, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
2: Je hebt opgepast, denken wij. Nee, zover waren we wel. Maar is het op een auto of op kinderen?
6: Nee, op kinderen.
2: Op kinderen?
6: Ja.
2: Niet je eigen kinderen dan?
6: Nee, ik heb geen kinderen.
2: Oké, en ik hoor jou denken, gelukkig niet.
6: Oh nee, dat maakt me niet uit. Ik heb 3 hele lieve neefjes en daar heb ik heerlijk.
2: Ja, maar dat is veel beter eigenlijk. Jij bent dan de toffe tante. Dat is een veel betere rol die je kan hebben.
1: Maar is het zo dat, is het dan ook zo dat jouw zus, is dat dan toch? Ja.
6: Ja.
1: Geeft zij dan ook regels mee of zo? Weet je wel, van nou, ze mogen maar 3 snoepjes op de avond. Ze mogen maar de iPad tot 7 uur.
6: Nee, want als ik oppas zijn het mijn regels.
1: Hoppa.
6: En niet haar regels.
1: Kijk, daar hou ik van.
2: Is Louise niet alleen de toffe tante, maar ook de strenge tante?
6: Absoluut niet. Ze mogen voor mij heel veel, dus dat...
1: Suikertante.
2: Zoekertante.
6: Ja, zeker.
1: Wat leuk, zeg.
2: Alright. Hey, doe ze de groetjes, alle neefjes en nichtjes van ons. En mocht ik nog een oppas nodig hebben, kan ik jou dan bellen?
6: Ja hoor, dat mag.
2: Uitstekend, afgesproken. Louise, dankjewel. Geniet van je middag.
6: Jo, dankjewel. Hoi.

0: Doontje op 58.
1: Zometeen hoor je muziek van de mooiste vrouw van de wereld, vind ik wel.
0: Ik wist niet dat jij een plaat gemaakt had.
1: Ach, je wordt steeds leuker.
0: Maar wie is het dan?
1: Ja, dat hoor je zometeen.
2: Denk jij dat je een echte voetbalfan bent? Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis. Radio 538 presenteert het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken. Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten? Dan win je 20.000 euro. En 1 jaar lang gratis boodschappen. Aanmelden via 538.nl.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wow, dit wil ik! Nu bij Beterbed tot 800 euro korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
3: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop, zeker weten.
4: Fans van Voordeel,
3: Aldi.
7: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Is binnen 3 minuten geregeld.
10: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
13: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
12: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
15: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
16: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
17: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
18: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En wie gaat er mee het water op, sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 8 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
19: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samenwerken is niet altijd even gemakkelijk.
20: Ik ben degene die hier voor jouw lul staat. Ik ben jou zat helemaal.
19: Wie heeft die oer-Hollandse handelsgeest echt in de vingers? Je ziet het in The Moneymakers. Morgen om 21:30 op 6.
21: Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skysifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
22: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
23: Honor the craving.
24: Domino's.
25: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn.
0: En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: 538. Martijn en Julia.
14: Zometeen muziek van de mooiste vrouw ter wereld. Maar eerst Sander.

0: zijn.
1: Ja, dit was er.
2: De mooiste vrouw van de wereld.
1: Absoluut, zonder twijfel.
2: Ik kan daar wel in mee, ja.
1: Toch?
2: Zeker.
1: Die vrouw is 30. Die ziet eruit als ja, eigenlijk 30 gewoon. Maar ze is zo ontzettend knap.
2: Dua Lipa, Illusion op 538. Zometeen gaan we weer een spelletje spelen. 10-1. Ik heb een onderwerp gekregen en daar mijn eerste 10 associaties bij opgenoemd. Dat onderwerp heb ik van Julia gehad.
1: Als ik bijvoorbeeld zeg, ja, kringverjaardag.
2: Dan zeg ik afbellen.
1: Nou, jij moet raden wat er op zijn lijstje staat. Raad je de meeste antwoorden goed, dan win je het 538-tosti-ijzer.
2: Dat is wel een mooi ding. Dan branden we gewoon het 538-logo in je boterham. Dus wil je meespelen met 10-1? App even 10 met de 538-app. 10 even sturen met de 538-app. Wie weet win je zometeen dat tosti-ijzer.

0: Red Hot Chili Peppers op 538. Californication.
1: Het is bijna 10-1, dus spelen we.
0: 10-1. Met Kirsten. Kirsten, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En met Robin. Robin, ook goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Jouw dochtertje zit ook naast je, toch, Robin?
3: Ja, dat klopt.
1: Die had zich opgegeven, dus jullie gaan met vader en dochter de strijd aan.
3: Ja, inderdaad.
0: Dat is wel leuk, dat hebben we nooit eerder gehad.
1: Nee, wat leuk, man. Hey, Martijn heeft een onderwerp van mij gekregen, buiten de uitzending om. En daar zijn de eerste 10 associaties bij opgeschreven. Dat doen we, zodat je ons een beetje beter leert kennen. En je ziet wat voor gekke breinen wij hebben. Dus een logisch antwoord, dat kan soms ineens fout zijn. En een random antwoord kan ineens goed zijn. Jij moet raden wat er op Martijn zijn lijstje staat. Raad je de meeste goed, dan ben je het 50. Tosti-ijzer.
3: Oké, helemaal leuk.
0: Kirsten, dames mogen eerst. Hoeveel denk jij dat te raden binnen 1 minuut van mijn 10 associaties?
2: 6.
0: Robin en dochter. Gaan jullie voor 7 of zeg je nou, Kirsten, doe het maar?
3: We doen het niet. Laat haar het maar doen.
0: Dan gaan we met Kirsten spelen. Kirsten, ben je er klaar voor?
2: Zeker.
0: 3, 2, 1, daar gaat-ie. Kamperen is het onderwerp.
2: Tent.
0: Tent is goed, ja. Ga door.
2: Oh, nog meer.
0: Ja, roep dingen. Je moet er 6 hebben.
2: Barbecue.
0: Nee, was wel goed geweest, maar had ik niet op mijn lijstje. Ga door.
2: Luchtbed.
0: Luchtbed? Nee, ook niet.
2: Slaapzak.
0: Wat voor zak?
2: Slaapzak.
0: Wassen? Nee, ook niet. Ga door.
2: Zelfkoken.
0: Nee, ook niet.
2: In de rimboe.
0: Waar kampeer je bijvoorbeeld?
2: Op een camping.
0: Ja, dat is wel goed. Ga door.
2: En met caravan.
0: Ja, je had al een tent, dus die hadden we al.
2: Oh,
0: ja.
2: Weet ik veel.
0: Ga door. Wat doe je de hele dag?
2: Oh, ping en niks. Lezen.
0: Niks en lezen. Dat zou ik ook eens moeten doen als ik ga kamperen. Ah, Kirsten. Wat jammer. Laat me even door mijn brein lopen met je. Ik had ook nog friet halen. Want ja, je gaat niet koken op een camping natuurlijk.
2: Oh, oké, ja.
0: Animatieteam voor die kiddo's.
2: Oh, ja, ja.
0: Over kinderen gesproken, er zijn altijd krijsende kinderen op de camping. Oh, althans, ja. Wel de plekken waar ik naartoe ga. Verder had ik nog een vuurtje stoken voor de tent. Het zwembad waar je naartoe gaat. De receptie waar je je aanmeldt. En ook als ik op vakantie ga, is er altijd sprake van noodweer. Ik weet niet of ik dat kamperen helemaal goed aanpak, maar dit waren de 10 dingen die bij mij binnenkwamen bij het onderwerp kamperen.
2: Nou, ik zit toch liever in een hotel.
1: Dit is mijn vriendin.
0: Groot gelijk heb je. Robin en dochter, jullie hebben gewonnen. Gefeliciteerd! Zonder er iets voor te doen, winnen jullie het 538 Tosti-ijzer.
3: Superleuk.
0: Robin, hoe heet je dochter?
3: Chloe,
0: jullie gaan lekker met papa en dochter gaan jullie lekker tosti's bakken de hele dag.
3: Superleuk, dankjewel.
0: Alsjeblieft, geniet ervan. En dankjewel. Kirsten, ook jij bedankt voor het meedoen.
2: Ja, geen probleem.
0: En een lekker hotelletje boeken, goed? Oké. Hoi. Het is 10-1. Dit is Radio 538. Wij zijn Martijn en Julia. En dit is David Michelle. Met Stil Champagne op zondagmiddag.

0: coming back. Katy Perry, Dark Horse. Ik ken iemand die dit een van de 5 allerbeste platen ooit gemaakt vindt.
1: Zit hij toevallig naast jou?
0: Dat zou zomaar kunnen.
1: Ja, ik vind het echt een enorme banger. Gewoon blijf voor altijd zo. Gewoon zo'n goed plaat. Hey, wat is dat laatste appje dat jij van je ex hebt ontvangen? Als je wil, kan het anoniem blijven. Maar stuur het even naar de app van Radio 538. Want dan gaan we straks van al die appjes een liedje maken. En dat is echt gieren.
2: Wabi, wabi.
3: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En OT havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijgen jullie ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Odido. Even over later.
7: Ik ben aan het streamen.
6: Oh, sorry.
7: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
8: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
9: Hi, dag.
10: Hoi, hallo.
11: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
12: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla rabiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
13: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: soep.
1: Je hebt overal aan gedacht. Maar wat is de juiste keuze? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
6: Yay, Lego!
5: En als je bij Dreamland voor meer dan 70 euro Lego koopt, krijg je de speelse kat van Lego er gratis bij.
7: Yay, gratis!
5: Haast je dus naar je favoriete Dreamland winkel. Want de actie loopt nog tot 3 mei. Plezier, start hier.
8: De Lidl deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
9: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.

0: Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl. Laat het zien
1: zijn. Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
2: Als zo'n typische beleggingsgoeroe je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
3: 538 Nieuws. 1 uur.
4: Het mag dan regenen vandaag. Dat betekent niet dat er geen natuurbranden meer kunnen ontstaan. Dat zegt een onderzoeker van de Universiteit van Wageningen. De regen verdampt in korte tijd en dan ben je weer terug bij af. Komende dagen wordt het ook niet echt nat weer. Moeten dus alert blijven, zegt de onderzoeker. De burgemeester van Hoogeveen noemt de brand vannacht in het centrum voor de bewoners een ingrijpende gebeurtenis. Een auto vloog in brand onder een carpoort en twee huizen daarboven vatten ook vlam. 8 woningen werden ontruimd. Bij RTV Drenthe zegt de burgemeester ook dat hij is opgelucht dat er geen gewonden zijn. Bij een grote vechtpartij bij een horecazaak in Zoetermeer zijn gisteravond 2 politieagenten gewond geraakt. Ze wilden volgens Omroep West de boel sussen, maar in plaats daarvan escaleerde de boel. Moest een taser aan te pas komen om een man die helemaal door het lint ging te stoppen. 4 mensen zijn aangehouden. In het centrum van Rotterdam is gisteravond een vrouw aangereden door een auto. De bijrijder stapte daarna uit om de vrouw te helpen, maar de bestuurder ging er vandoor, meldt Rijnmond. De bijrijder weigerde te vertellen wie er achter het stuur zat. De slachtoffer moest naar het ziekenhuis. Het is bewolkt en regenachtig. In het oosten is kans op onweer. Het is 17 tot 22 graden. Morgen een mix van zon, wolken en buien en dezelfde temperaturen. En dat was het nieuws op 538.
5: Dankjewel. Dan kijken we even naar de situatie op de weg. Flitsmeister meldt op dit moment 15 vertragingen. De vertragingen waar je het langste mee te maken krijgt, dat zijn deze. 3 stuks. De A1 Hengelo-Osnabrück voor de grens met Duitsland, 21 minuten. Dan de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rottepolderplein en Velsen vanwege werkzaamheden, 46 minuten. En de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en de grens met Duitsland, een vertraging van bijna een half uur.
6: Dan controles. Dat zijn er 3. Eentje op de A2 Utrecht richting Den Bosch bij Vianen, 74.5. De A22 Velsen richting Beverwijk bij Velsen Zuid, 9.2. En tot slot de A27 Hilversum richting Utrecht bij Maartensdijk op de rem bij 87.9.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
7: Stap over op Ziggo Internet en TV. En krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 Plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: 538. Martijn en Julia. Wat is het laatste appje wat je hebt ontvangen van je ex? Stuur het even door naar de app van 538. Hoor je nu

0: Wat is het laatste appje dat jij hebt ontvangen van je ex? Ja, als je wil dat het anoniem blijft, kan dat natuurlijk ook. Maar stuur het even naar de app van Radio 538. Want dan gaan we straks van al die appjes die wij dus ontvangen van exen, een liedje maken. We hebben dit namelijk gisteren ook gedaan. En het was zo leuk en er kwam zoveel binnen dat we dachten, we doen het gewoon nog een keer.
1: Dus het laatste appje wat je van je ex hebt gekregen, stuur het even door naar de app van 538. Wie weet zit het zo meteen in het...

0: Wat is nou het laatste bericht dat je hebt ontvangen van je ex? Dat kan je insturen via de app van 538.
1: We hebben de appjes voor nu verzameld van Marion, Remy, Irene, Sophie en Lex. En daar hebben we een liedje van gemaakt. Dankjewel voor het insturen. Daar gaan we.
2: Ik ben niet jaloers, hoor. Maar wie is die gast in je story? En waarom lacht hij alsof hij mij niet kent? Ik heb je nummer verwijderd, maar ik kende hem blijkbaar nog uit mijn hoofd. Dus

0: liever met de kat dan dat ik nog intiem ben met jou.
1: Ja, wauw.
2: Ja, die kat die wordt altijd ingezet als chantagemiddel, hè? Dat zie je altijd.
1: En daarom heb ik dus een hond in plaats van een kat. Dankjewel voor de inzendingen. Volgende week weer, denk ik. Het is wel leuk, toch? Nu Sam Jeu, Dark Before the Dawn.

0: Justin Bieber en Sorry. Bij Martijn en Julia op Radio 538. 50% van de mannen wil het en 50% van de vrouwen wil het. In de slaapkamer. Wat het is, dat hoor je zo.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl. Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste libellen. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
6: Je wacht op het juiste moment. Maar sta je niet te lang stil? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
6: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
8: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
9: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
10: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
12: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
13: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
14: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
15: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
16: Honor the craving.
17: Domino's.
18: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
19: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samenwerken is niet altijd even gemakkelijk.
20: Ik ben degene die hier voor jouw lul staat. Ik ben jou zat helemaal.
19: Wie heeft die oer-Hollandse handelsgeest echt in de vingers? Je ziet het in The Moneymakers. Morgen om 8:30 op 6.
17: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
21: Voor de makers. Praxis.
22: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
23: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: turn the lights off. Oftewel, doe het licht uit. Ik denk dat dat ja, de grootste discussie in slaapkamers in Nederland is. Mag het licht aan of blijft het uit? Wat vind jij? Aan of uit?
1: Uit.
0: Uit. Ja, ik heb aan.
1: Dat zou je altijd zien. Maar ik denk dat het bij iedere man en vrouw wel zo is. Ik denk dat vrouwen liever het licht uit hebben en mannen liever het licht aan, toch?
0: Ja, maar ik spreek even voor alle mannen. Mannen zijn visueel ingesteld. Die willen gewoon zien wat ze aan het doen zijn.
1: Ja, maar vrouwen die zijn gewoon van zichzelf wat onzekerder. Hè? Die hoeven niet als opgerold liggen ergens met al die rollen gezien te worden.
0: Ja, oké.
1: Maar het licht uit met een kaarsje aan, dat vind ik dan wel
0: weer. Oh, dat is wel een, ja, mooie, dat is wel een mooi compromis inderdaad. Ja, ik heb toch liever voldoende licht. Want ja, ik ben gewoon bang dat in het donker dat ik dingen van het nachtkastje maai, weet je wel. Want zo ben ik. Maar laten we er een kaarsje bij zitten. Dan zijn we rond. Dit is 538, wij zijn Martijn en Julia. Zometeen hoor je Criss Cross Amsterdam met Zij Hoort Bij Mij. En dit is Roxette, The Look.

0: Dit is 538. We hebben de afgelopen weken de stemmenjacht gespeeld, waarbij we in totaal 100.000 euro hebben uitgekeerd. En volgende week kun je alweer 10.000 euro winnen.
1: Het 538 Kokerspel.
0: Luister komende week naar de 538 ochtendshow en de 538 middagshow hier op Radio 538.
2: Ja, in de studio staan namelijk 3 kokers en in elke koker zit een vraag en een geldbedrag dat hoger wordt per ronde. Beantwoord je dus de eerste vraag goed, dan kan een bedrag uit de koker dus van jou zijn. En daarna kies je dan, nou, cash maar uit, heerlijk, dat bedrag. Of zeg je, nou, ik durf wel. Speel maar door voor de volgende koker, die nog meer geld waard is.
0: Dus ja, vanaf morgenochtend in de ochtendshow en middagshow, ja, het kokerspel. Volgens mij is het zo, hoe meer ballen je toont, hoe meer ballen je kunt verdienen. Dat is eigenlijk een beetje...
2: Zo is het ook in het leven, toch?
0: Dat is in feite wel waar wat jij zegt. Nu J-Lo en David Guetta. Save Me Tonight. Don't know.

0: deze. In je oortjes in de trein, waar het regen tegen de raam klettert. En je zit voor je gevoel compleet in een videoclip. Daniel Powder, een bad day op 538. Ja, en over een bad day gesproken. Iedereen kent wel die ene vriend of oom die altijd van die moppen vertelt en dat je ze eigenlijk niet eens begrijpt, maar dan toch maar met kramp in je kaken zo gaat lachen. Gewoon puur uit ongemak.
1: Nou, ken je zo iemand? Of ben jij misschien wel heel goed in het vertellen van mopjes? Dan moet je even blijven luisteren, want dat kun je zo meteen een 50 prijzenpakket opleveren.
2: Denk jij dat je een echte voetbalfan bent? Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis. Radio 538 presenteert het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken. Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten? Dan win je 20.000 euro. En 1 jaar lang gratis boodschappen. Aanmelden via 538.nl.
3: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
5: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
6: Yay, Lego!
5: En als je bij Dreamland voor meer dan 70 euro Lego koopt, krijg je de speelse kat van Lego er gratis bij.
7: Yay, gratis!
5: Haast je dus naar je favoriete Dreamland winkel. Want de actie loopt nog tot 3 mei. Plezier, start hier!

0: Didier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijgen nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijt. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
8: Oh yeah.
7: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
12: Dit weekend bij Otrium. 10% extra korting op sneakers van New Balance, On Running.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen, Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Op zoek naar een nieuwe beste vriend? Prime Video heeft de magie. Kijk naar een duo dat liever misdaden oplost dan huiswerk maakt in Young Sherlock.
4: Sherlock Holmes,
5: James Moriarty.
3: En vriendinnen die samen strijden en samen scoren in de actiethriller Pretty Little.
6: The only way out is together.
3: Voor meer innige vriendschap, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow,
7: kost je maar 3 minuten.
8: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Voordat ik hier manager werd, hadden ze...

0: 538 Nieuws. 2 uur.
1: IJsselstein heeft volgens de burgemeester een brute nacht achter de rug. Relschoppers vernielden ruiten bij het gemeentehuis en het theater ernaast, uit protest tegen de geplande tijdelijke asielopvang. Gaaiers noemt de burgemeester ze. Volgens haar is dit een totaal onacceptabele route om je emoties over de opvang te uiten. Dat het draagvlak voor asielopvang afkalft is niet los te zien van het kabinetsbeleid. Dat zei waarnemend burgemeester van de gemeente Weidemeren in Buitenhof. Volgens hem is het hoog tijd dat Den Haag eindelijk gaat leveren op dit thema. In Loosdrecht waren de afgelopen tijd grimmige demonstraties tegen de asielopvang in het gemeentehuis. Defensieminister Jezelkus vindt dat we het hoofd koel moeten houden over het mogelijke vertrek van duizenden Amerikaanse militairen uit Duitsland. Dat zei ze bij WNL. Ze verwacht dat een groot deel in Duitsland blijft, omdat Amerika ze nodig heeft voor missies. President Trump wil de militairen weghalen omdat hij boos is op bondskanselier Merz. En bij een steekpartij vanmorgen in de Amsterdamse wijk Oud-West is iemand zeer zwaar gewond geraakt. Volgens AT5 is het een man van 19, hij is er slecht aan toe. De politie heeft nog geen idee wat de aanleiding was en of er één of meer verdachten zijn, en zoekt getuigen en camerabeelden. Het is bewolkt en regenachtig. In het oosten is kans op onweer. Het is 17 tot 22 graden. Morgen een mix van zon, wolken en buien en dezelfde temperaturen. En dat was het nieuws op 538.
2: Dankjewel. Het is best druk op de weg. Einde vakantie, geloof ik. En sleurhut en zo allemaal. 20 vertraging op de A-wegen. De drie grootste, dat zijn deze. De A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Batadorp en De Hocht. Door een ongeluk 32 minuten. De A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 25 minuten. En de A12 Lunette richting Oude Rijn. Dat is tussen Lunette en de Galenkopperbrug, om precies te zijn. Op de hoofdrijbaan een vertraging van 24 minuten.
3: Controles dan eentje op de A12 Maarn richting Utrecht. Bij Maarn 77,2. De A22 Velsen richting Beverwijk. Bij Velsen Zuid 9,2. De A27. Hilversum richting Utrecht bij Maartensdijk op de rem bij 87,8. En tot slot ook de A27 Gorkum richting Breda bij Raamsdonk op de rem bij 20,5.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo! Odido.
6: En dan nu de filmberichten. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los.
7: Altijd weer die autodrop.
8: Absurd.
9: Lekker.
10: Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf 14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: 538. Goed om op te tellen, dan win je zometeen een prijzenpakket.
11: Ook Taylor Swift naar Calvin Harris. Dit is Blessings.

0: Radio 538, je hoorde Taylor Swift en Open Lights.
1: Ben jij heel goed in moppen vertellen? Luister goed, want dan maak je kans op prijzen. Vandaag is namelijk de Internationale Dag van de Lach. En dat is een naam die op jouw naam geschreven is, Julia van Rijn dan. Alleen ja, Jules vindt moppen dus heel erg, ja, stom.
2: Ja, ik vind moppen inderdaad gewoon heel erg stom. Ja, ik heb ook altijd, ik denk dat het probleem bij mij is dat ik een mop ook nooit snap.
1: Daar begint het vaak wel mee.
2: Ik heb dan zo het gevoel dat iemand dan een mop aan mij vertelt van oké, ik moet nu gaan lachen, ik moet nu gaan lachen, ik moet nu gaan lachen. Dat ik eigenlijk daarmee bezig ben, waardoor ik dus niet meer hoor wat diegene zegt.
1: En je dus niet lacht.
2: Nee, ja, of gewoon heel erg met kramp in mijn kaken, soms dan een soort van nep lach.
1: Zo'n lach omdat het moet,
2: ja,
1: eigenlijk.
2: Uit ongemak.
1: Nou ja, ik dacht, weet je, Internationale Dag van de Lach. Er moet echt iemand aan het luisteren zijn nu, dat kan haast niet anders, die jou alsnog kan laten lachen met een mop. Dus bel even 0909 3058 als jij een steengoeie mop paraat hebt die Julia kan laten lachen.
2: Ik denk echt niet dat dit gaat lukken. Ik denk echt dat we echt zo een half uur bezig kunnen zijn.
1: We gaan net zo lang door tot jij lacht.
2: Oh, wat erg.
1: Om een mop. Dus heb je een goede mop, bel 0909 3058. Dan mag je hem aan Julia vertellen. Als ze lacht, win jij prijzen. Zo simpel is het. 0909 3058. Met je allen.

0: Fontana en White Love Show met Maria Maria. Bij Martijn en Julia hier op Radio 538. Het is vandaag de internationale dag van de lach. En Julia zegt dat ze nooit lacht om moppen. Ik zei, dat kan helemaal niet.
1: Jawel.
0: Dat gaan we testen.
1: Ik vind moppen stom, want je moet zeg maar altijd zo geforceerd lachen. En ik snap ze ook nooit.
0: Even een testje. Er komt een man bij de dokter. Zegt die dokter, ik ben zo vergeetachtig. Vraagt die dokter, hoe lang heeft ze er al last van dan? Antwoordt die man, waarvan? Oké, dit wordt een pijnlijk moment. Eens even kijken of mensen gebeld hebben op 0909-3000. Ik leg hem zo van aan je uit. 0909-3000-538. Als jij wel een goede mop hebt waardoor jullie aan moet lachen, als dat lukt, win jij het 538 prijspakket. Goedemiddag, hallo met wie?
2: Hallo,
0: Smit. Hi, vertel je mop maar even.
2: Oké. Wat hoor je als een dak van een flat afvalt en op de grond belandt?
0: Nog één keer, wat hoor je als een wat van een flat afvalt?
2: Een dak van een flat afvalt en op de grond belandt.
0: Ik heb geen idee, vertel het maar.
2: Kebab.
0: Ja, ik vind hem leuk, maar er gebeurt hier helemaal niks.
1: Die poging echt heel leuk.
0: Dankjewel, dankjewel. Er komt er ook nog van alles binnen hier met de app van 538. Wat is klein, oranje, hangt in een boom en roept... Ik ben een sinaasappel, ik ben een sinaasappel. Een mandarijn met grootheidswaanzin.
1: Ach, die vind ik echt heel stom.
0: Oké. Okay. Goedemiddag, hallo met wie?
3: Met Ger.
0: Vertel jij eens een mop.
3: Wat is het verschil tussen poep en diarree?
0: Het verschil tussen poep en diarree. Nou.
3: Diarree kan je gorgelen.
0: Een vieze mop ook. Ze lacht nog steeds niet.
1: Nee, door.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel
0: voor
1: wel.
0: De moeite.
1: Ik lijk ook een heel ongezellig persoon.
0: Op deze manier lijk jij een heel ongezellig persoon. Maar heb je nou nog een goede mop waardoor je denkt van... Nou, deze kan Julia niet weerstaan. Bel je 0909-3058 voor het 50 prijzenpakket. Nog eentje uit de inbox dan. Wat krijg je als je een drol omdraait? Vieze handen.
1: Nou, niet grappig.
0: Naar de telefoon. Oké, naar de telefoon. Hallo met wie?
4: Met Maas.
0: Hey Maas, heb jij een goede mop voor ons?
4: Ja, hoe noem je een skelet in de kast?
0: Een skelet in de kast, hoe noem je dat?
4: Een winnaar van Verstoppertje.
0: Een winnaar van Verstoppertje. Weer niet!
1: Maar Martijn vindt ze wel heel
0: ik
1: leuk.
0: Ik vind ze allemaal hartstikke goed.
1: Het ligt niet
0: eigenlijk
1: aan jou, het ligt echt aan mij, sorry.
0: Maas, dankjewel voor het proberen. Hier nog eentje dan. De postbode gooit brieven in de bus. Waarop de buschauffeur zegt, hou er eens mee op.
1: Snap ik niet. Telefoon.
0: Hallo met wie?
5: Hallo?
0: Met wie spreek ik?
5: Met Jasmijn.
0: Jasmijn, heb jij een goede mop dan?
5: Ja, er komt een man bij de kroeg en die bestelt een biertje en hij heeft hem op en hij kijkt even in zijn achterzak. En dan doet hij nog een paar keer waarop de barman...

vraag: waarom kijkt elke keer in uw achterzak als u een mop heeft? Nou, zegt hij, daar zit een foto van mijn vrouw in. En als ik haar mooi begin te vinden, dan is het tijd om naar huis te gaan.

0: Al die moppen van net, die laatste, vond je die nou echt leuk?
1: Ja, het was gewoon vooral de eerste mop die ik begreep. en hij ging over bier. Dat vind ik al snel leuk. Verder ben ik heel gezellig hoor.
0: Is ook zo. Dit is Adele met Set Fire to the Rain of 538.

0: Je luistert 538. Wij zijn Martijn en Julia. Dit was Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Je zit midden in je weekend en in het weekend spelen we hier de Weekend Quiz. En dat is een quiz die niet gaat over het weekend, maar wel begint met vragen die beginnen met weekend.
1: Het zijn 5 vragen. Weet jij het antwoord, dan roep je snel je naam. Heb je als eerst 3 vragen goed, dan pak jij €50. En wil je meespelen, app het woordje weekend naar de app van Radio 538.
2: Komende week spelen we bij 538 een gloednieuw spel. Waarin je je hersenen moet laten kraken, je onderbuikgevoel moet vertrouwen en op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister 's ochtends en 's middags en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle 3 de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Komende week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
3: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon, maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
4: Dit jaar bestaat Staatsloterij 300 jaar. Om dat te vieren hangen we dit hele jaar de slingers op. Extra jubileumprijzen, een speciale trekking, de Staatsloterij Show op SBS6 en vele andere unieke momenten. Kijk voor meer informatie op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1+1 gratis. En dubbel fris op taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: De droomselectie.
7: Droomt jouw amateurteam nog wel eens van Oranje?
8: Deze zomer selecteert Koeman een tweede team
7: dat Oranje achterna reist.
8: Meld je team aan via onsoranje.nl/staatsloterij-droomselectie.
6: De droomselectie.
9: Staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Deze zomer selecteert Koeman een tweede team
7: dat Oranje achterna reist.
8: Meld je team aan via onsoranje.nl/staatsloterij-droomselectie.
6: De droomselectie.
11: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hap Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hap je spitsuur, hap je...

0: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
1: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
3: Boost yourself.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
6: Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
7: De Lidl deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
8: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel.

0: NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland.
1: 538, Martijn en Julia.
2: Wil je 50 euro verdienen? App dan het woord weekend naar de app van 538.

0: Radio 538, Jorda Alesso en Sarah Larsen en Words.
1: De Weekend Quiz.
2: Ja, spelen we ieder weekend de Weekend Quiz. Een quiz die alleen niet gaat over het weekend, maar wel begint met vragen met weekend.
0: Vijf vragen, weet jij het antwoord, dan roep je snel je naam. Heb je als eerste drie vragen goed, dan pak je 50 euro.
2: We gaan spelen met Brechtje. Brechtje, hallo.
3: Hallo.
2: Welkom in de show. En Michelle doet ook mee. Michelle, hallo.
4: Hoi, hoi.
0: Hey.
2: Ook hallo. Welkom in de show. Zijn jullie er klaar voor?
3: Ja. Ja.
2: Dan gaan we gauw beginnen. Let's go.
1: Vraag 1. Wie kent
2: de naam van de betaald voetbalclub uit Alkmaar?
3: Ja, Brechtje.
2: Brechtje of Michelle. Ik kijk even naar de jury.
0: Oh. Brechtje.
2: Brechtje was
0: net.
2: We hebben de VAR gecheckt. Ja. Brechtje, jij mag een antwoord geven.
3: AZ.
2: AZ, zeg jij. Dat is goed. 1 punt voor Brechtje. Daar gaan we.
1: Vraag 2.
0: Wie kent het programma waar BN'ers overleven op een onbewoond eiland?
3: Michelle.
2: Michelle, zeg het maar.
3: Expeditie Robinson.
2: Ja hoor. Gelijke stand. 1-1.
1: Vraag 3.
0: Wie kent
2: de stad waar de Efteling ligt?
3: Michelle.
2: Ja, Michelle was eerder.
3: Loon op Zand.
2: Loon op Zand, zeg jij?
3: Ja. Ja, Kaatsheuvel.
2: Ja, Kaats. Is dat dezelfde gemeente? Moeten we daar nog even induiken zometeen? Ja, we zochten eigenlijk het woord Kaatsheuvel.
3: Ja.
2: 1-2 voor Brechtje. We gaan door met vraag 4.
1: Vraag 4.
0: Wie kent de naam van de artiest van de hit Espresso?
3: Ja, Brechtje.
2: Brechtje.
3: Sabrina Carpenter.
2: Sabrina Carpenter, zeg jij.
0: Dat is goed.
2: Ja, die is goed. Dan zijn we er. Gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
2: Michelle, dankjewel voor het meedoen. Brechtje heeft je net verslagen.
3: Goed gedaan, gefeliciteerd.
2: Ja, dat is lief.
3: Dankjewel.
0: Goed gespeeld.
2: Brechtje, jij krijgt 50 euro. Gefeliciteerd. Wat ga je ermee doen?
3: Sparen, denk ik.
2: Sparen? Oh, wat een goeie.
3: Ja.
2: Ik dacht 3 Aperol Spritz kopen, maar je gaat sparen. Heel goed. Waar ga je voor sparen, weet je dat al? Heel goed. Brechtje, dankjewel. Blijf even hangen.
3: Ja.
2: Fijne middag. Bedankt. Dit is Niall Horan, Dinner Party.

0: Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In, hoorde je.
1: Wij zijn Martijn en Julia. Je luistert naar Radio 538. En dit is eigenlijk het beste wat je kunt hebben tussen je brunch en je borrel en je weekend. Op zaterdag en zondag tussen 12 en 3. Zometeen nog Avril Lavigne. Complicated komt eraan op 538. Naar Accent, Sera en Misha Miller. Don't Leave Kylie.

0: Irving. Complicated. Op Radio 538. Iets voor drieën. Zit hij toch? De man die de afgelopen week de ochtendshow eigenhandig overeind gehouden heeft.
1: Nou, ja, met pijn en moeite hoor, Ray. Met pijn en moeite.
0: Weet je nog in welke tijdzone je leeft op dit moment?
1: Volgens mij leven we in de zomertijd.
0: Momenteel. Juist.
1: Ja, dit gaat nog best goed.
0: Ja, topper. Ja. Zometeen tussen 3 en 6. Floris Molenaar, wat gaan we doen zometeen?
1: Ik zag een redelijk bizar bericht op Instagram over een gast uit Oostenrijk. Die heeft een wereldrecord op zijn naam staan. En bij wereldrecords heb je soms dat je denkt, hoe verzin je het? En dat had ik hierbij ook weer.
0: Oké, nou.
1: Details hoor je zo.
0: Zometeen dat en meer.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van de ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
2: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
4: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Olivia Rodrigo. The Unravel Tour. In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via mojo.nl/Olivia Rodrigo.
4: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refa Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Nog een keer! Papa, sneller!
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
10: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
13: Even over later.
14: Ik ben aan het streamen.
13: Oh, sorry.
14: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
15: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Conimex, Kroephoek, Boemboe en Boksausen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Let's go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
18: En? Volgend jaar weer? Samen het dak eraf blazen.
19: Verzeker jezelf nu alvast van een onvergetelijke dag.
20: Score tickets voor 538 Koningsdag 2027 via 538.nl.
21: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
22: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
23: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
0: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
1: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
3: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
8: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
24: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
25: 538 Nieuws.
26: 3 uur.
27: De Vereniging van Gemeenten wil een einde aan de rellen om AZC's. Het asieldebat ontspoort volledig, zeggen de gemeenten, nu relschoppers steeds vaker geweld gebruiken om hun punt te maken. In IJsselstein werd het stadhuis en het theater vernield tegen de geplande opvang van 150 asielzoekers. In Amsterdam is vanochtend een jongen van 19 neergestoken. Hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De steekpartij was in een binnentuin in de wijk Oud-West. De Amsterdamse politie heeft geen idee wat er aan het geweld vooraf ging en is op zoek naar getuigen en camerabeelden. In de Engelse stad Bristol zijn 2 doden gevallen bij een explosie in een huis. Wat er precies is gebeurd, dat zoekt de politie uit. Die benadrukt dat er geen aanwijzingen zijn voor terrorisme, ook al is het landelijk dreigingsniveau verhoogd. Bewoners van omliggende huizen worden opgevangen in een pub. En in de Eredivisie worden het spannende weken voor Volendam. Dat verloor vanmiddag in eigen huis met 2-0 van Heerenveen. En dat moet er in de laatste 2 wedstrijden nog alles aan doen om de nacompetitie tegen degradatie te ontlopen. Heerenveen kan zich nog altijd plaatsen voor Europees voetbal. Het is bewolkt en regenachtig. Later vanavond minder buien. Vannacht is het droog en dan is er kans op mist. Morgen van alles en nog wat en dan maximaal 21 graden. En dit was het nieuws op 538.
28: Even kijken naar het wegdek 538 verkeer door Flitsmeister. Het is een drukke zondagmiddag, 23 vertragingen. Je hoort er 3 langs. De eerste op de A12, Lunette Oude Rijn bij de Galenkopperbrug op de hoofdrijbaan, 32 minuten. A50 Arnhem-Apeldoorn bij Schaarsbergen door een auto met pech, 21. En de A76, de laatste, richting de Duitse grens door de controles, 24. Gesterkt als je daarin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A1 Hengelo richting de Duitse grens, hectometerpaal 176,6. A2 Utrecht-Amsterdam 48,4 en de A4 Leiden-Amsterdam 11,6. A6 Muidenberg-Lelystad 45,9 en de A9 Alkmaar-Haarlem 57,9. A16 Dordrecht-Breda 48,1 en de A22 Velsen-Beverwijk 9,2. A27, dat klopt, Hilversum-Utrecht regnet langs 87,9 en de A28 de laatste. Assen in de richting Hoog op de rem bij 156,0.
29: En dan nu de filebericht. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los.
30: Altijd weer die autodrop. Absurd. Lekker.
31: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
32: Wow.
31: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
33: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
34: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
35: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
36: Honor the craving.
37: Domino's.
38: 538.
28: Het was een verhaal over een bizar wereldrecord. Dat staat op bijna 3 meter. Welk record hoor je zometeen?

Now Jelly Roll, Holy Water. Weekend vieren met 538 Floris hier. Ik las een bericht over een wereldrecord van een gast uit Oostenrijk. En daar krijg je toch wel het heen en weer van, om eerlijk te zijn. Details over 6 minuten. Naar de favorite van deze week, Sienna Spyro, Material Lover, bij 538.

0: The Club Can't Handle Me. Wat een sprong, joh.
1: Jouw weekend.
2: Jouw 538.
0: Oké, stel je even voor dat je met je vrienden een wedstrijdje gaat doen. En dan is zeg maar, het wedstrijdje, de bedoeling is dat je zo ver mogelijk zijwaarts springt. Ja, je kunt natuurlijk van alles een wedstrijd maken. Hè? Dus dan, laten we het even zo. Je moet zo ver mogelijk zijwaarts springen. Hoe ver zou je komen als je zo ver mogelijk naar de zijkant springt? Ga maar eens over nadenken voor jezelf. Ik zou denk ik 1,5 meter komen in de breedte. Maar vervolgens ook zeg maar 1,5 meter enkelband afscheuren. Dat is ja verschrikkelijk. Met mijn gewicht, dat wil niet zo. Hoe kom ik hier nou op? Ik zag een bericht op Instagram over Lorenz Wetscher. Dat is een kerel uit Oostenrijk. Die heeft het wereldrecord op zijn naam staan van de verste sprong zijwaarts. 2,83 meter springt die gozer dus vanuit de stilstand als hij naar de zijkant springt. Ik zet even een filmpje op mijn Instagram, @FlorisMolenaar. Dus @FlorisMolenaar op mijn story, daar zie je hem springen in de, ja, naar de zijkant. Dit is zeg maar degene die van alle mensen op de hele wereld het verste naar de zijkant kan springen. Hij heeft zeg maar het wereldrecord snollebollekes.

0: erbij.
1: Alright, je hoort een fragment uit het nieuws van de afgelopen week. En de grote vraag is, welke kop stond er boven dit nieuwsfragment? Het gaat even om dit stukje, goed luisteren.
2: Dat is nog spannend, hè?
3: Ja, zeker weten.
1: Oké. Stond daarboven A. Anja van 94 gaat voor het eerst op Tinder date. Stond daarboven B. Ouderen geven een spreekbeurt in het verzorgingstehuis. Of stond daarboven C. Steeds meer ouderen willen een driewielfiets. Oké, dus we moeten even één keer luisteren. Dit was hem, hè? Goed luisteren.
2: Dat is nog spannend, hè?
3: Ja, zeker weten.
1: Oké, dus A. Anja van 94 gaat op Tinder date. B. Ouderen geven een spreekbeurt. Of C. Steeds meer ouderen willen een driewielfiets. Geef jouw antwoord A, B of C. Aan we door via de app van 538. Het juiste antwoord hoor je zo.
0: Denk jij dat je een echte voetbalfan bent? Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis. Radio 538 presenteert het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken. Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten? Dan win je 20.000 euro. En 1 jaar lang gratis boodschappen. Aanmelden via 538.nl. Het NK WK Voetbal Kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
4: Hallo. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
5: Je hebt deals en je hebt doei deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
4: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
6: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950 euro... of 133 euro bijtelling per maand. MG. Find your more.
7: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf 27,99. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
11: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
12: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
13: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
14: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
13: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf 37.995 euro en 205 euro netto bijtelling.
15: Nu, later en altijd.
16: Ga je bijna met pensioen?
17: Ja.
16: En heb je daar zin in?
17: Ja.
16: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
18: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
1: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, smin.
17: Boost yourself.
19: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
1: Voor de makers.
17: Praxis.
20: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
21: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om...

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Welke kop stond er boven dit fragment uit het nieuws van de afgelopen week?
3: Het is nog spannend, hè?
4: Ja, zeker weten.
2: Oké, hoor je over 5 minuten.
5: 538, Floris Molenaar.
2: Ook Miles Smith en Niall Horan zometeen naar deze Martin Garrix.

0: Smith, Nalhorn, Drive Safe.
1: Radio 538. De kop erbij.
0: Saskia, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe ben jij deze zondagmiddag aan het doorbrengen?
2: Ik heb een lekkere mooie zondagmiddag.
0: Oh, heerlijk. Lekker
3: rustig.
0: Lekker rustig.
2: Ja, rustig. Wat goed.
0: En hoe moet ik het voor me zien waar jij bent momenteel? Wat zie je om je heen?
2: Ik zie... Ik voel een bankstel. Ja. Een lekker mooie bank. En en een tv zie ik. En... Met voetballen erop en ik hoor muziek.
0: Oké, ja. Oké, dus
2: maar
0: je man die zit lekker voetbal te kijken en jij bent naar de radio aan het luisteren.
2: Ja. Klopt.
0: Wat een lekkere, rustige zondagmiddag, zoals een zondag bedoeld is, Saskia.
2: Ja, inderdaad.
0: Je zit ook nog in de kop erbij. Je hoort een fragment uit het nieuws van de afgelopen week. De grote vraag is, Saskia, welke kop stond er boven dit fragment? Goed luisteren.
4: Dat is nog spannend, hè?
5: Ja, zeker weten.
0: Oké. Wat denk je, Saskia? Stond er boven A, Anja van 94 gaat voor het eerst op Tinder date? Stond er boven B, ouderen geven een spreekbeurt in het verzorgingstehuis? Of stond er boven C, steeds meer ouderen willen een driewielfiets? Wat denk je?
2: Ja, dat is C.
0: C, de driewielfiets. Even luisteren.
4: Dat is nog spannend, hè?
5: Ja, zeker weten.
6: De driewielfiets is echt een uitkomst voor ouderen die willen blijven fietsen.
0: Ja hoor. Was helemaal goed.
2: Ja,
0: steeds meer ouderen willen een driewielfiets inderdaad. Het is de enige manier waarop ze nog kunnen fietsen zonder het risico dat ze vallen.
2: Ja, inderdaad.
0: Heb jij zelf al een driewielfiets of ben je nog niet zo oud?
2: Nee, zover ben ik nog niet. Okay. Nee.
0: Maar lijkt het je wat?
2: Niet mijn hobby.
0: Wat zei je?
2: En is fietsen ook niet echt mijn hobby.
0: Nee, ja, maar goed, dan mocht je dan op een gegeven moment wel op die leeftijd komen, zeg maar. En je wilt toch een beetje in beweging blijven, is het wel een manier, toch?
2: Zeker, ja.
0: Dus de kans bestaat als Saskia op een gegeven moment een jaartje ouder is, dat ze toch te zien is op de driewielfiets.
2: Ja, wie weet, hè? Dan stuur ik een foto.
0: Ja, heel graag. Dat vind ik leuk om te zien. Saskia, was het goede antwoord? Betekent dat we het 538 prijzenpakketje kant op gaan sturen? Kun je dat in alle rust uitpakken vanaf de bank?
2: Nou, helemaal geweldig. Gaan we er op een zondagmiddag van genieten.
0: Heel goed. Wens ik je een mooie zondag nog.
2: Ja, ik wens jullie ook een hele mooie zondag en een fijne uitzending.

0: Afrojack en Sia Awake Tonight. Nieuwe muziek op je zondagmiddag bij Radio 538. Floris hier, fijn dat je er lekker bij bent vandaag. Elke week heeft Arie van de ochtendshow een nieuwe mop.
1: Hey, wat is het nou? Er komt een vrouwtje uit het Gooi, een heel deftig dametje. Die loopt door de Jordaan heen. En die komt op een gegeven moment langs een juwelierszaakje. En ze staat zo in die vitrine. Ik denk, nou, ga toch even naar binnen toe. En die kijkt zo een beetje rond. Ze ziet een hele mooie diamanten armband leggen. Dus je buk voorover om te kijken. Laat ze toch een scheet. Ze kijkt toen erin. Ik denk, oh, gelukkig niemand het gehoord. Nou, klaar. Op een gegeven moment ziet ze die man lopen. Ze zegt, meneer, mag ik u weer vragen? Ja, zit die wijfie, zeg het maar. Ze zit die armband daar. Wat kost die? Hij zei, nou, wil het wel zeggen, maar ik ben er een beetje bang voor. Ze zegt, hoe zou dat dan? Hij zei, nou, toen je me zag, had je liedje al een scheet. Hij zei, als ik naar de prijs ga zeggen, schijt je hele broek onder.
0: Ja hoor, altijd goed met Arie. Morgenochtend, 6 uur weer een nieuwe 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. En woensdagochtend, 10:15, een nieuwe mop van Arie.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling bij 538 op deze zondagmiddag. Heb je wel eens gehad dat je een nummer hoort en dat je in je hoofd direct aan een ander nummer denkt, omdat je vindt dat het gewoon op elkaar lijkt? Dat is, dan kun je eigenlijk nooit meer naar het ene nummer luisteren zonder dat je aan het andere nummer denkt. Nou, de 538-hit die je zo meteen hoort is daar een mooi voorbeeld van. Die lijkt namelijk heel erg op Vance Joy en Riptide. Dit stuk moet je horen. I was scared of dentists and the dark. Ja, oké. Op welke lijkt die? Het antwoord hoor je zo.
1: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
2: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
1: Werken? In deze drukte?
2: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
1: Stap je ook in?
3: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 8 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming, tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En OT havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
7: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijt. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
8: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Even overlaat.
13: Ik ben aan het streamen.
12: Oh, sorry.
13: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
12: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
14: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
16: 538 Nieuws.
17: 4 uur.
18: Bij de rellen in IJsselstein is de politie gisteravond onder vuur genomen met zwaar vuurwerk. Dat gebeurde bij het stadhuis dat werd vernield uit protest tegen de komst van asielzoekers. Op sociale media is te zien dat vuurpijlen op agenten werden afgestoken. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt. De nationale dodenherdenking is pas morgen, op 4 mei... maar ook vandaag zijn oorlogsslachtoffers herdacht. Op het Nationaal Ereveld in Loenen bijvoorbeeld. Daar liggen duizenden gesneuvelde militairen en andere oorlogsslachtoffers begraven. Basisschoolkinderen hebben daar bloemen gelegd. Voor de kust van Frankrijk zijn 2 vrouwen om het leven gekomen toen ze op een bootje Engeland probeerden te bereiken. Er zaten zo'n 80 mensen op die migrantenboot die bij Calais omsloeg. Omgekomen slachtoffers zouden vrouwen uit Sudan zijn geweest. Andere mensen aan boord konden worden gered. En een opmerkelijk moment in een theater in Breda, want daar heeft cabaretier Hans Steeuwen 2 bezoekers de zaal uit laten zetten. Eerst te zien op TikTok. De mannen zaten op de eerste rij en bleven maar door zijn show heen kletsen. Uiteindelijk was Theo er helemaal klaar mee en zei dat de mannen moesten wegwezen. Het is bewolkt en regenachtig. In Groningen, Drenthe en Overijssel kans op onweer en dus code geel. Volgens het KNMI is er nog een uur kans op hagel en windstoten van 60 km per uur. Later vanavond minder buien, vannacht droog en kans op mist. Morgen van alles en nog wat, dan maximaal 21 graden. En dit was het nieuws op 538.
16: Nou, Hans Teeuwen, waarom heb je nou die mensen uit die zaal gezet?
17: Ik kan niet uitleggen. Oh. Dat is iets. Ja. Dat is een gevoel.
16: Ah, oké, wat jij wil, joh. Wat jij wil. Even kijken naar de weg 538 verkeer door Flitsmeister. Het is druk, 11 vertragingen momenteel. Je hoort de drie langste. Eerst op de A12, Lunette Oude Rijn bij de Galenkopperbrug. De hoofdrijbaan dicht, 20 minuten. A27, Gorkum-Utrecht bij Hagestein door een dichte verbindingsweg, 27. En de A76, de laatste, richting de Duitse grens door de controles, 23. Sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A1, Hengelo richting de Duitse grens. Hectometerpaal 176,6. A2, Utrecht-Amsterdam, 48,4. En de A4, Schiedam-Pernis, 71,2. A7, Den Hoever-Amsterdam, 51,6. En de A16, Breda richting de Belgische grens, 64,1. Laatste voor nu, verderop de A16, Dordrecht-Breda op de rem bij 48,1.
19: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
20: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten, 1 plus 1 gratis. En dubbel fris op taxi, alle pakken van 1,5 liter, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
21: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
22: Nog een keer! Papa, sneller!
23: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
16: 538.
24: Floris Molenaar.
16: Twee hits die heel erg op elkaar lijken. Welke twee hoor je over 5?

0: Joris Molenaar.
1: Heb je dat wel eens dat je een nummer hoort en dat je in je hoofd direct een ander nummer begint af te spelen? Gewoon omdat je vindt dat het op elkaar lijkt. Omdat je denkt van hé, dit is toch die, dit is toch dit nummer? Dan is het ineens een ander nummer. Vanaf dat moment kun je eigenlijk nooit meer naar het ene nummer luisteren zonder dat je aan het andere nummer denkt. Nou, ik heb dit sowieso vaak. Vind het ook leuk om dit te ontdekken in muziek. En daarom gaan we elke donderdagmiddag 5:38 op mijn TikTok. Floris.molenaar. Dus Floris.molenaar op mijn TikTok. Gaan we op zoek naar zoveel mogelijk van die nummers die op elkaar lijken. Dat doen we dan in Floris Luca liedjes. En het leuke is, het kunnen die van jou zijn. Mocht je ook twee nummers hebben waarvan je zegt, ach, dit lijkt op elkaar. Drop ze even in de comments onder een van de video's. Dan kan het zijn dat we binnenkort die van jou wereldkundig gaan maken. Dat zou toch leuk zijn. De 538 hit die je net hoorde, Max en Andy Grammer, The Thing I Love, is ook een Luca liedje. Gaat om dit stuk.
2: Blue-eyed bandit, won't you take me home?
1: Ja, dat lijkt op Vance Joy, Riptide. Moet je horen.
2: I was scared of dentists and the dark.
1: Ah, goed hè. Vind je dit leuk? Check even mijn TikTok, Floris.molenaar. En daar vind je dus elke donderdagmiddag 5:38 twee nieuwe Luca liedjes.
0: Jouw hits.

Black Street, Dr. Dre, No Diggity. Dat is lekker zeg, hé, dat je op zaterdagavond bij die verjaardag aankomt en dat je helemaal de blitz kunt maken, omdat jij precies weet wat de 50 allergrootste hits van dit moment zijn. Omdat je het geluisterd elke zaterdagmiddag vanaf 3 uur 's middags, de 538 op 50, met mijn collega Mark Labrand. Momenteel op nummer 12 in de lijst, Harry Styles. Dit is American Girls.

0: en Mo nog even blijven bij 538. Floris hier, fijn dat je er lekker bij bent vandaag. Ik las een bericht over een stel uit Engeland in het vliegtuig op weg naar Gran Canaria. Het scheelde niet veel of ze waren het vliegtuig uitgezet. De bizarre reden waarom, hoor je zo.
1: Begin de dag met een lach met de 538-ochtendshow. Morgen om 9:15. Even bellen met Peter Heerschop.
2: Rekken heeft wetenschappelijk geen enkele zin. En dat is achteraf natuurlijk logisch. Want dan zeg ik, heb je ooit een jachtluipaard zien rekken voordat hij een gnoe gaat vangen?
1: 538! De 538-ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538.
3: Bij Ethos haal je voordelig de mooiste moederdagcadeaus. Laat je moeder stralen met bijvoorbeeld oogmake-up van L'Oréal Paris en Maybelline. Nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
6: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je er nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
8: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
9: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
8: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
10: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
11: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
12: Aldi. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
11: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
10: Aldi.
13: Je voldoet aan alle verwachtingen. Maar wat verwacht je eigenlijk van jezelf? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
14: Als zo'n typische beleggingsgoeroe je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
13: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
15: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Op zoek naar actie? Prime Video brengt de spanning. Wat dacht je van schurken die praten in plaats van vechten? In de laatste seizoensaflevering van The Boys.
17: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
16: En vuurgevechten waar de kogels nooit opraken in de hilarische actiethriller The Wrecking Crew.
17: Damn pumped.
16: Nog meer epische actie? Op Prime Video kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
18: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Gedoe met je dekbedovertrek?
4: Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
19: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
20: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
21: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
20: Ja, lekker.
22: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
23: Je voelt je thuis, maar je touwen echt per strikt.
0: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
24: 18 plus speelbewust.
25: 538, Floris Molenaar.
0: En een hele rare manier van bidden hoor je over 6.

0: Shallow, wat een bijzondere manier van bidden is dit, hè?
1: 538. Floris Molenaar.
0: Ik weet niet of je wel eens in een vliegtuig zit, of dat je er wel eens in gezeten hebt. Ja, je hebt eigenlijk altijd wel in een vliegtuig van die figuren als medepassagier waarvan je zoiets hebt van, ja, als ze er nu uit worden gezet, is het voor mij ook geen probleem. Dat vind ik ook goed. Ik kan ze missen als kiespijn. Van die lui die de hele tijd zitten te schreeuwen naar elkaar, bijvoorbeeld. Of het, ik had dat van de winter. Mensen die dan de hele tijd vlak voor je neus van die open, overrijpe bananen gaan zitten eten. Hey, ik hou wel van een banaantje, maar die lucht van zo'n overrijpe banaan de hele tijd in het vliegtuig, dat is niet lekker. Nou, ik las een bizar verhaal, misschien heb je het meegekregen. Twee mensen in een vliegtuig vanuit Engeland naar Gran Canaria, die waren nog voordat het vliegtuig was opgestegen, waren ze al, zeg maar, heel gezellig met elkaar bezig. Het personeel zag de man nogal krachtige bewegingen maken, zeg maar. Ze hadden als doel om onderdeel te worden van de Mile High Club. Mensen die het doen in het vliegtuig. Die twee die beweerden alleen dat ze aan het bidden waren. Dat ze aan het bidden waren, terwijl ze zo op hun knieën zaten. Ja, goed. Het stel mocht uiteindelijk wel mee naar Gran Canaria. Daar werden ze vervolgens wel uit hun hotel gezet. Dus het werd uiteindelijk een duur grapje. En dat alles dus omdat ze de liefde aan het bedrijven waren in het vliegtuig. En ze zeggen dan dus, ja, we waren aan het bidden. Ja, ja. En dan voor het zingen de kerk uit zeker. Ja, ja, ja, ja, ja. 538 zondagmiddag, Survivor, zometeen naar Lucas en Steve. Dit is Believe It.

0: Survivor, Eye of the Tiger. Durf jij het aan?
1: Radio 538 presenteert
2: het NK WK Voetbal Kijken.
0: Ja, mocht je geen genoeg krijgen van voetbal kijken, dan vind je dit misschien wel leuk. Het NK WK Voetbal Kijken hier bij 538 op groot scherm. 30 wedstrijden van het Nederlands elftal kijken. Op WK's uit het verleden. Wedstrijden die ze al gespeeld hebben op het WK. Je wordt dan getest op uithoudingsvermogen en op voetbalkennis. Dus je kunt afvallen op het moment dat je voetbalkennis te wensen overlaat. Let wel op trouwens, het is best wel een beproeving. Want je slaapt weinig, je kijkt veel naar een scherm. Je moet wel in goede conditie zijn om mee te doen. Ik denk, ik zeg het er maar eventjes bij. Maar, ja, daar staat dan weer tegenover. Op het spel staat €20.000 aan geld. En een jaar lang gratis boodschappen doen. Ja, dat klinkt natuurlijk wel weer lekker, hè? Aanmelden via 538.nl.
2: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
1: Marshmallow, where we go.
2: Jouw hits, jouw 538.

0: Edward Maya, Stereo Love bij 538. Zondagmiddag, Floris hier. Ik las een bijzonder verhaal over een vrouw in Australië. Die ging eventjes naar de wc langs de weg. Maar daar kan weinig misgaan, zou je zeggen. Als je even naar de wc gaat langs de weg, hè?
1: Of nee, toch niet?
0: Nou, in dit geval niet. Daar ging een hele hoop mis bij deze mevrouw. Hele verhaal, hoor je zo.
2: Denk jij dat je een echte voetbalfan bent?
3: Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
2: Radio 538 presenteert
3: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken.
2: Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten.
3: Dan win je 20.000 euro.
2: En 1 jaar lang gratis boodschappen.
3: Aanmelden via 538.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Garnier, 1 plus 1 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: De Lidl deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
9: Voor de makers. Praxis.

0: ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
2: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
3: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
4: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en profiteer van onze topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Vind jouw cadeau in de winkel of op easyparisexcel.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Oké, mannen, bij wie kijken we 2K?
9: Niet bij mij, tv is te klein.
10: En ik heb geen barbecue.
11: Man, man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
12: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
13: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 8 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
14: 538 Nieuws.
13: 5 uur.
15: Bij de rellen in het Utrechtse IJsselstein is afgelopen nacht een agent gewond geraakt door zwaar vuurwerk. Volgens de politie ontplofte een knaller vlakbij het hoofd van de agent. De daders hebben ook ruiten ingegooid bij het stadhuis en het theater en gooiden vuurwerk naar binnen. Ze willen geen AZC daar. In Harderwijk is een grote brand uitgebroken in een leegstaand kassencomplex. Er komt veel rook vanaf en als je in de buurt bent kun je maar beter de ramen en deuren dicht houden. Het vuur is inmiddels onder controle, meldt Omroep Gelderland. Er is niemand gewond geraakt. In Oekraïne is de kerncentrale van Zaporizhia aangevallen met een drone en nu zijn er zorgen over de nucleaire veiligheid. Daarom wil het internationaal atoomagentschap daar gaan controleren. De Russen moeten daar wel toestemming voor geven, want die hebben de kerncentrale in handen. Het is de grootste van Europa. En Feyenoord heeft de tweede plek in de Eredivisie voor te grijpen. Bij Fortuna Sittard boog Feyenoord een 1-0 achterstand om in een 2-1 winst. Feyenoord is nu bijna zeker van plek 2. Die is belangrijk omdat je dan volgend seizoen sowieso in de Champions League speelt. PEC Zwolle Heracles werd 1-0. Veel plekken regen. Vanavond nog steeds buien. Maar vannacht dan is het droog en kans op mist. Morgen een mix van zon, wolken en enkele buien. Het wordt dan wel een graadje kouder dan vandaag. En dit was het nieuws op 538.
10: Even kijken op het weekend wegdek 538 verkeer door Flitsmeister. 7 vertragingen momenteel, je hoort de 3 langste. Die staan alle 3 richting de Duitse grens. Eerst op de A1 12 minuten, dan op de A12 14 en op de A76 ook richting de Duitse grens. 20, sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Hectometerpaal 176,6. A2 Echtweert 223,2 en verderop de A2 Utrecht-Amsterdam 48,4. A4 Den Haag-Leiden 45,3 en de A7 Amsterdam-Den Oever 13,7. Verderop de A7 Den Oever-Amsterdam 60,8 en de A15 Maasvlakte-Rotterdam 45,0. A16 Dordrecht-Breda 48,1 en de laatste de A22 Velsen in richting Beverwijk op de rem bij 9,5.
14: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
16: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
14: Aldi.
17: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
18: Oh yeah.
17: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
16: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
14: Aldi. Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: 538. Een vrouw in Australië ging niets vermoedend naar de wc. De bizarre afloop hoor je over 5 minuten.

Somjeu, morning bij 538. Het zal je gebeuren, zeg hé. Ik weet niet of dit voor jou ook een van je favoriete momenten van de dag is. Een moment dat je even lekker op de wc zit. Oh, dat vind ik zo lekker. Oh, heerlijk. Even lekker ontspannen, even lekker zitten. Een beetje op mijn telefoon scrollen. Vind ik zo'n heerlijk moment van de dag. Ja, voor wie het een iets minder lekker moment was, dat is een vrouw uit Australië. Ik las daar dit weekend een bericht over. Die was met haar gezin, was ze aan het rijden in het oosten van Australië op weg naar hun huis.

0: Australië op weg naar hun huis. En ze moesten op een gegeven moment eventjes naar de wc. Nou, dat kan gebeuren natuurlijk. Dus als je onderweg bent, dan moet je wel eens naar de wc. Ze stopten even bij een wegtoilet. Dat zijn daar in Australië, dat zijn best eenvoudige dingen. Het komt eigenlijk neer op, je zit op een soort plank met een gat erin en dat valt daar zo onder de grond. Daar komt het eigenlijk. Het is heel redelijk primitief. Maar die vrouw die ging daar zitten, waarop dat hele toilet, dat donderde in elkaar, jongen. Dat zakte als een kaartenhuis in elkaar. Dus zij viel naar beneden in die uitwerpselen. Nou, daar heeft ze dus 3 uur gezeten voordat ze überhaupt gered kon worden. En ze heeft daar dus urenlang tot haar middel in de uitwerpselen gezeten. Oh, ja, die zat behoorlijk in de shit, zeg maar.
1: Radio 538. Armin van Buuren, like a child.

0: weekend vieren met Nelly en Kelly. Dilemma hoorde je.
1: Heerlijk.
0: Mocht je nog op zoek zijn naar een hoogtepunt voor deze zondagmiddag, de socials, Instagram en TikTok van Radio 538, daar vind je alle hoogtepunten van de afgelopen week.

0: Purple Disco Machine in the Dark.
1: De 538 Ochtendshow Quiz.
0: Je hoort een fragment uit de 538 Ochtendshow van de afgelopen week. Daar is alleen een klein stukje uit weggepiept. En aan jou de grote vraag: wat wordt er gezegd op dat stukje piep? Het ging afgelopen week over natuurzwemmen. Dus zwemmen in het open water, zeg maar. Niels die zwemt heel graag in de natuur en het liefst naakt.
2: Heerlijk.
3: Ja.
2: Dat is gevoel van vrijheid.
3: Ja.
2: Enige is...
0: Ja, wat wordt hier gezegd? Is dat A? Ja, ik ben een paar keer gevangen tijdens het zwemmen en meegenomen naar Pieter Buren. Is dat B? Ja, hij sleept af en toe over de grond. Of is dat C? Ja, ik heb geen zwemdiploma. Dus wat wordt er gezegd? A. Ik ben een keer gevangen en meegenomen naar Pieter Buren. B. Hij sleept af en toe over de grond. Of C. Ik heb geen zwemdiploma. Stuur jouw antwoord A, B of C aan me door via de app van 538. Het juiste antwoord hoor je zo.
4: Beste kijkers, hier volgt een mededeling van National Geographic. Een nieuwe aflevering van Amsterdam Centraal 24/7 kijk je elke donderdag. Ik herhaal, de nieuwe aflevering van Amsterdam Centraal 24/7. Elke donderdag bij National Geographic of stream op Disney+.
5: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Als zo'n typische beleggingsguru je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
1: Komende week spelen we bij 538 een gloednieuw spel, waarin je je hersenen moet laten kraken, je onderbuikgevoel moet vertrouwen en op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister 's ochtends en 's middags en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Komende week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
8: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
9: Dit jaar bestaat Staatsloterij 300 jaar. Om dat te vieren hangen we dit hele jaar de slingers op. Extra jubileumprijzen, een speciale trekking, de Staatsloterijshow op SBS6 en vele andere unieke momenten. Kijk voor meer informatie op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Bij Star Channel hangt er iets in de lucht.
12: I'm serious about that.
11: Het wordt een spannend voorjaar op meerdere fronten met de Disney Plus hitserie Will Trent.
13: Well, I guess we're back, Betty.
11: Een nieuw seizoen van From. En nog veel meer. Volg je favoriete series bij Star Channel.
14: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming, tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Nu bij Ben ZZP, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij, dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk.
17: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
18: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
19: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop weet wat te doen.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
12: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's. Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
20: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
21: Voor de makers.
22: Praxis.
23: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
0: Wat wordt er gezegd op het stukje piep in dit fragment van de 538 ochtendshow van de afgelopen week?
2: Heerlijk.
0: Ja.
2: Het is gevoel van vrijheid.
0: Ja.
17: Ja.
2: Enige is...
0: Ja, het ging over naakt zwemmen. Wat er wordt gezegd hoor je over 6 minuten.
24: 538, Floris Molenaar.
0: Ook Bruno Mars zometeen bij je naar Alan Walker. Dit is Heartbreak.

0: Tim, Rick, Niels en Florentien en de 538 ochtendshow. En op zondagmiddag voor de ochtendshow quiz, Erik aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jij hebt even punten gescoord, hè, vandaag voor je zoon.
1: Ja, zeker, zeker. Na afgelopen weekend al. Dus ik kan niet meer stuk, denk ik.
0: Nee, ja, je hebt jezelf echt helemaal onsterfelijk gemaakt.
1: Ja, een beetje klussen al afgelopen weekend. Een stuk of 6 weekenden achter elkaar lekker schuren en schilderen, zeg maar.
0: 6 weekenden achter elkaar schilderen en dat is dan bij je zoon, want waarom?
1: Ja, die hebben een huis gekocht en dat moet helemaal opgeknapt worden en klaargemaakt voor dat ze erin kunnen trekken.
0: Ja, en jij bent dan een handige Harry, zeg maar.
1: De handige Harry en vooral met de schuurmachine en de kwasten.
0: Oké, dus ben jij een soort van amateurschilder in dit geval?
1: Ja, ja, zeker. Dat is leuk. Ja. En iets meer als amateur, hoor. Ik ben geen professional, maar ik kan wel zeggen dat ik behoorlijk kan schilderen.
0: Ja, ja, het schurkt er tegenaan. Laten we het daarop houden.
1: Precies, dat is inderdaad.
0: Wat goed, maar dat schilderen, dat is een kleren werk, jongen.
1: Dus het is schuren, het is gronden, het is nog een keer schuren, het is lakken, het is matteren, het is nog een keer lakken, het is, kost even tijd.
0: ik hoor het al, je hebt er echt verstand van, je hebt er echt kijk op. Die zoon van jou, die boft maar weer. Dat jij elk weekend, in ieder geval de afgelopen weken, naar hem toe bent gereden. Erik, je zit in de ochtendshow quiz. Je hoort een fragment uit de afgelopen week van de 538 ochtendshow. Daar is een stukje uit weggepiept. Aan jou, Erik, de vraag: wat wordt er gezegd op dat stukje piep? Het ging afgelopen week over natuurzwemmen. Niels, die zwemt heel graag in de natuur. En het liefst naakt.
2: Heerlijk.
3: Ja.
2: Dat is een gevoel van vrijheid.
3: Ja.
2: Enige is...
0: Ja, wat zegt hij hier, Erik? Is dat A, ik ben een keer gevangen tijdens het zwemmen en meegenomen naar Pieter Buren? Is dat B, ja, hij sleept af en toe over de grond? Of is dat C, ja, ik heb alleen geen zwemdiploma, dat is jammer. Wat zegt hij, A, B of C?
1: Ik was in de ochtend aan het luisteren, maar 100% B. Hij sleept wel eens over de grond, bij Niels.
0: Oké, even luisteren, hoor.
2: Heerlijk.
3: Ja.
2: Dat is gevoel van vrijheid.
3: Ja. Ja.
2: Enige is, soms sleept hij over de grond.
0: Ja, hoor. Ja, je zei al, je was aan het luisteren. En het leuke daarvan is dat je daardoor ook nog wel eens in de prijzen kan vallen. Want het is het juiste antwoord. Het 538 prijzenpakket gaan we je kant op sturen.
1: Nou, hartstikke leuk voor de zondagmiddag.
0: Ben jij een naaktzwemmer?
1: Nee, absoluut niet.
0: Absoluut niet. Nee. Het lijkt mij ook helemaal niks. En zeker niet in dat open water. Ik krijg al jeuk als ik eraan denk. Maar goed.
1: Al die visjes, hè, dat moet niet doen.
0: Praat me er niet van. Nee. Ga jij maar lekker schilderen, Erik. Daar word je blijer van, volgens mij.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: We gaan het je kant op sturen. Mooie zondag nog.
1: Dankjewel, jij ook.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Zondagmiddag 538, de nieuwe Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Jawel, zometeen naar Alanis Morissette. Ironic is hier.

0: Davina Michel, Still Champagne bij 538. Julian van Rijendam is bij je zometeen aan het begin van je zondagavond. En misschien heb je vandaag een spatje regen gevoeld. Het was na een lange tijd van droogte en zonneschijn toch eindelijk weer eens wat regen. Ergens ook wel lekker, maar het is een hele onlogische dag vandaag dat het regent. Waarom dat is, hoor je zometeen bij Julia.
1: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vanaanaarbeter.nl.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
0: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf 37.995 euro en €205

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
5: De hits van 538, overal in Nederland.
6: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
5: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
6: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
7: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
8: Nieuwe Kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van Kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
9: Je hebt overal aan gedacht. Maar wat is de juiste keuze? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
11: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
9: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
12: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Jongens, eten!
14: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
18: Joehoe!
17: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
19: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
21: Olivia Rodrigo. The Unravel Tour. In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via mojo.nl/Olivia Rodrigo.
22: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
5: 538 Nieuws.
23: 6 uur.
24: In het Twentse Oldenzaal is iemand omgekomen bij een grote woningbrand. Twee anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht, die hadden rook ingeademd. De vlammen sloegen uit het huis dat volledig is uitgebrand. De brandweer is nog steeds met veel mensen aanwezig. Over de oorzaak is nog niks bekend. De burgemeester van IJsselstein noemt het onacceptabel dat een agent gisteren gewond is geraakt. Vlak bij zijn hoofd ontplofte vuurwerk dat werd afgestoken door railschoppers. Die vernielden het stadhuis en theater, omdat ze geen AZC willen. Volgens de burgemeester is het OM nu met de zaak bezig. In Centraal-Frankrijk wordt al dagen gereefd op een militair terrein en de regering gaat harder optreden tegen zulke verboden feesten. Volgens een minister krijgen de duizenden bezoekers van deze techno-rave een dubbele boete één voor het betreden van een militair terrein en één voor deelname aan een illegale bijeenkomst. En veel geel en blauw in Leeuwarden zijn de kleuren van voetbalclub Cambuur, die volgend seizoen na 3 jaar weer op het hoogste niveau speelt, de Eredivisie. Daarom is de selectie vanmiddag in de binnenstad van Leeuwarden gehuldigd. Duizenden uitzinnige Cambuur-fans die waren erbij. Vanavond eerst nog buien, later wordt het droger. Vannacht is er kans op mist en morgen een mix van zon, wolken en enkele buien. Het wordt dan wel een graadje kouder dan vandaag. Dit was het nieuws op 538.
2: Dan het verkeer door Flitsmeister met de 6 vertragingen. Je krijgt van mij de 3 langste van dit moment. Te beginnen op de A2, Zuid-Hoogenbos richting Utrecht bij Everdingen. Is de weg afgesloten, daardoor 23 minuten vertraging. De A15, Gorkum richting Ridderkerk bij Hardingsveld-Giessendam. Is een auto met pech, daardoor 11 minuten vertraging. En ook nog 11 minuten op de A76, Geleen richting Keulen bij Duitsland. Dan controles, eentje op de A2, echt richting Weert bij echt 123.2. De A2, Utrecht richting Amsterdam bij Breukelen, 48.4. De A16, Dordrecht richting Breda bij Zevenberg. Hoek 48.1 en tot slot de A22 Velsen richting Beverwijk bij Velsen Zuid op de rem bij 9.2.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
18: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
13: Aldi.
23: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
18: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
13: Aldi.
25: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.

Mijn naam is Julia. En de zondag, ja, die is nog nooit zo letterlijk geweest. Vandaag namelijk de internationale dag van de zon. Sunday. Ja, letterlijk. Op deze dag in 1978 gestart door de Amerikaanse president Jimmy Carter. Bedoeld om de zon te vieren als een duurzame energiebron en het belang ervan voor het leven op aarde te benadrukken. En precies vandaag is hij. Nergens te bekennen. Hele week mooi weer, weet je wat? Terrasjes, drankjes en vandaag denkt de zon... Ja, weet je wat? Bekijk het maar. Ach, dat maakt ook geen reet uit, want we brengen het zonnetje gewoon naar je toe via de radio. En as we speak komt hij volgens mij hier in. Of is het nou net meteen door? Zometeen Blurred Lines, eerste favorite van deze week. Sienna Spiral en Material Lover.

samenwerken terwijl je elkaar niet eens ziet. Dat is eigenlijk alsof je een IKEA-kast in elkaar probeert te zetten, maar dat de schroeven dan bij iemand anders thuis liggen, weet je wel? Iemand dan zegt van, yo, ik stuur jou nu even een plankje. Ja, dan zegt hij, top, hier heb je even een schroef terug. En na 3 dagen heb je misschien een stoel. Maar Alok en Khalid, ja, die doen dit serieus zo. Niet samen in één studio, maar alles online. Echt ideetjes heen en weer, demo's sturen, aanpassen, weer terug. Een soort muzikale pingpong, zonder dat je ze ooit tegelijk aan tafel ziet. En als je hoort wat eruit komt, dan denk je, oké, dit kan dus wel lukken zonder ruzie en ontbrekende onderdelen. Je hoort ze nu samen, dit is Dive Into Me op Radio 5.

0: Je hebt toch vast wel een keer een presentatie of een videoboodschap of zo voor iemand moeten opnemen, toch? Ben je dan iemand die dat dan in één keer opneemt? Kleine verspreking erin, maar denk je, joh, boeien, versturen die hap. Of ben je iemand die denkt, nee, wacht even, dit kan beter, weet je wel. En nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. En dan ben je stem op een gegeven moment al helemaal zat. Nou, er is dus een artiest die het niet 3 keer doet, niet 5 keer doet, maar echt krankzinnig vaak voor 1 zin. En als je hoort wie dat is, ga je zijn muziek nooit meer hetzelfde luisteren. Details hoor je zo meteen.
1: Even lekker Donald Dukken.
2: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar 2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
9: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 Plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
12: Honor the craving.
13: Domino's.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van 26 euro per maand. Maandelijks opzegbaar. En aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
17: Laat het zeer zijn.
18: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
19: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
20: Olivia Rodrigo. The Unravel Tour. In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via mojo.nl/Olivia Rodrigo.
21: En? Volgend jaar weer? Samen dak eraf blazen?
22: Verzeker jezelf nu alvast van een onvergetelijke dag.
23: Scoor tickets voor 538 Koningsdag 2027 via 538.nl.
24: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag! Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
12: Met zometeen Afrojack, Rivers komt eraan na Somber en Homewrecker nu.

Je hebt dit sowieso wel een keertje gedaan, toch? Je neemt een video op of een voicebericht. En bij de eerste denk je, mwah. Tweede keer denk je, nee. Derde keer denk je, waarom praat ik zo raar? En de vierde keer denk je, wie is dit? En voor je het weet zit je op 12 takes voor één zin van 8 seconden. Er is dus een artiest die dit niet alleen doet bij een appje, maar bij zijn hele muziek. Ja, waar de meeste artiesten namelijk een nummer in een paar uur er doorheen jagen, kan het bij hem wel dagen, dan wel niet weken en maanden duren. Niet omdat het niet lukt, maar omdat het nog beter moet. Een zanglijn, opnieuw. Drums, opnieuw. Gitaar, opnieuw. Alles minimaal 10 keer. Puur om daarna te denken, ja, dit is hem. En als je dan hoort wat eruit komt, dan snap je ook wel waarom hij zo moeilijk doet. Want wat maakt hij een goede muziek? Bruno Mars op Radio 538 met zijn nieuwste. Dit is Risk It All.

Ze zeggen altijd, summer bodies are made in winter. Nou, de mannen achter de Bauza die gebruikten deze tactiek. Alleen dan voor hun allereerste hit. Geschreven in hartje winter met de sneeuwpop in de voortuin. Met als doel, dit wordt de zomerhit van 2026. Magnetic, nu op 538.

0: flapdrol of koekwous. Wat is het grappigste scheldwoord dat jij kent? Van die woorden die niet eens echt per se gemeen zijn, maar gewoon lekker klinken. Denk er alvast even over na, dan hoor je zo meteen meer details.
1: Wabi, wabi.
2: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfval die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 8 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
6: Op zoek naar gevaar. Prime Video brengt de rillingen. Zoals een dodelijk verlangen, zo heet dat er rook vanaf komt. Duik in de nieuwe dark romance 56 Days.
7: Some people are just meant to be together.
6: En bad guys die weigeren dood te blijven. In seizoen 2 van de huiveringwekkende misdaadthriller Cross.
8: This killer doesn't make mistakes.
6: Voor meer pure darkness, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van Werkend Nederland.
10: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
13: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van de ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Conimex, Kroephoek, Bumbu en Boksausen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
16: Beste kijkers, hier volgt een mededeling van National Geographic. Een nieuwe aflevering van Amsterdam Centraal 24/7 kijk je elke donderdag. Ik herhaal, de nieuwe aflevering van Amsterdam Centraal 24/7. Elke donderdag bij National Geographic of stream op Disney+.
17: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
18: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Shop nu herensneakers al vanaf 14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
21: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
22: 538 Nieuws.
23: 7 uur.
24: Bij een woningbrand in de Twentse Oldenzaal is een dode gevallen. En volgens regionale media is het slachtoffer een kind. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Toen de brand weer aankwam, sloegen de vlammen uit het huis dat helemaal is uitgebrand. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend. De minister van Asiel roept op sociale media op om te protesteren met woorden. En dus niet met bakstenen en geweld. Hij is niet te spreken over de rellen gisteravond in IJsselstein tegen de komst van een asielopvang. Toen werden het stadhuis en theater vernield en raakte een agent gewond toen hij werd bestookt met vuurwerk. Twee Nederlanders die meevoeren met de hulpvloot voor Gaza zijn geland op Schiphol. Ze hoorden bij de grote groep activisten die Gazanen voedsel en medicijnen wilden brengen. Deze week werden hun boten dicht bij Griekenland tegengehouden door de Israëlische marine. Die dropte iedereen daarna op Kreta. En FC Twente leek de derde plek in de eredivisie in handen te krijgen, maar heeft in de allerlaatste minuut een voorsprong weggegeven tegen AZ. Het werd in Alkmaar 2-2. Wie derde wordt, mag meedoen aan de voorrondes voor de Champions League. 2-2 was ook de eindstand bij Sparta Go Ahead Eagles. Eerst nog wat buien vanavond, later wordt het droger. Vannacht is er kans op mist en morgen een mix van zon, wolken, enkele buien en een graadje kouder dan vandaag. Dit was het nieuws op 538.
0: Dan het verkeer door Flitsmeister met inmiddels nog maar twee vertragingen. Eentje op de A12 Arnhem richting Oberhausen bij Duitsland, 17 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen bij Duitsland is de weg afgesloten, daardoor 13 minuten vertraging. Controle dan op de A2 Echt richting Weert bij Echteren van 23.2. De A2 Utrecht richting Amsterdam bij Breukelen 48.4. En tot slot de A22 Velsen richting Beverwijk bij Velsen-Zuid op de rem bij 9.2.
25: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
26: Dat is wit goud voor weinig.
27: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
28: Aldi.
29: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
30: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
31: Mamma mia, dat is goedkoop.
27: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
30: Aldi.
32: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
33: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
34: 538.
0: Wat is het grappigste scheldwoord wat je kent? Gaan we het zo even over hebben. Eerst Max en Andy Grammer nu.

0: Flapdrol of koekwoud.
1: 538, Julia van Rijndam.
0: Ja, wat is het grappigste scheldwoord dat jij kent? Van die woorden die nou, niet eens per se gemeen zijn, maar gewoon lekker klinken als je even boos bent of zo, weet je wel. Ik had laatst een discussie met mijn zusje uit het niks. En toen noemde ik haar soepkip ineens, weet je wel. Ik gebruik dat woord ook nooit. En zij begon spontaan zo te lachen, waardoor dus die hele discussie ineens voorbij was. En we weer, nou ja, zussen voor het leven waren. En toen dacht ik, ja, eigenlijk hebben we toch veel meer van dat soort woorden. Niet per se gemeen, gewoon soms een beetje grappig. Echt van die woorden dat je iemand uitscheldt, maar klinkt bijna gewoon gezellig eigenlijk. En toen dacht ik, kunnen we niet al die woorden even verzamelen? Gewoon even een lijstje maken van grappige scheldwoorden. Daar zit echt wel wat in. Dus nou, mocht je iets hebben wat je vaak gebruikt en wat lekker werkt, spreek het even in de app van 538. Doen we zo meteen even een overzichtje. Eerste nieuws, Bibi Rexha, dit is New Religion.

538. Mocht je nog een suggestie hebben, spreek het even in. Hoor je zo meteen een overzichtje. Eerst deze nieuwe van Teddy Swims. Wat is hij goed? Mr. Know-it-all, nu bij jou, Radio 538.

0: Wat is het grappigste scheldwoord dat jij kent? Dat je gewoon even iemand wil uitschelden, maar het klinkt bijna gezellig. Je kan het insturen via de app van 538. Heeft ook een Renger gedaan.
1: Vlierenflater, pannenkoek, Willy Wortel.
2: Hey Julia, goedenavond. Ik zeg vaak wel een keertje eendenkweker. Ja, dan moeten mensen ook vaak lachen.
0: Minoes dan?
3: Mijn vriend die noemde een van zijn beste kameraden. Ja, verrekte vetnippel.
0: Niek?
4: Nou, ik heb ook twee mooie inzendingen hoor. Pannenkoek, kleurplaat, groetjes Niek.
5: Frikandellenverzamelaar.
0: Dan ik dan.
6: Als ik boos ben op iemand, dan noem ik diegene dakduif.
7: Mijn grappigste scheldwoord is anuslikkende tepelteef.
0: Wat, sorry. Anuslikkende tepelteef. Oké, nou, nog eentje doen dan.
8: Gehaktbal die je bent.

0: op Radio 538. Zometeen hoor je hoe je als voetbalfan 20.000 euro kan verdienen. En maak me nou niet gek! Juist Leeuw Klein en Samuel Welten, onderweg.
1: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
2: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
1: Die andere stuiterbal daar.
2: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
3: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Je voelt

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar. Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
1: Op zoek naar een nieuwe beste vriend? Prime Video heeft de magie. Kijk naar een duo dat liever misdaden oplost dan huiswerk maakt in Young Sherlock.
2: Sherlock Holmes.
3: James Moriarty.
1: En vriendinnen die samen strijden en samen scoren in de actiethriller Pretty Little.
4: The only way out is together.
1: Voor meer innige vriendschap, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18+. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
5: Nu mega mooie deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Axe en Rexona. 2 plus 3 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: Dit weekend bij Otrium. 10% extra korting op sneakers van New Balance, On Running en meer.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag. 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
14: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
15: Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
16: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Nog een keer! Papa, sneller!
19: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
20: Je wacht op het juiste moment. Maar sta je niet te lang stil? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
21: Even over later.
22: Ik ben aan het streamen.
21: Oh, sorry.
22: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
21: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
20: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
23: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
24: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
0: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
24: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.

0: 538. Goedenavond, mijn naam is Julia. En de app van Radio 538 die staat altijd wagenwijd voor je open. Altijd leuk als je even incheckt wat je aan het doen bent. Of een fotootje wat je vandaag bijvoorbeeld hebt geknutseld of hebt gedaan. Of natuurlijk een verzoekje. Dat heeft Sepp ingestuurd.
1: Hey Julia, ik wil graag een nieuwe hit horen van Samuel en Lil Kleine. Heb hem ontdekt op 538 Koningsdag. Sindsdien luister ik niks anders meer. Maak me nou niet gek.

0: Wil jij als voetbalfan 20.000 euro verdienen?
1: Radio 538 presenteert het NK WK Voetbal Kijken.
0: Het kan! Ja, we zijn op zoek naar de allergrootste voetbalfans van Nederland. Het WK staat voor de deur en wij organiseren hier, ja, we hadden een leuk ideetje, het NK WK Voetbal Kijken. Juist. 4 dagen lang non-stop voetbalwedstrijden kijken. Dus geen pauze, geen samenvattingen, gewoon door. En ja, natuurlijk staat er wel tegenover. Als je wint, pak je namelijk 20.000 euro en een jaar lang gratis boodschappen doen. En dat is misschien nog wel meer dan 20.000 euro. Nou, denk je, Dip en ik, check 538.nl/acties en geef jezelf op voor het NK WK voetbal kijken hier bij Radio 538.

Nou, als je naar Martijn en Julia hebt geluisterd vanmiddag, dan weet je de conclusie, hè? 51% van de mensen wil het licht aan in de slaapkamer en 49% wil het licht uit. Toen kwam ik met de perfecte oplossing, als je het mij vraagt. Namelijk het licht uit en gewoon een klein kaarsje aan. Dat is toch romantisch? You're the Justin Jackstyle and Turn the Lights Off. En dit is Benz & Boon op Radio 538. And sorry, I'm here for someone else.

0: Dance & Moon op Radio 538. Met zometeen een nieuwe ronde van Maakt of Kraak het. Ook Years & Years en King onderweg. En Shakira en... Zoe, zometeen bij je.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek... met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
4: Honor the craving.
5: Domino's.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Lieve Kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van Kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
8: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
10: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
11: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar 2,95 per week. En krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon. Op Lendel.nl.
13: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen... die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
16: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
17: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
18: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
19: 18+ speelbewust.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1+1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
21: Als zo'n typische beleggingsgoeroe je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
22: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijgen nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
23: Odido.
24: 538 Nieuws.
25: 8 uur.
26: In het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders verongelukt. Ze zaten in een auto die op een kruising in volle vaart tegen een andere auto botste. Volgens Franse media werden de Nederlanders uit de auto geslingerd en overleden ze ter plekke. 3 mensen zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. In Marokko zijn 2 Amerikaanse soldaten vermist en waarschijnlijk zijn ze van een klif in de zee gevallen. Ze waren daar in het zuiden bij een internationale oefening met duizenden militairen uit verschillende landen. Die zijn sinds de vermissing van de twee Amerikanen gisteravond meteen een zoekactie begonnen. In Wenen zijn de repetities voor het Eurovisie Songfestival begonnen. Deelnemers uit onder meer Zweden en Finland mochten als eerste het podium op om te oefenen. De halve finales beginnen over ruim een week. Ons land ontbreekt. Avro Tros heeft het Songfestival geboycott vanwege de deelname van Israël. En Feyenoord is de grote winnaar van dit Eredivisie weekend. Zelf won het op het nippertje van Fortuna Sittard met 2-1, terwijl de concurrenten allemaal gelijk speelden. Feyenoord staat er nu ook stevig op de tweede plek. En daarmee is Champions League voetbal in Rotterdam bijna een zekerheidje. Het gaat minder regenen. Vannacht is het droog en is er kans op mist. Morgen in de middag weer buien. Het wordt dan 17 tot 21 graden. De dagen daarna dan wordt het koeler. Niet schrikken. Richting de 13 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: vertraging daardoor. Dan controles eentje op de A2 echt richting Weert bij echt 223.2. De A2 Utrecht richting Amsterdam bij Breukelen 48.4. De A16 Rotterdam richting Dordrecht bij Zwijndrecht 31.8. En tot slot de A22 Velzen richting Beverwijk bij Velzen-Zuid op de rem bij 9.2.
1: NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland.
2: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: 538.
0: Julia van Rijendam. Zometeen de nieuwe dancematch van de Armin van Buren. Ook Years and Years komt eraan.

Heb je alle dieren gespot die in deze track zaten? Het waren er 4 in totaal. Shakira en Zoo op Radio 538. Met zometeen Years and Years King onderweg naar nieuwe muziek van Armin van Buuren. Hij scoort een dance smash. Dit is Like a Child op Radio 538.

Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In op Radio 538. Sarah Larsson, rond, nou ja, dat was het, 2015, 16, 17, scoorde ze hit na hit. Luister mee.

Ja, en na al deze hits was het een beetje stil. Tot vorig jaar, toen kwam ze met haar album Midnight Sun. En we kunnen wel stellen, ze zit nu echt in haar prime. Ze scoort echt hit na hit. En ze heeft nu ook nieuwe muziek met Tyla. Vorige week gemaakt in Maak het of Kraak het. En daarom nu op je radio Tyla en Sarah Larsen met een toepasselijke titel. She did it again.

0: Zometeen een nieuwe ronde van Maak het of Kraak het met vanavond Olivia Rodrigo. En je kent haar natuurlijk van de Sad Love Songs. Maar ze gooit het nu over een totaal andere boeg. Ja, en of jij dat leuk vindt, mag je zometeen laten horen in Maak het of Kraak het.
1: Bij Star Channel hangt er iets in de lucht.
2: I'm serious about that.
1: Het wordt een spannend voorjaar op meerdere fronten. Met de Disney Plus hitserie Will Trent.
3: Well, I guess we're back, Betty.
1: Een nieuw seizoen van From. En nog veel meer. Volg je favoriete series bij Star Channel.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
6: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow.
8: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
10: Komende week spelen we bij 538 een gloednieuw spel. Waarin je je hersenen moet laten kraken, je onderbuikgevoel moet vertrouwen en op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister 's ochtends en 's middags en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Komende week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
11: Wow, dit wil ik! Nu bij Beterbed tot 800 euro korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
12: Dit jaar bestaat Staatsloterij 300 jaar. Om dat te vieren hangen we dit hele jaar de slingers op. Extra jubileumprijzen, de speciale trekking, de Staatsloterijshow op SBS6 en vele andere unieke momenten. Kijk voor meer informatie op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
14: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
13: Aldi.
15: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
16: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
15: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
16: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
15: Stap je ook in?
13: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
16: Mamma mia, dat is goedkoop.
14: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
13: Aldi.
17: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samenwerken is niet altijd even gemakkelijk.
18: Ik ben degene die hier voor jouw lul staat. Ik ben jouw zat helemaal.
17: Wie heeft die oer-Hollandse handelsgeest echt in de vingers? Je ziet het in de Moneymakers. Morgen om 21:30 op 6.
19: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
21: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
22: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Met
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
9: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
22: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
23: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Olivia Rodrigo. Ja, ze is namelijk pas 23 jaar, maar ze heeft nu al zoveel hits op haar naam staan. Ze is echt een megaster. En je kent haar natuurlijk als queen van de sad love songs. Eigenlijk met wat power erin, hè. Tranen, heartbreak, alles erop en eraan. Maar ze gooit het nu over een totaal andere boeg. Want dit is namelijk het eerste nummer van haar nieuwe album. En die begint niet met drama, maar met een eerste date. Dus echt het begin van een nieuw hoofdstuk. Maar ja, de vraag is, wil je dit hoofdstuk ook horen op Radio 538? Dat bepaal jij. Als je denkt, nou, ik kan hier wel aan wennen, dan stuur je maken. En als je denkt, nee, doe mij maar die pijnlijke heartbreak, dan stuur je een kraken. Kom maar door in de app van 538. Hoor je nu de nieuwste Olivia Rodrigo en Drop Dead.
1: Maak het of kraak het.

De nieuwste Olivia Rodrigo en Drop Dead. Yeah, yeah. In Makers of Kraken vanavond. Vind je dit nou leuk? Wil je dit vaker horen? Dan kan je een maker deze kant op sturen. Denk je, nou, ik laat deze even oversturen in Kraken. Kom maar door in de app van 538. Typen is leuk, inspreken is nog veel leuker.

0: Olivia Rodrigo heeft een gloednieuw album. En dit was dus haar eerste track, Drop Dead, in Maak het of Kruik het vanavond. Wil je dit vaker horen op Radio 538? Stuur je maken, vind je het niks, dan stuur je hem kraken. Laura.
1: Geen twijfel mogelijk, 100% maken.
0: Chantal.
2: Doe mij maar maken. Klinkt wel lekker op de achtergrond in de auto. Groetjes Chantal uit Vlaardingen.
0: Joe, groetjes terug. Jullie uit Hilversum. Jasper.
3: Oh, ja, doe maar maken. Jawel.
0: Toch, Narjen.
4: Hey, niet zo goed. Dit is wel een kraken.
0: Richard nog.
5: Julia, goedenavond.
4: Hey.
5: Doe maar kraken. Nee, sorry.
0: Oh.
5: Maken.
0: Oh, ja.
5: Bij topplaat. Goed plaatje, lekker hoor.
0: Oké, okay, nog eentje doen dan. Brenda.
6: Maken! Wij zijn mega fan van Olivia.
0: We gaan kijken wat hij heeft gedaan. Mede dankzij jouw stem. Is die gemaakt. En dat betekent dat je me sowieso volgende week zondagavond rond 7:15 terug hoort hier op Radio 538. Die je ook zo meteen gaat horen. Jordi Warders en Lien, veel plezier zo meteen. Eerst nog Avicii. Nee, die hoor je zo meteen. Na Niall Horan en Dinner Party op Radio 538.

0: Denk jij dat je een echte voetbalfan bent?
1: Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
0: Radio 538 presenteert
1: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken.
0: Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten.
1: Dan win je 20.000 euro.
0: En 1 jaar lang gratis boodschappen.
1: Aanmelden via 538.nl.
0: Het NK WK Voetbal Kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
2: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos. Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijt. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
4: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: Coffee lovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
8: Je voldoet aan alle verwachtingen. Maar wat verwacht je eigenlijk van jezelf? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
9: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
8: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
10: De Droomselectie.
11: Droomt jouw amateurteam nog wel eens van Oranje?
12: Deze zomer selecteert Koeman een tweede team
11: dat Oranje achterna reist.
12: Meld je team aan via onzeoranje.nl/staatsloterij-droomselectie.
10: De Droomselectie.
13: Staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
14: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
12: Deze zomer selecteert Koeman een tweede team
11: dat Oranje achterna reist.
12: Meld je team aan via onzeoranje.nl/staatsloterij-droomselectie.
15: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
16: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
17: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
16: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
18: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
19: Wow!
18: Is binnen 3 minuten geregeld.
19: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
18: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
20: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
21: Kijk, daar ligt hij, de berg.
6: met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
21: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en profiteer van onze topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Vind jouw cadeau in de winkel of op easyparisexcel.nl.
22: 538 Nieuws. 9 uur.
23: Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan is een Nederlands stel overleden na een virusuitbraak. Dat meldt een anonieme bron aan een persbureau. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 3 doden, van wie er zeker 1 het Hanta-virus had. De cruise was van Argentinië op weg naar Johannesburg. 3 Nederlanders zijn om het leven gekomen bij een ongeluk in een dorp in Noord-Frankrijk. Volgens Buitenlandse Zaken gaat het om 2 mannen en een vrouw. Ze zaten in een auto die op een kruising hard op een andere auto botste. Bij het ongeluk raakten 3 anderen gewond. Door noodweer is in het Brabantse Rijen een complete woonwijk ondergelopen. Volgens regionale media kon de riolering al die regen niet aan. Putdeksels werden omhoog gedrukt en straten liepen vol water. Na een flinke hoosbui kregen hulpdiensten ook meldingen van wateroverlast in Bergen-op-Zoom. En Max Verstappen is de Grand Prix van Miami geëindigd op de 5e plek. De race werd gewonnen door klassementsleider Kimi Antonelli. Verstappen startte bijna helemaal vooraan, maar viel al in de eerste bocht ver terug. Er volgde nog een inhaalrace, maar dat was voor Max niet genoeg voor een podiumplek. Het gaat steeds minder regenen vanavond. Vannacht dan wordt het droog en is er kans op mist. Morgen in de middag weer buien, dan tot 21 graden. De dagen daarna worden koeler. We gaan naar richting de 13 graden. En dat was het nieuws op 538.
24: Kaspar, dankjewel. Krijg je de situatie op de weg op dit moment 1 vertraging. Op de A2 richting Maastricht-Noord tussen Born en Kerensheide 11 minuten. En de flitsers, die krijg je van Lien.
25: Op de A2 richting Weert bij Echt hectometerpaal 223.2. Op de A2 richting Amsterdam bij Breukelen hectometerpaal 48.4. Op de A15 richting Rotterdam bij Rotterdam hectometerpaal 53.6. Op de A16 richting Breda bij Dordrecht hectometerpaal 39.4. En op de A16 richting Breda bij Zevenbergse Hoek hectometerpaal 48.1.
26: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
27: Dat is wit goud voor weinig.
28: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
29: Aldi.
30: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
31: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
32: Mamma mia, dat is goedkoop.
28: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
31: Aldi.
33: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
34: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
35: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
36: 538.
37: Jordi Warner.
24: Zondagavond, het weekend afsluiten, doe je met Jordi en Lien. Lucas en Steve komen eraan naar Brunnen.

0: 5:08, een bijzondere avond. Jordan, Lucas en Steve, Jordan, Shaw en Heart First. 9:10, Jordi en Lien hier. Met gelijk een vraag aan je. Ben jij ooit 2 keer achter elkaar naar dezelfde film in de bioscoop geweest?
1: Alleen als kind vroeger. En ik weet ook gewoon precies welke film gelijk.
0: Welke was het dan?
1: Narnia. Maar toen was ik echt klein, hè? En dat was dan samen met mijn vader. Toen zijn we gewoon voor de 2e keer gegaan.
0: Maar dan is het wel echt een goede film. Ik ben vandaag voor de 2e keer naar Michael geweest. Dat is de biopic over Michael Jackson. Die nu sinds, 2 weken volgens mij in de bios draait. Ik ben samen met mijn vriendin naar de première daarvan geweest in Berlijn. Nou, dat was echt mega. Ik was natuurlijk op dat moment mega hyped. De cast was daar ook bij aanwezig. Jafar Jackson, die Michael speelt in de film. Dat is ook het neefje van Michael. En vandaag dan voor de 2e keer gekeken met vrienden, omdat ik hem zo ontzettend goed vond.
1: Het verbaast me ook helemaal niks dat je voor de 2e keer bent gegaan, want je praat er al weken over. Echt ongelooflijk. Maar heb je nu andere dingen gezien nu je voor de 2e keer bent gegaan?
0: Nou, en ik kwam toch wel met een iets sipper gevoel die bioscoop uit.
1: Oh.
0: De eerste keer was ik best wel hyped over die film en was ik meer gefocust op de muziek en de concerten en hoe goed ze het gedaan hadden. En nu was ik iets meer geïntegreerd door het verhaal achter. Ja, toch wel de mishandeling van zijn vader. Weet je wel, zijn vader mishandelde Michael toen hij als kind was.
1: Ja,
0: ook.
1: Ja, ja.
0: En hij legde de lat gewoon echt heel erg hoog voor hem. Dus hij heeft altijd maar het gevoel gehad dat hij perfect moest zijn. En dat gevoel, dat bleef toch iets meer bij mij hangen eigenlijk. Dat hij heeft best wel een hele sad jeugd gehad. Maar dat heeft ook wel voor gezorgd dat hij getraumatiseerd is gebleven in zijn leven en zo. En ook wel. Ja. In de film zit ook het Pepsi-moment.
1: Mm-hmm, ja.
0: Hij moest voor Pepsi moest hij een commercial schieten. En bij die commercial vatte zijn haarvlam. Daar kwam hij in het ziekenhuis te liggen op de brandwondenafdeling. En heeft hij daar heel lang van moeten revalideren. Dat heeft heel veel met hem gedaan. Heeft hij voor het eerst kennis gemaakt met mega heftige morfine en medicijnen die hij moest gebruiken. En dat heeft uiteindelijk ook wel voor zijn ondergang uiteindelijk gezorgd natuurlijk. Dus ja, dat bleef ook wel een beetje een wrange smaak hangen.
1: Jeetje, dat is wel een heel nieuwe wending dat je de vorige keer even vergeten bent te vertellen. Maar oké, maar nu, wat geef je dan nu de film voor cijfer, nu je voor de 2e keer bent gegaan?
0: Ja, een 10 van de 10.
1: Nog steeds?
0: Absoluut. Ik vind gewoon dat je hem moet kijken. En je moet er wel van uitgaan, je gaat naar een Hollywoodfilm. Dus er zijn soms zeg maar hele verhaallijnen uitgelaten. En het wordt soms wat groter gemaakt en dergelijke. Maar het is gewoon wel fantastisch. Het is een fantastische film.
1: Ja, je hebt me toch geïnfluenced. Ik ga denk ik wel.
0: Dat je nog niet gegaan bent, Lien, dat is echt verschrikkelijk.
1: Ja, nee. Sorry.

0: Brak ooit door met Tropical House op Soundcloud. Maakte hij allerlei mixtapes en bootlegs. En een bootleg, dat is dan een illegale remix van een nummer. Dus je mag het eigenlijk officieel niet uitbrengen. Je mag er geen geld aan verdienen. Je mag het niet op Spotify zetten. Maar dan zet je het dus wel illegaal op Soundcloud. En daar kreeg Keigo zoveel fans mee. En dat hij inmiddels een van de allergrootste DJ's ter wereld is. We gaan staan met Khalid, Griffin, Save My Love op de zondagavond bij 538. En nu Milo, AO Technology.
1: She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor and money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Milo, AO Technology hoorde je op 538. Wat is het hoogste bedrag wat jij ooit aan jouw hobby hebt uitgegeven? Denk er alvast eventjes over na en pak zo de 538-app erbij. Want aan de hand van wat jij ooit aan je hobby hebt uitgegeven, proberen Lien en ik zo meteen te raden welke hobby je doet. En ook Teddy Swims en Taylor Swift komen eraan.
1: Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf 14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Moet je kijken daar, leuke gast.
4: I know.
3: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
4: Is ook echt jouw type.
3: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
4: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
5: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Je voelt je thuis, waar je daar echt bed strikt.
7: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
16: Greets. Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
17: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
15: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
18: Hallo duifjes, klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Ook snel moulinrougethemusical.nl.
19: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
20: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Garnier, 1 plus 1 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
21: Mooi van Ethos.
22: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
23: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
24: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
25: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
26: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
25: Werken? In deze drukte?
0: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
25: Stap je ook in?
1: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
2: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samenwerken is niet altijd even gemakkelijk.
3: Ik ben degene die hier voor jouw lul staat. Ik ben jou zat helemaal.
2: Wie heeft die oer-Hollandse handelsgeest echt in de vingers? Je ziet het in de Moneymakers. Morgen om 17:30.
8: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
11: 538 Jordi Warners.
12: Wat is het hoogste bedrag wat jij ooit aan je hobby hebt uitgegeven? We praten er zo over.
11: Radio 538.
12: Eerst Taylor Swift in his Open Light.

0: Teddy Swims, Stones That I en Gone, Gone, Gone op 538.
1: Wat als ik je vertel dat ik gisteren €465 heb uitgegeven aan mijn hobby?
0: Wat?
1: Ja, ik was gisteren mijn hobby aan het uitoefenen op een beurs. En ik was rondjes aan het lopen op zoek naar hele schattige kleine wezentjes op hele mooie glinsterende kartonnetjes. En toen ik vanochtend op mijn rekening keek, ja, toen schrok ik mezelf echt het apenlazerus. Ja, heb je enig idee?
0: Kartonnen,
1: glinsterende kartonnetjes.
0: Ja. Oké, okay. Was jij op een Pokémon-beurs?
1: Ja, zeker was ik op een Pokémon-beurs. Ja,
0: en
1: dat is
0: en
1: mijn
0: hoe
1: hobby.
0: Oud ben jij, Lien? Even voor de duidelijkheid.
1: Gaan we leeftijd shamen?
0: Nee, maar dan weet 538 luisteraar hebben waar hij naar aan het luisteren is.
1: 29 jaar.
0: Oké, okay, dan gaan we verder. Ja.
1: En ik verzamel gewoon Pokémon-kaarten. Dat doe ik al een tijdje nu en dat doe ik heel graag. En, maar ja, Pokémon is gewoon best wel een dure hobby geworden ondertussen. daar kwam ik vanochtend weer op een hele pijnlijke manier achter toen ik op mijn rekening keek. Maar gelukkig heb ik wel een leuke dag gehad.
0: Wacht even, waar geef je €461 aan uit? Waar moet ik aan denken? Wat voor soort kaarten, packs of knuffels?
1: Packies. Dus je hebt allemaal verschillende soorten sets, die kan je verzamelen.
0: Dus je hebt
1: een soort pakjes, daar zitten allemaal kaartjes in. En er zitten hele bijzondere kaarten in, speciale, hele dure, hele goedkope.
0: Maar wie bepaalt of ze duur, speciaal of bijzonder zijn dan?
1: De goden. Wij. er zitten gewoon hele mooie, ja, dat noemen ze dan full art. Dat zijn de limited editions van die set. Ja. En die wil je natuurlijk, maar die zijn ook heel duur.
0: Maar dit is eigenlijk dus soms lucratiever dan Bitcoin. Het is gewoon, jij zegt wel hobby, maar het is gewoon een investering tegen.
1: Ja, het is niet normaal. Als je kijkt, ik ben dan nu denk ik 2 jaar bezig. En toen versus nu, zeg maar, dat gaat nergens over. Je kan investeren in de S&P en de Bitcoins, maar dit is beter.
0: Wat is de duurste kaart die jij in je bezit?
1: €700
0: voor een Pokémon-kaart.
1: Ja, maar dat is dus helemaal niet zo heel veel. Ja, dat,
0: niet zo heel veel?
1: Oké, dat gaat heel gek klinken. Maar er zijn Pokémon-kaarten van €20.000, €30.000, €80.000, €700. Ja, het is heel veel centjes, begrijp me niet verkeerd. Maar
0: het is karton.
1: Het is een mooi glinsterend karton.
0: Oké, duidelijk. Je hebt €461 uitgegeven, maar daar goed. Het lijkt ons leuk om even bij jou als 538-luisteraar te raden wat jouw hobby is aan de hand van het duurste bedrag. Dus het hoogste bedrag wat jij ooit aan je hobby hebt uitgegeven. Dus
1: ik ben zo benieuwd.
0: De vraag is, wat is het hoogste bedrag dat jij ooit hebt uitgegeven aan jouw hobby? Stuur het even in via de 538-app. Dan proberen Lien en ik te raden wat jouw hobby precies is. Dus het hoogste bedrag ooit wat je aan je hobby hebt uitgegeven, stuur het in.
1: Ik hoop zo dat er meer mensen zijn die veel geld hebben uitgegeven.
0: Ja, ik weet het wel zeker dat het zo

0: In 2008 hoorde je op 538. Wat is het hoogste bedrag dat jij ooit aan jouw hobby hebt uitgegeven? Lien die vertelde dat zij gisteren €461 aan Pokémon-kaartjes heeft uitgegeven.
1: Oh, wat erg.
0: Lien, je hoeft je niet kapot te schamen, want er komen echt veel hogere bedragen dan dit binnen. Heel recentelijk €4000, dat zegt Jaswant. Julian die zegt €1800. Merker stuurt €400. Het is nu aan ons om te gaan raden welke hobby's het zijn. En daarom hebben wij 358-luisteraars aan de telefoon hangen. Beginnend met Laura. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Hallo, hallo.
0: Laura, hallo. Laten we maar gelijk met de deur in huis vallen. Noem maar bedrag. Wat is het hoogste wat jij ooit aan je hobby hebt uitgegeven?
2: In totaal 3500. Verdeeld over 2,5 jaar.
0: Oh my god. 3500 euro. Oké, Lien, begin jij eerst.
1: €3500. Over 2 jaar.
2: Ja.
1: Misschien een sport.
0: Een sport? Is het een sport, Laura?
2: Nee, het is geen sport.
1: Het is geen sport. Verzamel je het ook?
2: Ja.
1: Oké, je verzamelt het.
0: Is het iets met, ik wilde gok, stripboek of zo? Comic-Con?
2: Nee.
0: Nee? Oh.
2: Ook niet.
1: Wat verzamel je?
0: Is het...
1: Knuffels?
2: Nee, ook niet.
0: Oh, jeetje. Is het... ik weet het. Oké, voor de draad mee, Laura. Wat is je hobby?
2: Ik verzamel Lego.
1: Oh, Lego. Ja, dat is duur ook.
0: Ja, dat is niet normaal.
1: Heb je Lego sets, Jordi? Ik heb er wel een paar.
0: Ja, ik heb zo'n auto. Ja, ik heb er wel een hoop. Maar Laura, waar laat je het allemaal?
1: Ja,
2: op mijn kamer in allemaal kasten. En ook ondertussen 3 verbouwingen.
1: Okay. Wat is je grootste set?
2: Ik denk de Wereldbol. En ik denk dat die ook op de net het meeste waard is.
1: Ja. Oké. Okay.
0: Laura, dankjewel voor het delen van je hobby. En het is wel een leuke hobby. Ik wens je nog een fijne avond.
2: Fijne avond.
0: Bart, wat is het hoogste bedrag wat jij ooit hebt uitgegeven aan je hobby?
3: €115.000.
0: Oh, pardon?
1: Wat?
0: €115.000?
1: Nee.
0: Dat meen je niet, toch? Bart, oké. We gaan weer raden.
1: Dat
0: moet iets met...
1: Ja, motoren of zo. Auto's?
0: Ja, iets met motoren, Bart.
3: Je zit dichtbij, ja.
0: Auto's?
3: Het is met auto's, ja.
0: Het is met auto's. Race jij op het circuit bijvoorbeeld?
3: Nee. Ik rijd langzaam. Ik rijd zelfs heel langzaam.
1: Een trekker?
3: Nee, ook niet.
0: Doe jij iets met off-road dan misschien?
3: Klopt. Ja.
0: Oh, echt? Zitten we goed? Ja.
1: Wat is langzaam en off-road?
3: Nou, als je heel erg snel rijdt, dan rij je niet hard, hoor.
0: Oh, dan gaan die bergen zo op.
3: Ja, je gaat echt 90, 100 graden omhoog gaan.
0: Maar Bart, waar doe jij dit dan? Want we zijn in Nederland en daar hebben we niet
3: zo... Nee, Nederland niet.
0: Waar dan?
3: Nee, door heel Europa. Corsica, Andalusia, Tsjechië.
1: Maar daar komen ook veel kosten bij kijken, denk ik. Dat je al die plekken... Ja.
0: Maar is dit dan, Bart, is dit echt je hobby? Of doe je dit ook wel gewoon als werk? Is het een sport?
3: Nee. Echt hobby? Echt een hobby, ja.
0: En wat voor auto moeten we aan denken dan?
3: Een klassieke Defender.
0: Oh, vet zeg. Vet. Dat is zo'n, dat is gewoon een Land Rover, weet je wel. Zo'n vierkant ding.
3: Dat is een Land Rover, Defender.
1: Ik vind het wel echt zo tof dat mensen zoveel passie kunnen hebben voor een hobby dat ze dit dus doen. Ik vind het echt vet.
0: Ja, mag jij blij zijn, Lien, dat je Pokémon kaart hebt. Ja.
3: Hij staat trouwens wel te koop. Dus,
0: Marktplaats, Bart, wat moeten we zoeken?
3: En voor een aanzienlijk lager bedrag in Zeeland, in gemeente Veren staat hij te komen.
0: Je wilde er nu alweer vanaf?
1: Het werd te duur.
3: Nee, want ik heb er 2 en ik heb er maar eentje. Eentje genoeg.
0: Dus. Hey Bart, dankjewel voor het delen van je hobby, man.
3: Oké,
0: zullen we er nog eentje doen dan? Raden. Matthijs, wat is het hoogste bedrag wat jij ooit aan je hobby hebt uitgegeven?
4: €65.000.
0: Jeetje, jongens, wat zijn er weer voor bedragen? Oké, is het een sport?
4: Gedeeltelijk. Ja, het kan een sport zijn.
1: Heeft het met levende dieren te maken?
4: Absoluut niet.
1: Okay.
0: Niet met levende dieren.
1: Ik dacht misschien paarden.
0: Heeft het ook iets met auto's of motoren te maken?
4: Ja, absoluut.
0: Motoren?
4: Ja.
0: Is het circuitrijden?
4: Nee, het is echt puur hobbymatig, gewoon alleen op de straat, mooi weer.
1: Motorrijden dan?
4: Ja.
0: Wat goed,
4: ja.
0: Wat voor motor rij je dan? We kunnen elkaar de hand schudden, Matthijs. Ik heb ook die
4: drie. Ja, dat weet ik. Ik heb een Ducati Streetfighter V4S.
0: Ah, vet. Ja, dat zijn wel de... Oké, ik rij zelf Yamaha. Dat vind ik ook hartstikke gaaf. Maar Ducati
4: is
0: wel...
4: Ja, dat is een beetje vloek in de kerk, hè?
0: Ja, het zijn wel... Ja, het is eigenlijk een beetje de Ferraris onder de motoren.
1: Ja, ik zou dus heel graag motor willen rijden. Maar ik denk dat het gewoon een suicide mission wordt als ik dat ga doen.
0: Kijk, Lien, en dat kan Matthijs bevestigen... Iedereen zegt dat altijd. Iedereen zegt altijd, ja, als ik motor ga rijden, dan rijd ik mezelf dood. Maar geloof me, echt niet waar.
1: Ja, mijn vader onterft me, denk ik.
0: Ja.
1: Oh, ik vind het wel zo vet ook.
0: Ja, Matthijs, tof man. Thanks voor het delen van je hobby.
4: Yes, graag gedaan.
0: Fijne avond nog.
1: Fijne avond.
0: Ja, tot zover de hoogste bedragen van...

0: beste kijkers. Hier volgt een mededeling van National Geographic. Een nieuwe aflevering van Amsterdam Centraal 24/7 kijk je elke donderdag. Ik herhaal, de nieuwe aflevering van Amsterdam Centraal 24/7. Elke donderdag bij National Geographic of stream op Disney+.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
0: Voor maar €2 maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Op zoek naar liefde? Prime Video brengt het vuur. Beleef de kus die bijna gebeurde in de romantische film Love Me, Love Me.
5: What is it about you?
4: En een onverwachte romance die alle regels herschrijft in de serie Off Campus. Voor meer brandende liefde, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18+. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
6: Dit weekend bij Otrium. 10% extra korting op sneakers van New Balance, On Running en meer.
7: En? Volgend jaar weer? Samen dakken afblazen.
8: Verzeker jezelf nu alvast van een onvergetelijke dag.
9: Score tickets voor 538 Koningsdag 2027 via 538.nl.
10: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Onkruid op je akker. Bestrijden zonder gif? Het kan straks echt. Een start-up in Venlo verwijdert onkruid met lasers. En houdt de bodem gezond. Kijk op brightlands.com.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
13: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
14: Als zo'n typische beleggingsgoeroe je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
15: En dan nu de filmberichten. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 10 kilometer total los.
16: Altijd weer die autodrop. Absurd. Lekker.
17: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
18: 538 Nieuws.
19: 10 uur.
20: De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er 3 mensen zijn overleden op een cruise, maar zegt niks over de nationaliteit van hen. Op het vakantieschip zou een Nederlands stel zijn overleden door een virus dat komt van knaagdieren. Het schip was uit Argentinië vertrokken naar Johannesburg. In het midden en westen van Brabant is vanavond wateroverlast ontstaan door noodweer. Volgens regionale media is in Rijen zelfs een hele woonwijk ondergelopen. Ook in Bergen op Zoom zorgt een hoogstbui voor problemen. De riolering stroomde over en in allerlei straten kwamen putdeksels omhoog. Het Eurovisie Songfestival controleert dit jaar strenger op politieke inmenging. Er wordt meteen ingegrepen, zegt de directeur bij de NOS. Vorig jaar was er kritiek op de politieke campagne van de Israëlische regering. Nederland en 4 andere landen boycotten het evenement uit protest tegen deelname van Israël. En Max Verstappen wacht nog altijd op zijn eerste podiumplek in dit Formule 1 seizoen. Bij de start van de Grand Prix van Miami verloor hij de controle en begon zijn auto te tollen. Verstappen raakte ver achter, knokte zich terug, maar werd uiteindelijk vijfde. De race werd gewonnen door Kimi Antonelli. Het gaat steeds minder regenen vanavond en vannacht dan is het droog met kans op mist. Morgen in de middag weer buien, het wordt dan tot 21 graden. De dagen daarna worden koeler. We gaan dan richting de 13 graden. En dat was het nieuws op 538.
18: Kaspar, dankjewel. Krijg je de situatie op de weg. Op dit moment 2 vertragingen. De A10 richting Amstel tussen de Nieuwmeer en Amsterdam Rivier de buurt. 12 minuten. En de A15 richting Ridderkerk tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 13 minuten. En de flitsers, die krijg je van Lien.
19: Op de A2 richting Den Bosch bij Nieuwegein, hectometerpaal 68.0. Op de A2 richting Weert bij Echt, hectometerpaal 223.2. Op de A2 richting Amsterdam bij Breukelen, hectometerpaal 48.4. Op de A6 richting Muiderberg bij Almere, hectometerpaal 46.4. En op de A6 richting Breda bij Zevenbergse Hoek, hectometerpaal 48.1.
21: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
22: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
23: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
24: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
25: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
24: Aldi.
26: NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland.
24: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
25: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
24: Aldi.
8: 538.
18: Miley Cyrus, End of the World, hoor je eerst Summer. Hier is Homewrecker.

0: Miley Cyrus en End of the World op 538. Mag je verkeersregels overtreden voor hulpdiensten?
1: Ik reed van de week op een doodgewone dorpsweg. Zo'n eenbaansweggetje, zo'n 50-weggetje. Waar al jaren en dag dezelfde flitser staat. Op mijn dode gemak, niks aan de hand. Totdat ik in één keer in mijn achteruitkijkspiegel met licht, echt lamp, alle snelheid de politie aan zag rijden. En toen had ik blinde paniek. Mag ik nu, ja, geflitst worden? Wat gebeurt er dan? Heb ik dan gewoon die boete? Moet ik die betalen? Of mag ik de regels overtreden omdat er een hulpdienst aankomt? Blinde paniek had ik.
0: Ik snap dit wel, ja.
1: Het werd helemaal...
0: Wat heb je uiteindelijk gedaan?
1: Ja, ik kon hem dus gelukkig rekken totdat ik voorbij die flitser was. En toen heb ik plank gas gegeven en ben ik een woonwijk ingereden, zodat die politie er langs kon. Maar ja, ik had helemaal heet. Ik had helemaal opvlieger. Ik had het zo warm. Ik dacht echt, wat als ik nu geflitst was? Had ik dat dan aan kunnen vechten?
0: Ik vind het een hele interessante vraag. Ik heb daar ook nul verstand van. Ik ken wel iemand die daar denk ik antwoord op heeft. Laten we dit even checken bij Jan Willem van de politie. Dat is die politievlogger, weet je wel.
1: Oh ja, ja, die ken ik. Oh, dat vind ik wel interessant.
0: Toch?
1: Kunnen we die bellen?
0: Dus dan is de vraag aan hem, mag je verkeersregels overtreden als je moet uitwijken voor een hulpdienst? Oké, we gaan het zo meteen vragen. Antwoord op de vraag hoor je straks.

0: 50 weg. Maar ja, het had niet veel gescheeld of ik had gas bij moeten geven, denk ik. Maar wat had er dan gebeurd met die boete? Nou, kan ik dat aanvechten?
1: Daarom een expert aan de telefoon in de vorm van Jan-Willem van de politie. Jan-Willem, goedenavond.
2: Hoi, goedenavond.
1: Ja, Jan-Willem, heb jij deze kwestie vaker gehoord?
2: De vraag is, zie ik al vaker terugkomen inderdaad. Dan gelijk in de deur in huis vallen. Ja, je mag niet harder rijden of door het rood, zeg maar, om ruimte te maken. En een flitspaal is automatisch, dus je krijgt dan ook automatische boete. Nou, is natuurlijk wel een grote kans als jij in bezwaar gaat met een goed verhaal voor de officier, dat ze zeggen dat het misschien geseponeerd wordt. Maar dan moet je dat ook goed kunnen uitleggen.
1: En je ziet ook wel eens situaties waarbij mensen echt moeten uitwijken naar de vluchtstrook en dergelijke. Mm-hmm. Dat zijn ook bijzondere momenten, toch?
2: Ja, kijk, in de wetgeving regelt dat je als zodra een politieauto met zwaailichten en sirene rijdt, hè, dan is het een voorrangvoertuig. Nou ja, dan ben je natuurlijk verplicht om dat voertuig voorrang te verlenen. Je moet altijd wel de reguliere verkeersregels in acht nemen. Maar in voorrang verleden moet je bijvoorbeeld bij een kruising zien als zij door het rood komen. Ja, dat je hun voor moet laten gaan. Of dat ze je rechts inhalen. Nou, dat moet maar op. Dus zo moet je dat een beetje zien. Maar je mag niet zelf, zeg maar, overtredingen begaan. En je moet er altijd maar vanuit gaan dat je zoveel mogelijk ruimte biedt. En dat de collega die in de politieauto rijdt, of ambulance of brandweer, dat die de ruimte moet zoeken. En als hij niet langs kan, ja, dan moet hij maar even wachten. Maar raar dat soms ook voelt en klinkt.
1: Mag ik respect ook hebben gelijk voor jou, Jan-Willem, en voor al jouw collega's? Want ja, ik zie soms video's voorbij komen van hoe mensen juist niet aan de kant gaan of niets doorhebben. En ja, de meest gekke dingen doen tijdens momenten dat er hulpdiensten langs willen. Wat maak je allemaal mee op zo'n moment?
2: Nou ja, ook inderdaad wel, misschien wel komisch, maar soms dat mensen zeg maar een soort in stress en paniek schieten en daardoor juist heel erg langzaam of zoekend gaan rijden. En dat vertraagt eigenlijk heel enorm. Ja, of mensen die ineens toch zo schrikken en dan zonder te kijken wel zijn stoeprand op knallen. En ja, daardoor soms zijn eigen auto felgeweld. Dat je denkt, neem maar even ook de rust en de tijd. En als het goed is, worden de politieagenten en mijn collega's ervoor getraind om ook rustig aan te rijden en mensen ook tijd te gunnen om te reageren op die zwaardige sirene. Want ja, je moet toch even uit je automatische handelen soms dingen gaan doen.
0: Ja, want ik snap die paniek dus wel, waarom mensen dus die handelingen doen. Omdat, ja, ik had hetzelfde toen ik die op die 50 ben gereden. En je weet dat de politie, je kan niet links of rechts langs. Het is een eenbaans weg. Dus ik snap de paniek wel heel goed. Maar ben je dan niet ook heel gefrustreerd als jij dan, stel je zat in die politieauto en je ziet mij dus niet harder rijden omdat die flitspaal er is. Ben je dan juist niet gefrustreerd als politie? Van ja, ik heb haast.
2: Ja, dat moet de professionaliteit van de collega zijn. Kijk, in je innerlijk gevoel kan je natuurlijk denken van shit, ga nou aan de kant, ik moet er langs. Maar als je even gewoon professioneel nadenkt en naar de regelgeving denkt, ja, dan weet je dat het niet kan.
1: Nou kan ik wel bevestigen overigens dat Jan-Willem heel rustig is. Kijk, ik heb een keer een politiedienst met Jan-Willem mee mogen draaien. Zat ik achter in de auto, alles te observeren en dergelijke. En ja, Jan-Willem, jij kan het misschien bevestigen, maar degene die het meest in de auto aan het vloeken was over het feit dat mensen niet aan de kant gingen, dat was ik.
2: Ja, wij zijn natuurlijk wat langer gewend, hè?
1: Ja,
2: maar dat klopt wel, ja.
1: Maar jullie bleven heel erg rustig, jij en je collega. Jullie waren heel kalm en zo. En ja, respect daarvoor nogmaals. En
2: dankjewel.
1: Jan-Willem, dankjewel voor het beantwoorden van de vraag. Want het is dus heel duidelijk. Je mag geen verkeersregels overtreden als je aan de kant moet gaan voor hulpdiensten.
0: Nou, ben ik blij dat ik die flitspaal kon rekken.
2: Ja, precies. Ja, dat scheelt
1: ook. Nou, en alle politieverhalen van Jan-Willem, die check je natuurlijk op alle socials. Jij op Instagram, op TikTok en natuurlijk ook op YouTube te vinden. Jan-Willem, fijne avond nog.
0: Dankjewel.
2: Thanks, fijne avond.

0: Harry Styles en As It Was Radio 538. Mag je verkeersregels overtreden als je moet uitwijken voor hulpdiensten? Lien, jij reed op een weg waar een flitspaal stond achter jou. Kwam een politieauto aan, je raakte in blinde paniek, want moest je nou harder gaan rijden voorbij die flitspaal en dus een boete pakken omdat die hulpdiensten langs wilden?
1: Ja, het was een eenbaansweg en ik kon gelukkig echt net rekken tot na de flitspaal.

0: Alok Khalid en Dive Into Me hoorde je op 538. Er is een luisteraar die vandaag een verschrikkelijke dag achter de rug heeft, omdat hij een weddenschap verloren heeft. Wat hij daarom heeft moeten doen, dat vertelt hij je zo meteen. Hopelijk zelf, want we proberen even met hem contact te krijgen. Ook Ellen Walker komt eraan.
1: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
3: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
4: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
4: Aldi.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
9: Voor de makers.
5: Praxis.
10: Je hebt overal aan gedacht. Maar wat is de juiste keuze? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
11: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op Ben.nl.
14: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
15: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder Moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
16: Laat het weer zijn.
17: Komende week spelen we bij 538 een gloednieuw spel. Waarin je je hersenen moet laten kraken, je onderbuikgevoel moet vertrouwen en op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister 's ochtends en 's middags en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Komende week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
18: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
19: Dit jaar bestaat Staatsloterij 300 jaar. Om dat te vieren hangen we dit hele jaar de slingers op. Extra jubileumprijzen, een speciale trekking, de Staatsloterijshow op SBS6 en vele andere unieke momenten. Kijk voor meer informatie op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: 538.
9: Jordi Warner.
0: Zometeen Miles Smith en Niall Horan. Eerst Alan Walker.
20: Dit is Heartbreak Man.

0: Miles Smith, Nalhorn en Drive Safe. We kregen een berichtje binnen via de 538-app. Daarin stond: hallo Jordi en Lien, wat leuk dat jullie er weer zijn. Ik ben nog de dag van gisteren aan het verwerken. Ik heb een dag verkleed als vrouw moeten rondlopen. Ik had een weddenschap verloren en het was echt mega erg. Ze hadden zo erg uitgepakt dat ik er nu nog van moet bijkomen. Hopelijk hebben jullie een beter weekend gehad. Groetjes van Chris. Ik was heel erg benieuwd naar het verhaal van Chris. Helaas krijgen we Chris niet meer te pakken. Misschien slaapt hij al of zo. Ja, ik was echt heel erg benieuwd. Maar dan even wat anders, Lien.
1: Ja?
0: Ik ga iets instarten. Ik ben benieuwd of jij het kent. Okay. Ik denk dat er bij heel veel 538-luisteraars nu gelijk een lampje begint te branden en dat ze ook gelijk mee beginnen te zingen. Maar ik denk dat bij jou er iets anders gebeurt. Klaar voor?
1: Oké, ja.

0: Ja, dat weet ik veel. WK, EK.
1: Zeg dat je niets.
0: Oh nee. Word ik gecanceld?
1: Dit is niet jouw muzieksmaak. Ik weet dat jij van hardere stijlen houdt. Van hardstyle en rawcore en weet ik veel wat allemaal. Dit is Cheerio van Just the Wild. Hij stond ook op 58 Koningsdag voor het eerst voor 40.000 mensen. Dit is echt de hit van dit moment. Sterker nog, ik denk dat dit de nummer 1 hit wordt van de komende maanden. Gewoon de zomerhit. Maar omdat ik weet dat jij het verschrikkelijk vindt.
0: Nou, verschrikkelijk. Hallo, ik wil nog wel graag terugkomen op deze zender. Ja.
1: Je mag eerlijk zijn, hè?
0: Nee, ja, maar ja.
1: Okay, je vindt het verschrikkelijk, toch? Je vindt het gewoon kut. Of niet? Ja, ik vind het fantastisch. Ik hou hiervan. Ik heb dit met Koningsdag 6 keer nog mee staan zingen. Ik wil het heel graag draaien. Okay. Jij wil het niet horen. Daarom doen we nu even een Team Jordi, Team Lien. Als 538-luisteraar mag jij bepalen of Cheerio van Justin de Wild zometeen gedraaid wordt. Wil jij dat hij op de radio gedraaid wordt, stuur dan Team Jordi via de 538-app. Dus Team Jordi via de 538-app. Maar vind je het echt verschrikkelijk en wil je het absoluut niet horen?
0: Team Lien. Oké, is goed. Ja, ben benieuwd.
1: Dus Team Jordi als je Cheerio van Justin de Wild wel wil horen. Of Team Lien als je het absoluut niet wil horen. Pak die 538 even bij. We gaan gewoon democratisch bepalen. Hoor je ondertussen. De Bauza. Dit is mijn letter op 538.

0: Martin Garrix, Animals, hoor je op 538. Lien?
1: Ja, Jordi?
0: Ik stelde net de vraag. Cheerio van Justin de Wild. Iets wat jij verschrikkelijk vindt, ik vind het waanzinnig. Het is gewoon echt een banger. Gewoon de zomerhit van dit jaar. Dat kan niet anders. Ja, team Jordi of team Lien, je kon stemmen als 538 luisteren. Als je team Jordi stuurt, dan wil je dus het nummer op de radio horen. Stem je team Lien, dan wil je het niet horen op de radio. Zullen wij anders eventjes naar onze onafhankelijke notaris gaan? Zeg maar, het strenge jurylid van dit radioprogramma steun en toeverlaten achter de schermen, Danique.
1: Ik ben er een beetje bang voor, maar oké, Danique, kom er maar in.
2: Ja, de winnaar is toch wel echt team Jordi.
1: Nee!
2: Nek aan nek.
0: Ah. Het ging even nek aan nek, maar laten we ook uiteindelijk was het 60-40%, hè? Dus het is wel...
1: Ja, we hebben wel echt veel berichten binnengekregen. Maar ja, helaas. Ik moet toch nog beter integreren op deze zender, denk ik.
0: Ken jij slechte winnaars? Zeg maar, je hebt slechte verliezers, je hebt slechte winnaars. Ik ben echt een hele slechte winnaar. Ik wrijf het hier de komende weken vrij.
1: Oh nee, alsjeblieft. Dat hoor ik gewoon nog 3 weken of zo.
0: Maar dat maakt niet uit. Want we hebben gewonnen, team Jordi, bij deze. Daar gaan we.

0: en Lien, ben je er overtuigd? Dit is nou,
1: ik heb jou nog nooit zo hard horen zingen. Ik moet wel zeggen, als jij inderdaad helemaal losgaat, dan heeft het best wel een leuke vibe.
0: Toch? Ja, ja, ja. Hè, we hebben er overtuigd hoor. Justin Wilde.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijgen jullie ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Olivia Rodrigo. The Unravel Tour. In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via mojo.nl/Olivia Rodrigo.
5: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
6: Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow,
7: kost je maar 3 minuten.
8: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
9: De hits van 538, overal in Nederland.
10: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
9: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
10: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
11: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
14: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week. En krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming, tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Jongens, eten!
20: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
21: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
22: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
24: Op zoek naar actie? Prime Video brengt de spanning. Wat dacht je van schurken die praten in plaats van vechten? In de laatste seizoensaflevering van The Boys.
25: You know, I could just pull you apart, limb by limb.
24: En vuurgevechten waar de kogels nooit op raken in de hilarische actiethriller The Wrecking Crew.
25: Damn pumped.
24: Nog meer epische actie? Op Prime Video kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
26: Nu, later en altijd.
27: Ga je bijna met pensioen?
20: Ja.
27: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
20: Nee.
27: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
28: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
29: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
30: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: Coffee Lovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
1: 538 Nieuws.
2: 11 uur.
3: Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat er twee Nederlanders zijn overleden op een cruiseschip. Het gaat om een man van 70 en een vrouw van 69. Ze liep het hantavirus op dat kan worden overgedragen door knaagdieren. Er is ook nog een derde sterfgeval. Het is niet bekend waar dat slachtoffer vandaan komt. Na vier dagen is ook bij de brand op een militair oefenterrein bij Weert het sein brandmeester gegeven. Dit weekend werden speciale teams van de brandweer ingezet om met handgereedschap het vuur te doven. Vooral plekken waar ze lastig bij konden komen. Tientallen restaurants in Brabant zijn benaderd door een oplichter. De regionale omroep meldt dat ze een mailtje kregen van ene Michael, die beweerde dat hij na een etentje ziek was geworden. Hij vroeg om een schadevergoeding en gaf zijn rekeningnummer. Voor zover bekend is geen enkel restaurant daarin getrapt. En Max Verstappen heeft luchtig gereageerd op zijn fout aan het begin van de race in Miami. Bij de eerste bocht verloor hij de macht over het stuur en draaide hij een rondje om zijn as. Ik kan nog altijd rallies gaan rijden, zegt hij. Max Verstappen werd vijfde. De race werd gewonnen door Kimi Antonelli. Het is op de meeste plekken droog. In het oosten kan nog een bui vallen. Het koelt af tot 11 graden. Morgen in het westen grijs, landinwaarts ook wat zon. 'S Middags meer kans op buien. Het wordt dan een graad of 19. En dit was het nieuws op 538.
4: Kasper, dankjewel. Krijg je de situatie op de weg op dit moment geen vertragingen, wel flitsers. En die krijg je van Lien.
5: Op de A1 richting Amsterdam bij Muiden, hectometerpaal 13.3. Op de A2 richting de grens met België bij Maastricht, hectometerpaal 263.6. Op de A2 richting Weert bij Echt, hectometerpaal 223.2. En op de A2 richting Amsterdam bij Breukelen, hectometerpaal 48.4.
6: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
9: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: 538. Jordi Warner. 538-luisteraar Chris heeft een weddenschap verloren. Had daardoor gisteren de ergste dag van zijn leven. Hoe dat zit, hoor je zo.

0: Alex Warren en Fever Dream.
1: Jouw weekend.
2: Jouw 538.
0: Christian, jij stuurt ons net in de 538-app... dat jij gisteren als vrouw verkleed moest gaan de hele dag... omdat je een weddenschap had verloren. Maar dat dat ook daarmee een van de ergste dagen ooit was. Ik weet niet eens waar ik moet beginnen, maar laten we beginnen bij het begin.
3: Ja, nou ja, ik had een weddenschap verloren van een groep dames. Met een voetbalwedstrijd. Dus ik dacht eigenlijk een beetje te makkelijk met een te grote mond. En uiteindelijk verloren we hem. Dus we hadden die weddenschappen tegenover gezet.
4: Als in je de weddenschap was dat je de uitslag van een voetbalwedstrijd moest raden of zo?
3: Nee, wij moesten tegen hun voetballen. En op het moment dat wij zouden verliezen van hun, zou ik... eruit gepikt worden, in ieder geval.
0: Ah, waarom jij alleen dan? Want,
3: omdat ik eigenlijk de grootste mond had.
0: Oké, en nou ja, goed. Dan moet jij dus als vrouw verkleed voor een dag. Hoe zag die dag eruit dan?
3: Nou ja, ik heb door verschillende plaatsen moeten rondlopen. Natuurlijk alles erop en eraan.
0: Zoals wat? Hakken, rok of jurk?
3: Ja, ik had laarzen, een laklegging... Een jurkje aan en een leerjasje.
4: En een lekker make-upje erop?
3: Make-up, nepnagels.
4: Lekker zeg.
0: Oh, wel gewoon all the way dus. En je moest naar verschillende plaatsen en kreeg je daar dan andere opdrachten?
3: Ja, en daar kreeg ik dan opdrachten.
4: Hey, en was er ook nog iets leuk aan vrouw zijn?
3: Eigenlijk die dag niet in ieder geval.
4: Au!
0: Hey, maar ik vind het wel stoer, Chris, dat jij dan het uiteindelijk dus wel doet.
3: Ja, nou ja, goed, als je de grote mond hebt, dan moet je het ook uitvoeren, toch?
0: Ja, en wat waren de reacties op straat?
3: Veel gelachen, veel foto's maken, dat soort dingetjes.
0: Maar het is niet dat je nu een nieuwe hobby hebt gevonden, zo?
3: Nee, dat niet.
0: Het hoor niet. Nou, toch mooi dat je dit verhaal even met ons wilde delen, Chris.
3: Ja, nou, helemaal goed.
0: En ik zou zeggen, bij de volgende weddenschap, denk even een paar keer na voordat je die aangaat.
3: Precies, dat ga ik niet meer doen. Ik heb mijn les wel geleerd.
0: Hey, fijne avond, Chris.
4: Fijne avond.

0: Sinds wanneer betaalt de vrouw het vrijgezellenfeest van de aanstaande man? Is dat een ding?
1: Is dat een ding?
0: Dat betaal je toch als vriendenclub, betaal je toch? Want ik heb binnenkort een vrijgezellenfeest van een van mijn beste vrienden. En wij krijgen allemaal gewoon een tikkie, zeg maar. Wij betalen dat als vriendengroep.
1: Ja, jij vraagt dat denk ik sowieso aan de verkeerde, want ik heb nog nooit in mijn leven een vrijgezellenfeest gehad.
0: En nou, de reden dat ik het vraag, is dat Taylor Swift, hoorde je net, met Elizabeth Taylor op 538. Zij gaat trouwen met Travis Kelce, die American voetbalplayer.
1: Oh ja, ja, ja.
0: En zij betaalt blijkbaar, dat is nu helemaal in de pers gekomen, zij betaalt zijn vrijgezellenfeest. En dan denk je, ja. wat kost dat?
1: Ja, maar zij heeft ook, een paar miljoen. Dan ben ik nog, dan denk ik nog ruim.
0: Het vrijgezellenfeest van hem kost 10 miljoen dollar, volgens geruchten.
1: Ja, maar ja, hoeveel heeft ze op de bank?
0: Ja, maar dan, los van dat, ten eerste, waarom kost het 10 miljoen dollar? Nou goed, een heel privé-eiland, diners, privéjets en nou, noem maar op. Maar ik stond er gewoon meer van te kijken dat Taylor Swift dat voor hem betaalt. Dus is dat een ding?

0: Geen idee, maar ik weet wel dat het kleingeld voor er is.
1: Ja, dat is waar, dat is zeker waar. En we hebben net weer bijgedragen aan de kassa van Taylor Swift door haar te draaien. Maar nou goed, mocht iemand het antwoord weten, stuur het in via de 538. Hier is Pibble.

0: I Believe op 538. Morgen vroeg zijn ze weer terug van vakantie. De 538 ochtendshow.
1: Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Morgen om 9:45. Even bellen met Peter Heerschop.
2: Rekken heeft wetenschappelijk geen enkele zin. En dat is achteraf natuurlijk logisch. Want dan zeg ik, heb je ooit een jachtluipaard zien rekken voordat hij een gnoe gaat vangen?
1: 538. De 538 ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538.
3: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Je zou je favoriet.

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
0: Voor maar €2 maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18 plus.
2: Dag liefie, mama houdt van jou.
3: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
2: Ja, lekker.
4: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstrikt.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.

0: internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
1: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
4: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
5: En dan nu de filmberichten. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer totaal los.
6: Altijd weer die autodrop.
7: Absurd.
6: Lekker.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
3: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel.

0: spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samenwerken is niet altijd even gemakkelijk.
1: Ik ben degene die hier voor Jan Lul staat. Ik ben jou zat helemaal.
0: Wie heeft die oer-Hollandse handelsgeest echt in de vingers? Je ziet het in de Moneymakers. Morgen om 21:30 op 6.
2: 538 Jordi Warners.
3: Raven Lele, Love Me Not, hoor je naar Justin Jack Style hier.

0: 3 kokers. In elke koker zit 1 vraag en een geldbedrag. Het geldbedrag dat wordt hoger per ronde. En vanaf het moment dat de vraag in die koker gesteld wordt, heb je 8 seconden de tijd om binnen die tijd dus de vraag goed te beantwoorden. Beantwoord je de eerste vraag goed, dus de eerste vraag die in de eerste koker zit, dan kies je cashje. Dus dan krijg je gelijk het geld wat er in die koker zit. Of je zegt ik ga doorspelen. Dan ga je dus door naar de volgende koker. Die is nog meer geld waard. In totaal zijn er dus 3 kokers. Het is ook maar net ja, hoeveel lef je eigenlijk hebt. En natuurlijk ook of je die eerste vraag al goed beantwoordt. En ik mag ook alvast wel roepen dat er echt wel grote bedragen in zitten. Namelijk tot 10.000 euro zit er in die koker. Kan er in zitten, zeg maar.
1: Ja, dan is het echt alles of niets. Hoor jij de oproep, dan moet je meteen bellen naar de studio. Kom je dan live in de uitzending, speel je direct mee.
0: Ja, en je kan dus meespelen met dat kokerspel in de ochtendshow vanaf morgen vroeg 6 uur. En ook in de middagshow. Ja, dus bij de ochtendshow en de middagshow spelen we het kokerspel de komende week. En dan kun je kans maken op mooi geldbedragen. En het is dus ook zo hard dat als jij dan een vraag fout beantwoordt of niet beantwoordt binnen de tijd, ja, dan heb je niks. Ja, dan krijg je een staatslot. Dat wel.
1: Oh,
0: maar geen geldbedrag, maar wel een staatslot. Dus ja, wil je meedoen met het 538 kokerspel? Luister vanaf morgen vroeg naar de ochtendshow en de middagshow. Komt de oproep voorbij, dan bel je naar de studio. En wie weet, doe je dan mee? Zondagavond op 538 met Nickelback zo meteen. How you remind me, zo goedemorgen. Naar Bruno Mars, it is Risk It All.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, hoorde je op 538. En in de studio. Ik heb de rookmachine aangezet. De partystand staat aan. Ja. Jij zat zo mooi voor die rookmachine, Marnix. Ik denk, ik zet hem gewoon even aan.
1: Ja, was super. Dankjewel. Toch, ja, wat een ontvangst, Jordi.
0: Welkom hier in discotheek 538.
1: Ja, zo ruikt het gelijk. Hè?
0: Als je mee zit te kijken op TV 538, dan zie je dat we even de partystand hebben aangedaan. Even de rookmachine erbij. Ja, je moet toch zelf de slingers ophangen, hè? Dus...
1: En daar ben je waanzinnig goed in. Heeft iemand je dat ooit verteld?
0: Dankjewel, dankjewel. Lien, ben jij er volgende week zondag ook weer gezellig bij? Ja, toch?
2: Oh, nee, trouwens.
0: Nee, dat is niet waar. Oh. Nee, we zijn even 2 weken vrij.
2: Oh ja, ja, oh ja, inderdaad.
0: Maar we komen weer terug. We komen na die 2 weken zijn we weer terug op de radio, want het is veel te gezellig.
2: Groter dan ooit.
0: Groter dan ooit. Marnix, zometeen, jij bent weer op zoek naar de eerste luisteraar van de week, hè?
1: Ja, dat is een traditie op de zondagavond van 538. Als de maandag begint, nieuwe week, dan zijn we op zoek naar de eerste luisteraar van de week. Jij kan dat zijn als je om 12 uur precies belt naar 0909-3000-538. Dus 12 uur precies, 0909-3000-538. Dan kom je in de uitzending, ben je de eerste luisteraar van de week en score je dat 538 slaapmasker. Ja, lekker is een rookmachine.
2: Kan je daar ook mee slapen, Marnix?
1: Ja, hij is leuk voor de slaapkamer en je kan ermee slapen.
0: Gaat die rookmachine ook automatisch uit of blijft hij maar doorgaan hier?
2: Jij zit aan de knoppen.
0: Ja, dat is waar.
1: Zullen we een raampje openzetten?
0: Eerste luisteraar van de week, meld jezelf om 12 uur precies, 0909-3000-538. Ik heb heel veel zin om even de nieuwe van Kevin en Roxy Dekker te draaien. Is sinds vrijdag uit. Echt onwijs leuk liedje. Zullen we dat doen?
1: Ja.
2: Take it away. Deze.

0: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow.
5: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
7: Oh yeah.
6: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
9: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
10: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
11: Boost yourself.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
12: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18+ speelbewust.
17: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.

0: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
1: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk.
3: 538 Nieuws.
4: 12 uur.
5: Twee Nederlanders zijn omgekomen door een virusuitbraak op een cruiseschip, bevestigt Buitenlandse Zaken. Ze zouden het Hanta-virus hebben opgelopen, afkomstig van knaagdieren. Volgens de WHO is er ook nog een derde dode en zijn drie anderen besmet. Het gebeurde een paar weken geleden al op een reis van Argentinië naar Kaapverdië. In Egmond aan Zee is vanavond een zeldzame witsnuitdolfijn aangespoeld. Hij is een meter of drie lang. Volgens SOS Dolfijn is het nog niet duidelijk wat er met het dier aan de hand is. Ze hebben met een speciale dolfijnenambulance naar de opvang gebracht om hem te verzorgen. Amerika begint morgen met het bevrijden van schepen die zijn gestrand door de blokkade van de Straat van Hormuz, dat zegt president Trump. Het gaat om schepen uit landen die niks te maken hebben met de oorlog in Iran. Ondertussen gaan de vredesonderhandelingen met Iran ook nog steeds door. Trump zegt dat die erg positief zijn. En Internazionale is landskampioen van Italië geworden. De club uit Milaan won met 2-0 van Parma en kan daarmee niet meer worden ingehaald. Het is een titel met een oranje tintje, want Denzel Dumfries en Stefan de Vrij spelen ook bij de club. Zij werden 2 jaar geleden ook al kampioen met Inter. Het is een droge nacht bij 11 graden. De dag begint landinwaarts met zon. Aan de kust blijft het grijs. Later op de dag kans op buien in het binnenland. Het wordt dan een graad of 19. En dit was het nieuws op 538.

en Miles Away. Ik vroeg me vandaag af hoe deze twee gasten op hun artiestennaam zijn gekomen. Want Offenbach, dat is ook een plaatsje in Duitsland. Nou, dat is de oorsprong van hun naam niet. Je moet weten, Offenbach zijn twee Franse gasten. Dorian en César. Geen familie van de salade trouwens. En ze maakten thuis muziek en ze hadden wat afgemaakt. Ze dachten, ja shit, onder welke artiestennaam moeten we onze muziek naar uitbrengen? En toen kwamen ze bladmuziek tegen van Jacques Offenbach. Toen dachten ze, nou, top. Dan kiezen we die naam wel gewoon, Offenbach. Vonden ze een mooie naam. En Jacques Offenbach is een beetje klassieke muziek. Dus toen dacht ik, oké, maar wat nou? Als we die hit van Offenbach, Miles Away, een beetje combineren met Jacques Offenbach. Dus klassiek met het nieuwe. Hoe klinkt dat nou? Nou, ja. Ik heb even een muntje gegooid in de magische AI-parodiemachine. Daar kwam dit uit, moet je horen.

Hits van vandaag, ja toch? Hey, goedenacht, mijn naam is Marnix, dit is Radio 538. Wat heeft Linda, de eerste luisteraar van deze week, al 27 keer gedaan dit jaar? En ikzelf? Nul. Het antwoord hoor je zo meteen van dezelf. Ook Alesso en Zara Larsen zijn onderweg, net als Maxime en Babette. Naar Melee, dit is Build to List bij Radio 538.

0: Larsen en Word bij 538. Hey, 27 keer dit jaar al, hè?
1: De eerste luisteraar van de week.
0: Zo vaak heeft Linda het dit jaar al gedaan. 27 keer. Ja, wat dan? Nou ja, Linda is de eerste luisteraar van de week. Zoeken we traditiegetrouw iedere zondag op maandag bij Radio 538. Linda is het deze week. Linda, je zit nu in de auto. Waar kom je vandaan?
2: Nou, ik ben onderweg naar huis, want we zijn naar de bioscoop geweest.
0: Oh, welke film?
2: Ik heb eerst The King gezien en daarna Normal.
0: Kane en Normal, twee films die me eigenlijk niet zoveel zeggen. Waar gaat het over?
2: Ja, Kane is een Nederlandse film, die gaat over een jongen met autisme. En Normal is een Amerikaanse actiefilm.
0: En welke van de twee zou je aanraden?
2: Ik denk Kane.
0: Kane, oké, dus de film over de autistische jongen.
2: Ja.
0: En wat maakt die dan zo bijzonder?
2: Nou, ik denk dat het een heel ander beeld werpt op wat wij vaak van dit soort mensen hebben. En ik denk dat het ook wel heel erg mooi is om te zien hoe zij de wereld te zien. Ja, het is een heel bijzonder, ik vond het een bijzonder verhaal.
0: Hoe ben je erop gekomen om deze film dan te kijken, Linda?
2: Ja, wij hebben een abonnement op Pathé.
0: Ah, jij denkt ik wil gewoon dat hele abonnement eruit hebben in de maand. Je denkt, mij is net begonnen, ik moet nog even heen.
2: Ja, we hebben dit jaar geloof ik al 27 films gedaan.
0: Jezus. Hey Linda, ik heb zelf altijd het probleem als ik in de bioscoop zit dat ik opeens de hele tijd naar het toilet moet om te plassen. Dan ben ik altijd bang om hele belangrijke stukjes te missen. Heb jij dat ook?
2: Nee, ik ga het van tevoren.
0: Ja, nee, dat probeer ik ook. Maar dan zitten we wel een half uur in die film en dan zegt mijn blaas toch weer als een of andere tinky-winky. Hallo, we moeten weer.
2: Oh, echt?
0: Heb je een goede tip daarvoor?
2: Nou ja, de actie komt vaak halverwege of aan het laatst. Als jij denkt van nou, na een half uur dan zou het gaan, dan mis je eigenlijk niet echt. Nee, ik denk niet dat je heel erg verschrikkelijk veel mist dan.
0: Oké, hele goede tip. Hey Linda, je belde om 12 uur naar 0909-3058. Je bent de eerste luisteraar van de week.
2: Oh, echt superleuk.
0: En daarmee scoor je het 50 slaapmasker ook.
2: Oh, vet.
0: Die is leuk voor de slaapkamer en je kan ermee slapen.
2: Ja, superleuk. Heel erg bedankt.

terwijl er 2 miljoen mensen naar je kijken. Ja, probeer je dan maar eens in te beeld dat iedereen in zijn onderbroek staat. 200 miljoen mensen. Potverdikke. Ja, Shakira stond dat dit weekend te doen. Niet in haar ondergoed voor de duidelijkheid, nee. Op te treden voor 2 miljoen mensen. Dat deze op het strand van de Copacabana, hè, dat is in Brazilië. Kaartjes om dat te zien. Shakira op dat strand kostte niks. Gratis. Nee, waarom doet ze dat? Nou, dat doen ze daar in Brazilië. Om toerisme te stimuleren en extra omzet te creëren voor hotels, horeca, retail, lokale ondernemers, weet je wel. En de geschatte inkomsten daarvoor ongeveer 160 miljoen euro. Nou, lekker zeg.

Fleetwood Jack en In My World. Grote afsluiter van 50 Koningsdag op het Chasséveld in Breda. Dat is alweer een week geleden, hè, dat Koningsdag. Jongen, wat vliegt die tijd, zeg. Gelukkig kun je alle optredens terugkijken via de YouTube-pagina of in de 50-app. En als je daar dan toch bent, koop dan gelijk alvast je ticket voor volgend jaar. Dan ben je tenminste verzekerd van een ticket voor het komende jaar. Hoe leuk is dat, zeg? Hey, 10.000 euro. Dat kun je deze week winnen bij Radio 50. Super makkelijk. En hoe? Je hoort het na Harry Styles.

Media. En All About The Money bij Radio 538. En je dacht dat geld verdienen bij 538 klaar was, nu stemmenjacht voorbij is. Maar dat is niet zo, want deze hele week bij 538 in de ochtendshow en in de middagshow, het 538 kokerspel, waarin je bedragen kunt winnen tot wel 10.000 euro. Deze hele week dus. Jouw kans op die waanzinnige geldbedragen. Dit is 538, de nieuwe van Bebe Rexha. Fateless hoor je nu, New Religion.

Bruno Mars en I Just Might bij Radio 538. Goedenacht, Marnix hier. Terwijl Donald Trump zijn militairen uit Duitsland haalt, sturen wij meer hits jouw kant op. Wat vind je van die deal? Prima toch? Hugo op topic zometeen naar Avril Lavigne.

0: Nacht Nieuws. 1 uur.
1: Nederlandse organisator van de cruise waarop het Hanta-virus is uitgebroken zegt dat twee bemanningsleden dringend medische hulp nodig hebben. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De opvarenden mogen van de autoriteiten voorlopig niet van het schip af, wel zijn er artsen aan boord. Door het virus zijn 3 mensen overleden, onder wie 2 Nederlanders. Ook ligt er nog iemand op de intensive care in Zuid-Afrika. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de cruisemaatschappij hulp aangeboden met het terughalen van de zieke bemanningsleden die nog op het schip zijn en het lichaam van de 3e overledene. Het vliegtuig van de Spaanse premier Sanchez heeft een noodlanding moeten maken in Ankara, Turkije. Sanchez was onderweg van Madrid naar Armenië voor een Europese top. Het vliegtuig zou een technisch probleem hebben. Wat er precies mee aan de hand is, is nog onduidelijk. En hardloopster Mickey Katels heeft de marathon van Vancouver in Canada gewonnen. Ze deed er 2 uur en 33 minuten over, een parcoursrecord. 3 weken geleden werd ze ook al Nederlands kampioen op de marathon in Rotterdam. Katels geldt als groot talent en valt op omdat ze naast het hardlopen ook nog gewoon werkt als stewardess. Het is een droge nacht bij 11 graden. De dag begint landinwaarts met zon. Aan de kust blijft het grijs. Later op de dag kans op buien in het binnenland. Het wordt een graad of 19. En dit was het nieuws op 538.
2: 538 verkeer dan door Flitsmeister zonder vertragingen. Met snelheidscontroles oppassen op de A2 echt richting Weert bij 223.2. A2 Utrecht richting Amsterdam bij 48.4. En ook oppassen op de A4 Delft richting Schiedam bij 55.6.
3: 538.
2: Goedenacht, Taylor Swift, Open Light is voor je onderweg naar One Republic en I Ain't Worried.

0: kun je raden of iets echt of nep is. Dat is waar AI of niet om draait. Je hoort een opgave die is ingesproken door een nepstem. Daar hoef je niet op te letten. Het gaat om de inhoud van het bericht. Kun je daarvan raden of het AI of niet is? Komt-ie, de opgave.
1: Een 50-jarige vrouw is in Frankrijk opgepakt na de vondst van 2 pasgeboren baby's in een vriezer.
0: Nou, wat denk je? Is het verzonnen door de computer of is het echt gebeurd? Is het AI of niet? Laat het weten in de gratis app van Radio 538. AI of niet? Het juiste antwoord hoor je zometeen.

0: Bieber en Olivia Dean. Je hoorde Remy in bij 538.
1: AI of me? AI of me?
0: Kun jij raden of iets echt of nep is? Dat is AI of niet in het kort. Je hoort een opgave die is ingesproken door een nepstem. Aan jou om te raden of het verzonnen is door de computer of echt is gebeurd. Is het AI of niet? Komt-ie, de opgave voor vannacht?
2: Een 50-jarige vrouw is in Frankrijk opgepakt na de vondst van 2 pasgeboren baby's in een vriezer.
0: Wat denk je? Is het verzonnen door de computer? Is het echt? Is het nep? Is het AI of niet? Snelle blik in de app van 538. Carlos, goeienacht.
3: Hi.
0: Wat ligt eigenlijk bij jou in de vriezer?
3: Alleen, doperwten.
0: Er liggen nu bij jou in de vriezer alleen maar doperwten?
3: Ja.
0: Helemaal geen pizza of snacks, helemaal niks?
3: Nee.
0: Ben jij zo gezond?
3: Ja, oké, ook dat, maar dat is het dus niet. Dus er ligt gewoon niks.
0: Ja, goed. Als ik namelijk even aan mijn vriezer thuis denk, die ligt hem al vol met diepvriespizza's en maaltijdrestjes, broodjes, papau, noem het op. Maar ik hoor het al, als ik ruggengraattraining wil hebben voor een gezonde leefstijl, Carlos, dan kan ik bij jou terecht.
3: Ja, zou je mogen zeggen, ja, dat klopt.
0: Hey, de opgave die je net hoorde, Carlos, wat denk je? Is het echt, is het net? Is het AI of niet?
3: Het is AI.
0: Je denkt dat het AI is?
3: Ja.
0: En waarom denk je dat?
3: Nou, ik voel het.
0: Je voelt het? Ja. Dus jij denkt dat het niet echt gebeurd is?
3: Klopt.
0: Heb ik slecht nieuws voor je, Carlos. Het is namelijk wel echt gebeurd. Ja, het is heel bizar. Een vrouw in Frankrijk is opgepakt nadat haar 2 baby's in haar vriezer werden gevonden. Ze zegt dat het haar eigen kinderen zijn. Justitie onderzoekt nog hoe de baby's zijn overleden. Dus helaas, maar dankjewel voor het meespelen vannacht. En nou goed, nogmaals, voor diepvriesadvies weet ik waar ik naartoe kan.
3: Oké, dankjewel.
0: Fijne nacht, hè.
3: Goed, dank je. Jij ook, doei.

De nieuwe van Frans Bauer, Jan Smit, Chris Cross Amsterdam. Je hoorde Zij hoort bij mij. En in dat nummer zitten best wel wat referenties naar de hits van Jan Smit en van Frans Bauer. Een van de meest concrete dingen die ze stiekem hebben verstopt, dat is, heb je even voor mij die speciale drum, deze. Zie je? Die hebben ze er gewoon in verstopt. Hoe gaaf is dat? Hartstikke leuk, man. En goedenacht, dit is Radio 538. Mijn naam is Marnix. David Guetta hoor je zo meteen samen met Sia. Ook Justin Timberlake is onderweg. Naar Somber en Home.

Sia, Beautiful People bij Radio 538. Twee weken terug was David Guetta trouwens nog aan het optreden op Coachella. Dat is dat festival dat vooral viral ging door de optredens van Justin Bieber. Er waren 138 andere artiesten, inclusief David Guetta. Dat was de allereerste keer zijn Coachella-ontmaagding, zoals hij dat zelf zei. En wel leuk voor hem. Zijn dochter was daarbij, bij die Coachella-ontmaagding. Ja, hij was gewoon aan het draaien en toen spotte hij opeens in het publiek zijn dochter. Dat is leuk, toch? Even een kind dat kon kijken op het werk van papa. Heb ik vroeger ook gedaan, hoor, in de meivakantie. Niet dat mijn vader David Guetta heet, hoor, of een andere wereldster. Ja, hij lijkt misschien wel op Paul de Leeuw, maar hij is het niet. Hij is buschauffeur. Ja, dat was schitterend, joh. In meivakantie ging wat er met mijn vader mee op de bus. Beetje mensen kijken, rondjes rijden. Heerlijk, zeg. Hey, welkom in de 15 nacht. Mijn naam is Marnix. Madonna, Holiday, hoor naar Kensington. Dit is Living For.

Madonna en Holiday. Wat dacht je van de nieuwe van Marshmello en Thomas Red? Stuurt Sander net in de app van 538. Nou, weet je, bij deze gaan we voor je regelen. De nieuwste van Marshmello door je speakers. Dit is

Alex Warren en Fever Dream bij Radio 538. Goedenacht, Bart Dix hier. Hey joh, ik zat dit weekend ook in een soort van Fever Dream, zeg je. Een tijdje terug is mijn neefje Julian, is hij 6 jaar geworden. En daarvoor had net als ieder kind, gewoon een gigantische verlanglijst, weet je wel. Lego, speelgoed, noem het allemaal op. Maar ja, wij hadden zoiets van, joh, ja, dan geef je hem weer voor de zoveelste nieuwe Lego set of zo, weet je wel. Dus Fred en ik, mijn vriendin Fred, afkorting voor Frederik, wij hadden bedacht, joh, laten we Julian lekker meenemen naar Ernst en Bobby. Je weet wel, die jeugdhelden, hè? Die met dat petje op, geel pakje, Jan. Nou goed, en dat waren onze jeugdhelden ook. Maar dus ook die van hem. En hij had ook zo'n petje zoals Bobby. Nou, hij helemaal blij dat we naar Ernst en Bobby gingen 2 weken na zijn verjaardag. Dus tijdens de show, kleine spoiler alert, gaan ze met een boot over het publiek heen om te crowdsurfen. Nou, gelukkig wel alleen de boot zelf. Plastic rubberboot en niet met hun erin. Maar Fred, Frederik dus, zij heeft ooit met Ernst en Bobby in een theater gewerkt. Dus ja, dat verhaal vertel ik nog een ander keertje. Maar zij herkennen haar dus. En wat ze hebben gedaan, 10 minuten lang is met zo'n plastic boot alleen maar op haar hoofd geslagen. Wat een koorstel was dat, zeg. Hey, goeiedag, dit is 538 met Cameron Whitcomb voor je onderweg. En Nelly en Kelly Rowland, dit is Dilemma.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: De opvarenden van de cruise waar een virus is uitgebroken mogen niet van het schip af. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zeker 3 doden, onder wie 2 Nederlanders. 2 bemanningsleden hebben dringend medische hulp nodig. Buitenlandse Zaken wil helpen om de opvarenden terug naar Nederland te halen. Het Verenigd Koninkrijk wil meebetalen aan de Europese lening aan Oekraïne. Ook komen ze met nieuwe sancties tegen Rusland. De Britten willen op deze manier hun steun aan Oekraïne laten blijken. Er was veel te doen om de lening van 90 miljard. De Hongaarse premier Orbán hield het maandenlang tegen. Dagblad Trouw viert vandaag hun 25.000ste editie. Trouw begon in 1943 als verzetskrant. Om het jubileum te vieren gebruiken de krant en de website vandaag het logo uit de jaren 40. Ook staat er een interview in de krant met 2 trouwe lezers die in de oorlog krantenjongen waren en de rest van hun leven abonnee zijn gebleven. En de Stentor zegt dat ze niks verkeerd hebben gedaan in hun berichtgeving over volkszanger Frank van Etten. Van Etten wil een klacht indienen bij de Raad voor de Journalistiek omdat ze slechte dingen over hem schrijven en zijn reputatie als zanger kapot maken. Volgens de Stentor zou Frank van Etten mogelijk banden hebben.